samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden.

0: koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dan komen de mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar het. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. Blijf ik naar hun kijken van, zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnacht.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook, zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen, het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

woke up this morning, can't shake the thunder.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: kiss.
1: Oishi, boishi.
2: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
3: I have a dream.
2: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
4: One small step for

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s, het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: HR Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onzichtbaar maar Onmisbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Verbaan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Zometeen in West wordt wakker bladeren we in de ochtendkrant. Het nieuws van 6 uur met Reinhard Roemer.
6: De lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over een plan van wethouder Kavish Partiman om de woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag in te trekken. Dat is volgens Partiman nodig omdat het schrappen van de asielopvang in het oude Haga ziekenhuis een financieel gat in het project heeft geslagen. De oppositie is bang dat er peperdure woningen inkomen. De Noordeindse weg in Berkel en Roderijs tussen Delft en Rotterdam heeft vannacht brand gewoed in een autobedrijf. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Tot in Zoetermeer hadden mensen wel last van de brand, vooral vanwege de rook en de stank. Rond 5:30 werd het zijn brandmeester gegeven. Hoe de brand in het garagebedrijf is ontstaan, zoekt de politie uit. En de Leidse Duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing voor de overlast van stadsduiven. De groep heeft de gemeente gevraagd om een duiventil waar ze de vogels veilig kunnen herbergen en hun eieren beheerd kunnen worden. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
9: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
8: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
9: Die geur van dat water.
8: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
9: Uitvinding, die ambulance.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
11: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
3: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Dat is gelukt.
1: Koffie gezet, zet de radio aan. Met Tjeerd en Jorinda van 6 tot 10 begint een nieuwe dag.
0: Goedemorgen.
1: West wordt

0: Nou, het wordt binnengebracht, as we speak. Wat willen we eigenlijk nog meer? Daar zijn we weer, 3 hoog achter. Verhuisd natuurlijk lekker onder het dak van Omroep West. In onze gezellige studio. Waar de dag ook alweer begonnen is. Goedemorgen, een ieder.
1: Goedemorgen. Ja. Ja, en er is inmiddels ook koffie hier op de etage weer.
0: Ook een apparaat.
1: Ook echt een apparaat. Dus ja. Reinhard hoeft niet meer helemaal naar de mechanische grond om koffie te halen.
0: Wat wel heel goed was voor zijn conditie. Hè? Je zag de man er eigenlijk gewoon helemaal van opknappen.
1: Ja,
0: ziende oog.
1: En niet meer aftakelen, wou je zeggen.
0: Nee, dat was wel even stopgezet. Erik, van harte welkom.
2: Ja, van harte gefeliciteerd. Ja, ik weet ook niet waarmee.
0: Maar er is elke dag wel iets, toch? Ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, wat is het voor dag? Ik zit er nog een beetje over na te denken.
1: Nou, het wordt volgens mij qua weer wel een mooie dag. We zeggen het volgens mij al maanden, maar het is de laatste zomerdag.
0: Ja, die hebben we er al heel veel van gehad.
1: Ja, klopt,
0: maar elke keer opnieuw begint het weer.
1: Ja.
0: Het is toch ook wel... Speciaal, zou ik zo willen zeggen. Nou, ik ben nog een beetje zonder tekst. Dat geef ik eerlijk toe. Dat heb ik niet zo vaak.
1: Hoe komt dat?
0: Nou, omdat ik van alles nog moest regelen en moest doen. En ik over het scherm allemaal dingen heen en weer zag knallen en lopen.
1: Dat is al onhandig.
0: Een beetje afgeleid nog. Ken je dat?
2: Ja. Nee, ik zit een beetje in hetzelfde schuitje vandaag.
0: Ja, wat gek, hè?
1: maar jij hebt nooit geen tekst.
2: Nou, ik kan wel wat vertellen. Het is

0: Namelijk, ik was gisteren buiten.
1: Zo?
0: Ja, doe ik wel vaak. En ik ben de laatste 2,5 week buiten geweest, achter elkaar. En buiten zijn...
1: Had je vakantie?
0: Ik had vakantie,
1: ja.
0: Dus ik hoefde niet... Ik was de buitenpost in ultima forma. En volgens mij is dat toch wel het beste voor de mens.
1: Ja, gewoon buiten zijn?
0: Gewoon buiten, ja.
1: En niet meer naar binnen?
0: Nee, ik geloof dat... dit is geen sick building, want we zitten hier prima. We ademen goed en het is allemaal oké. Maar zoveel mogelijk buiten, dat raad ik aan.
1: En waarom
0: zeker
1: dan?
0: Op een dag vandaag. Ik denk dat het iets heeft te maken met de doorwinderigheid van de mens. Dat, dat je wind moet voelen.
1: Doorwinderigheid? Ja, oh, je zei het echt, ja.
0: Dat er een soort van frisse stroming om je heen moet ontstaan. Ja. Waardoor je geest ook frisser wordt. Beter voor je... Voor je lijf. Dus ik geloof er echt in. Dus ja. Kom uit uw huizen.
1: Kom uit de kas.
0: Ja.
1: Want wat die doorwinderigheid, wat doet dat dan met je geest? Wat merk jij daar dan van? Dat je denkt van, oh ja, nou...
0: Nou, je zit niet in hokjes, hè, letterlijk en figuurlijk. Dus je bent wat opener, je hebt een wat vrijere geest. En ik geloof echt dat leidt tot algehele frisheid van de mens.
2: Ik knap er wel echt van op, moet ik ze eerlijk bekennen.
1: Zeker.
2: Ook met Casper natuurlijk ben ik veel buiten. En ja, daar komen ook altijd goede ideeën. Of dat je weer denkt van, oh ja, ik ga weer eens wat nieuws proberen. Of ik, ja, je wordt weer inderdaad een beetje vrijer in het denken. In plaats van dat je binnen zit en alleen maar achter je laptop doet wat je altijd al doet.
0: Ja, want dan ben je toch aan het spelen met eentjes en nullen. En als je bijvoorbeeld op de fiets zo fluitend naar huis fietst, dan doe je allemaal ideeën op.
1: Nou, ik snap wel wat jij bedoelt hoor, ook van dat buitenlopen, trouwens bij jou Jorin. Maar het heeft op mij, als ik dan loop, dan denk ik, oh heerlijk. Maar het heeft uiteindelijk na afloop wel een omgekeerd effect. Omdat jij dan zoveel ideeën hebt ontwikkeld. En die drop je dan ook allemaal. En dan denk ik, oh jee, dat moeten we nog gaan uitvoeren ook.
2: Ja, en dan word je dan weer heel moe van.
1: Nou, en dan trek ik me toch in de staat van paniek binnen terug.
2: Ja, sorry.
1: Ja, dan denk ik, ik heb geen tijd meer om naar buiten te gaan.

0: een aftalplaatje. In 3, 2, 1. Ja, Bente. 6:55 is het geworden op Radio West in West wordt wakker.
1: Ja, het is een hele mooie foto op de voorpagina, vind ik toch stiekem wel.
0: Ja, die scheur je eruit voor jezelf.
1: Die even voor...
2: Boven je bed wordt dat...
1: Boven je bed.
0: Ja. Mooi. Ja. Zeker. Ja. Lijst je hem ook echt in dan?
2: Morgen gaat ze weer iets anders uitscheuren. En dat
0: komt er dan weer boven.
1: Ja, het is
0: boven
1: per dag. Foto's. Elke dag iets anders.
0: Een soort wissellijst.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Prima.
1: Zo.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Moet ik nog vragen wat er op de foto staat? Dat is dan misschien ook weer, dat we dan ook wel weten.
1: Ja, nee, het is een prachtige foto van een dolfijn. Een kind die ervoor staat en hem probeert aan te raken. Er zit natuurlijk glas tussen, dus dat gaat niet. Maar ik heb hier toch wel mooie herinneringen aan dat ik naar het dolfinarium ging in Harderwijk.
0: Ja, daar ben ik ook wel eens geweest.
1: Als kind ook, met mijn ouders of met school. Ik ben er wel meerdere keren geweest.
0: Jij er geweest?
2: Ja, twee keer.
0: Ook schoolreizen hebben wij ook eens daar naartoe gehad, nu je dat zegt.
1: Ja. Ja? Ja, ik ook inderdaad. Ja. Dus dat is van alle tijden, zeg maar. Ja. En het kabinet, ik genoot daar dan, om eerlijk te zijn, ook wel van de shows. Dat dolfijnen en ook andere dieren daar allemaal trucjes konden uithalen.
0: Dat is natuurlijk wel spectaculair.
1: Zeker, inderdaad. Maar dan als kind denk je nog niet helemaal na over wat het eigenlijk betekent voor een dier. Nou, het kabinet wil na 60 jaar af van die showdolfijnen. De dolfijnen die nu in het dolfinarium in Harderwijk leven, mogen daar blijven. Maar ze krijgen geen opvolgers meer. Den Haag denkt aan een fokverbod voor dieren, schrijft het AD op de voorpagina. Met dus die prachtige foto, dat dan weer wel. Ja, verderop in de krant staan eigenlijk allemaal redenen wat er nou de afgelopen jaren mis is gegaan. Hoe het dolfinarium negatief in het nieuws is gekomen. Ik pak er even een paar dingen uit. Die kan je misschien nog wel herinneren. In 2016, toen kwamen de beelden via het programma Rambam, tv-programma toen, naar buiten dat een dolfijn, een verzorger van zo'n dolfijn, de ene hand een vin had en de andere hand zijn geslachtsdeel en hem aan het aftrekken was.
0: Oh.
1: Heb je dat niet gezien? Nee, dat ging echt de hele wereld zo'n beetje over.
2: Nee, ik heb het verdrongen.
0: Er zijn dagen dat ik het programma gemist heb.
1: Nou ja, het zag er. Het werd uiteindelijk natuurlijk hartstikke groot, ook in het NOS-journaal bijvoorbeeld of bij RTL.
0: Dat was ook wel Rambam op een vervelende manier.
1: Nou ja, het ziet er vreemd uit, maar een dolfinarium deed eigenlijk niks ongebruikelijks of illegaal. Oh. Het had te maken met de IVF-programma van het dolfinarium.
0: Oh, yeah.
1: Maar ja, daardoor kwam natuurlijk het park wel helemaal onder een vergrootglas te liggen. Nou, jaren later kwamen bijvoorbeeld inspecteurs langs. Die zeiden, voldoet allemaal niet meer aan de regels en de voorwaarden waar dit aan moet voldoen. En zo is het langzaamaan eigenlijk steeds negatiever in het daglicht gekomen. Met ook heel veel demonstraties natuurlijk voor de deur daar uiteindelijk.
0: Ja, ik wil ook, ik bedoel, ik ben hartstikke van de dieren, dus ik wil dan ook het beste voor die dolfijnen.
1: Ja.
0: Dus ik snap het ook allemaal best wel een beetje. Maar ik heb ook aan de andere kant altijd wel bij dit soort dingen, dat ik dan, maar dat is misschien gek, dat ik dan denk aan, je ziet nu zo'n, volgens mij, kindje dan naar die dolfijnen ook kijken, op die foto die je uit gaat scheuren.
1: Ja.
0: Je maakt wel kennis met die dieren van heel dichtbij. En anders zie je ze misschien gewoon ook, bijna nooit.
1: Nee, dan zie je
0: dus
1: ze
0: niet. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal, toch?
1: Ja,
2: en je kan ook steeds dichter bij ze komen. Hè? Je ziet het kindje ook echt aan een meter van dat beest afstaan.
1: Maar dat zijn twee wel verschillende dingen. Hè? Want het gaat dan om showdolfijnen. Dus die kunstjes gaan doen. Maar een dolfinarium als gewoon een dierentuin waar goed voor ze wordt gezorgd.
0: Dat kan natuurlijk wel.
1: Genoeg ruimte, dat wordt niet verboden.
0: Oh ja, nee, nou dan, dat is dan wel goed, toch?
1: Maar ik vind dat niet zo goed. Ja, ik vind dat goed.
0: Ja, zeker.
2: Showdolfijn is een uitstervend ras. Want ze mogen, geloof ik, nog wel shows geven tot deze dieren zijn overleden.
1: Ja, precies. Zij kunnen ook niet meer anders, denk ik. Die blijven maar met die ballen gooien.
0: Die weten natuurlijk. Nee.
2: De reeks Grote Heks, waarbij persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders zijn buitgemaakt, baart het Openbaar Ministerie veel zorgen. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen die gegevens combineren en slachtoffers steeds gerichter en overtuigender oplichten. Telegraaf schrijft erover. Cyberofficier van Justitie Christa de Pachter zegt in de krant: criminelen gebruiken AI als gereedschap. Grote alertheid is noodzakelijk. De waarschuwing komt op een moment waarop de ene digitale aanval de andere lijkt op te volgen. Deze week lijkt Albert Heijn natuurlijk het slachtoffer te zijn geworden van een hack. Bij telecomprovider Odido werden in februari gegevens van miljoenen klanten gestolen. En ook boodschappenbezorger Flink, drogisterij DA en logistiekdienstverlener Seva Logistics, denk ik dat je het uitspreekt, werden getroffen door de datalekken.
0: Ja, het is een hoop inderdaad. Er moeten eigenlijk betere hekken omheen worden geplaatst, om al die bedrijven.
1: Slechte grap.
2: Na ja, twee... slechte grap. Wij zeggen dat niks als jij slechte grap maakt. Je hoort ons vaak niet.
0: Nee. Na 52 jaar Benny's 50's in Scheveningen heeft de eigenaar Ben Fransen inmiddels ook alweer 78 nog één grote droom. De Telegraaf schrijft erover. Hij wil heel graag een eigen museum en experience waar bezoekers zich volledig kunnen onderdompelen in de Amerikaanse jaren 50. De meeste van ons kennen deze zaak in Scheveningen wel. Vol jukebox, hè. Daar ben je echt groot liefhebber van. Ja, en je wilde nog één, hè?
2: Ja, ik moet er toch wel 2-3 keer per jaar heen om te kijken of mijn jukebox daar staat.
0: Ja, laatst stond hij daar, hè. En toen werd hij voor je neus weggekocht, begreep ik.
2: Nou, dat was op de jukeboxbeurs, maar dat valt een beetje buiten de krant overzicht. Ik dacht, nu ga ik mijn portemonnee trekken. En toen keek iemand die zei, nou, hij is net verkocht aan een Duitser. Ook dat nog. Dus dat maakt niet uit, maar dan gaat hij ook verloren voor Nederland.
0: Ja, dat is somber, ja.
2: Verder zoeken.
0: Nou, ja, dit is natuurlijk een zaak vol jukeboxen, vol jaren 50 catches uit Amerika. Neonborden, vintage, benzinepompen, die vind ik zo mooi ook. Het is niet alleen in de Haagse badplaats, maar ook wereldwijd een begrip. Zelfs uit Amerika bellen ze wel eens naar Ben als ze iets bijzonders te zoeken. Maar hij wil dus meer dan dat. Hij heeft eigenlijk nog grootste plannen. En dat is ook omdat hij nog een loods vol heeft staan met allemaal de mooiste dingen uit de jaren 50. Ik heb het nooit geweten, maar wist je dat hij, wisten jullie, dat hij het drumstel heeft van de Stones dat in 1964 werd gebruikt bij dat legendarische Courthouse-concert?
1: Echt waar? Dat heeft hij gedaan. Fantastisch. Ja. Wat toen afgebroken moest worden vanwege een soort redden.
0: Ja. Hij heeft dozen vol met archiefmateriaal van Marilyn Monroe, negatieven en allerlei papieren van haar eerste modellenbureau. Nou, dat soort bijzondere dingen, om maar even wat te noemen.
2: Dat schreeuwt om ruimte.
0: Het schreeuwt om ruimte. En hij wil eigenlijk gewoon ons helemaal op laten gaan in de jaren 50. Maar dat kan daar niet in Scheveningen. Dat moet eigenlijk ergens anders. Nou, wie komt er dan langs? Koen Bom, de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag. En die stelt vragen nu aan het college van burgemeester en wethouders. Hij ziet kansen voor zo'n Benny's Experience aan de rand van de stad. En dan gaat het stadsbestuur vragen om te kijken wat mogelijk is om te helpen deze droom te realiseren. Ik vind het wel een mooie droom. Het zou toch leuk zijn?
1: Ja, ik zou daar naartoe gaan. Ja, ja, absoluut.
2: Het wordt wel lastig, want je had dat Art Rock in Hoek van Holland. Dat wilde ook naar Scheveningen. Dat is nooit gelukt. Daar hebben ze echt tientallen jaren hun best voor gedaan. Dus misschien dat dit dan wel.
0: Maar hij wil eigenlijk dan uit Scheveningen naar de rand van de stad.
2: Dus ja, dat is misschien wel... dan is er weer plek voor het andere museum. Ja,
0: ja.
1: En ze gaan samen. De ene helft Art Rock, de andere helft Benny's.
0: Nou, het bijt elkaar ook niet.
1: Nee.
0: Integendeel zelfs.
1: Toch leuk.
2: 6:55 en een mooi idee is ontstaan hier.
1: Ik hoefde niet eens naar buiten.

0: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ben jij slimmer dan een robot? Ontdek samen de wereld van uitvindingen in de techniekstudio's van TU Delft Science Center. Je maakt van plastic nieuw speelgoed, ontwerpt je eigen kunstuniversum en gaat de uitdaging aan met robots. Boek nu via tudelft.nl/sciencecenter.
4: Het is 1 over half 7. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
5: Nou en of, goedemorgen Tjeerd, goedemorgen Jorinda.
4: Goedemorgen.
5: In een loods van een afvalverwerkingsbedrijf in Alphen aan de Rijn woedt brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand bij het bedrijf aan de Schans in Alphen is ontstaan is niet duidelijk. Er zijn geen berichten dat er iemand gewond zou zijn geraakt. De lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over een plan van wethouder Kavies Partiman om de woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag in te trekken. Dat is volgens Partiman nodig omdat het schrappen van de asielopvang in het oude Haga ziekenhuis een financieel gat in het project heeft geslagen. De oppositie is bang dat er peperdure woningen komen. Voor de vakantie presenteerde de nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA een akkoord waarin een streep is gezet door de opvang van maximaal 450 asielzoekers en 300 statushouders en dakloze gezinnen die het vorige college nog wilde. Op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs tussen Delft en Rotterdam heeft vannacht brand gewoed in een autobedrijf. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Tot in Zoetermeer hadden mensen wel overlast van de brand, vooral vanwege de rook en de stank. Rond 5:30 werd het sein brandmeester gegeven. Het autobedrijf is gevestigd in een voormalig boerenbedrijf. Hoe de brand in het pand aan de Noordeindse weg in Berkel is ontstaan, zoekt de politie uit. En de Leidse Duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing voor de overlast van stadsduiven. De groep heeft de gemeente gevraagd om een duiventil waar de vogels veilig kunnen nestelen en hun eieren beheerd kunnen worden. Straks in West wordt wakker meer over de duiven in Leiden.
4: Ja, want eerst gaan wij naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjeerd.
4: Wij zeiden net hier tegen elkaar van eigenlijk, maken we elke keer opnieuw weer een einde aan de zomer. Ook jullie als weermannen,
6: ja,
4: dan zeggen we, laatste zomerdag, geniet er nog even van, dit is het. En dan de week daarna word je eigenlijk weer getrakteerd op een paar dagen met fantastisch weer.
6: Ja, bonuspunten hebben we.
4: Ja, heel veel. We hebben echt goed gespaard met z'n allen.
6: Ja, dat is het. Ja, je denkt van die spaarkaart is vol.
4: Ja.
6: En dan begin je gewoon weer een beetje aan een nieuwe. Hè? Zo is het, dat is het een beetje, vind ik. En voor vandaag geldt het ook weer zo'n bonusdag. Want het is een dag waarbij de temperatuur zelfs hoger komt dan gisteren. Toen hadden we 17, 18 graden in onze regio. Ik doe daar gewoon vandaag een paar graden bij.
4: Zo.
6: Zodat je vanmiddag op 20 graden gaat uitkomen.
4: Dat zie je dus. Dus het klopt wel wat ze zeggen.
6: Ja, dat klopt wel. Ja, met de zuidenwind. Hè, die brengt die warmte onze kant op. Een zuidelijke bries. Dat is ook weer even handig voor de duiven natuurlijk. En we hebben wat wolkenvelden. Maar de zon die komt er straks ook wel doorheen. Pas om 8:00 gaat de zon opkomen. Gaan we hem ook wel zien. Misschien ook wel een hele mooie zonsopkomst met wat kleuren. En er is wat hoge bewolking aanwezig. Vanmiddag ook wel wat stapelwolken en wat meer hogere bewolking. Later komt er toch wat meer bewolking op ons af. En dat heeft alles te maken met het opdringen van een regenfront. Maar dat gaat al wat vertragen. Dus voor vandaag is het droog. Met dus vanmiddag geleidelijk wat meer bewolking. Maar wel die 20 graden op de thermometer. En komende nacht niet veel kouder dan 15 graden. Want de bewolking wordt wat meer. Het blijft denk ik nog wel droog. Misschien ook morgenochtend nog. Langs de kust zouden de eerste spatterbuitjes kunnen voorkomen. Maar pas in de loop van de middag of iets eerder. Daar zijn de weermodellen het nog niet over. Dan komt er een gebied met regen aan. Dus dat is toch wel een andere koek. Die bonuspunten die gaan morgen denk ik niet door. Wordt wel 18 graden, dus dat valt mee. En later op de dag draait de wind van zuid-zuidwest naar noordwest en kan toenemen aan zee tot windkracht 6. En dan hebben we in het weekend een noordelijke tot noordoostelijke bries. De zon die keert wel terug. Vooral zaterdag ook wel een paar buien. Maar ja, dan gaan de middagtemperaturen toch wel zo zoetjes aan omlaag.
4: En moeten jullie nu dan wel geloven?
6: Ik zou het wel doen. Ja, ik zou het nu wel doen. Ja. Want is die spaarkaart krijgen we niet helemaal meer vol. Wat is het? Die 50 kaart of zo? Wat is het?
4: Ja.
6: 14, 15 graden. Zondag 13. Ja, dat is toch wel weer jassenweer.
4: Nou, we gaan het zien.
6: Ja,
4: dankjewel. Rijn Baartmans, die is vanmorgen bij de ANWB voor ons en voor jou. Rijn, goedemorgen.
7: Goedemorgen allemaal. Ja, de eerste files van de dag die ontstaan nu. Wel aan de grens met de regio Rijnmond vooral. Dat zien we bijvoorbeeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Nou, problemen met de Zuurhofbrug al een tijdje. Zorgt nu voor een file van 5 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda rijdt het langzaam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot slot de N218 Spijkenisse richting Oost-Voorne, tussen Brielen en de aansluiting met de N15. En daar staat file vanwege een storing aan de Kalandbrug. Je hebt hier 15 minuten vertraging.
4: Ja, ik denk dat er een draadje los zit bij Rijn. Niet bij Rijn zelf, maar wel ergens in de studio. Dus vandaar dat je ergens een hoort. Maar daar kan jij niks aan doen, Rijn. Nee. Dankjewel.
7: We gaan er wat aan doen.
4: Ja, graag.
5: Okay. Inslaggeluidje klinkt dat professioneel.
4: Professioneel allemaal. Ja. Ach, jezus.
5: Ik zie het even op.
4: De man kan werkelijk nog geen computer aanzetten, maar de
8: termen is niet stoer door met termen.
5: Kom op, dat doe je met het aan-uit knopje, toch?
4: Ja.
5: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Duncan Lawrence. Om 7:13. Stemmig hier in West wordt wakker. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Tot 10 uur natuurlijk houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze regio. Maar ook daarbuiten, we praten hierbij over het nieuws. Zo was het een onrustige avond in een buurt in Amsterdam-Noord. Daar werd gisteravond zelfs de ME ingezet. Toen bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. En toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. Ja, dan denk je, wat is hier aan de hand? Nou, de buurtbewoners die zijn boos dat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen.
1: In Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bijeengekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlaggen in het centrum. Die werden in de nacht van dinsdag van maandag op dinsdagnacht met masten al uit de grond getrokken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, vinden de demonstranten. En dus lieten ze duidelijk een tegengeluid horen. Is te horen bij RTL Nieuws.
2: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
3: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
1: Kijk, dat is een goede boodschap van dit jonge meisje. Of jongetje, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Burgemeester Marcouch noemde de vernieling laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan.
0: EU-leiders komen vandaag bij elkaar om te praten over de Europese begroting. Ook de Oekraïense president Zelensky komt langs. Hij was gisteren al op bezoek in Londen bij de Britse premier Burnham. De twee spraken over de Verenigde Staten en de problemen met Starlink.
4: We had also some difficulties when I want to discuss with Andy about Starlink and about intelligence. I mean, a lot of different surprises on which you can't count when you have real partnership and we count on partnership with the United States.
0: Die samenwerking met de Verenigde Staten kwam de afgelopen week nog verder onder druk te staan. President Trump die sloot een deal met Poetin voor Russische diesel en zei ook dat Oekraïne op zoek moest naar een andere leider. En daarbovenop komt dat sinds een paar dagen er een storing is met de Starlink-verbinding. Oekraïne gebruikt die verbinding om gewaarschuwd te worden natuurlijk, ook voor als er raketten aankomen en ook voor de droneaanvallen dus in Rusland.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt die storing? Is dat doelbewust of is het pech?
0: Precies.
1: Ja. De eerste Europese overwinning dit seizoen is binnen voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen gisteravond in de Champions League met 3-2 van het Italiaanse Como. Feyenoord zit in een flow. Het gaat goed in de Eredivisie en dus in Europa. En ook de maker van het eerste doelpunt, Givai Zegiel, vindt dat zijn team er lekker in zit op dit moment.
5: Dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen, hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is en dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
1: Ja, en dat vasthouden kunnen ze volgende week weer doen, want dan moeten ze weer Europees voetbal spelen in Zuid-Spanje tegen Real Betis, tegen Sevilla. Ja, daar komt die club vandaan.

0: King Abba, 7:10 is het geworden.
1: De Buitenpost.
0: Ah, gisteren hadden we zoiets leuks. Toen vierden we natuurlijk opnieuw weer Sweet 16. Ook al ben je 70 of 80 of 45. Je kan bij ons gewoon even opnieuw 16 jaar worden. En gisteren hadden we dus, moet ik even goed denken hoe het ook alweer zat, hadden we een sous-chef.
2: Ja.
0: Maar dat was niet in een restaurant.
2: Nee.
0: Maar hij heette wel kok.
2: Ja, wel.
0: Dat vond ik heel verwarrend.
2: Willem Kok, ja zeker. Nou, ik ook. Want ik was al helemaal, had al zin om over eten te praten en toetjes en zo.
0: Tuurlijk.
2: Maar ja, dat kon hij helemaal niks over zeggen.
0: Nee.
2: Ja, hij is wel 16 jaar geworden, dus 16 en één dag op dit moment. En ja, als je 16 jaar wordt, dan krijg je natuurlijk een cadeautje. En omdat binnenkort de wintertijd weer ingaat, is dat deze week de Westort Wakker Wekker.
0: En onze Erik Kooijman die is met die wekker onder zijn arm richting Willem Kok gegaan, ergens daar in Den Haag. En daar ben je nu aangekomen, hè, Erik?
3: Ja, ik kijk nu, as we speak, naar allerlei muzieksleutels van Willem. Want Willem speelt bas tuba. Er staat een hele groot instrument staat hier in de kamer. 15 tot 20 kilo, hè, Willem?
4: Deze is minder. Die is ongeveer 12. Maar die op de harmonie staan, die zijn 20, 15 kilo. Tussen de 15 en 20 kilo. Deze is licht, dat is 10 ongeveer.
3: Je vertelde net dat je hoeft hem niet om je nek te hangen. Je zet hem neer op een stoel, je gaat erachter zitten en dan blaast.
4: En dan ga je gewoon zitten spelen.
3: En hoe klinkt het zo?
4: Ja, als je een melodie hoort in een lagere setting. Als je een basman hoort zingen, zo klinkt dat ook een beetje. Zo moet je het horen. Dus iemand die bas speelt of zingt, dan zit in diezelfde niveaus.
3: Ik wou het bijna gaan doen, maar ik kan eigenlijk niet zo goed zingen. Dus nee. We zijn hier in de Haagse straat van Scheveningen. En hier vlakbij is de Amsterdamse straat. Hoe blij ben je dat je in de Haagse straat woont?
4: Nou, ik woon er al bijna 50 jaar.
3: Okay. Dus je weet niet beter?
4: Ik weet niet beter. Maar ik ben wel ik kom uit Laankwartier vandaan. Toen zijn we naar Spoorwijk gegaan. En in Spoorwijk heb ik eigenlijk leren spelen op mijn instrument.
3: Hoe kom je ertoe om op zo'n instrument zo'n grote tuba, noem ik het maar even voor de mensen, hè? Dan weten ze.
4: Dat gaat vanzelf. Ja. Nou, ik heb eerst die kleine die ik heb laten daar zo. Ja. Dat heb ik, daar heb ik studie op gehad. Toen ben ik, heb ik de hele tijd dat gedaan. Dat is tenorhoorn dan. Ik heb ook in een Egerlander-beweging gezeten. Dus dan weet je ook dat die instrumenten heel belangrijk zijn. Nou, dat heb ik in een orkest gezeten die dan switchte. Die ging weer naar gewone muziek toe.
3: En je hebt ook in de politie...
4: De politiekapel Haaglanden, daar speel ik dus bastuba.
3: Nog steeds?
4: Nog steeds.
3: Jeetje, wat bent u actief?
4: In een dagorkest met senioren. En ik zit in een harmonie in de avond. Maar dat is dezelfde vereniging als in Sicilië en Voorburg.
3: En heeft u nog hobby's?
4: Ja.
3: Dit is de hobby.
4: Nou ja, ik ga nu weer. Ik heb er pas geleden een Rijnreis gehad. We hebben 2 keer vastgezeten met die boot. Okay. En die reis ga ik nu in het voorjaar weer doen. Maar niet de Rijn, maar dat doe ik op het IJsselmeer. Met dezelfde boot.
3: Ja, die rivieren staan erg laag. Ja, dus die Rijnreizen worden een beetje gevaarlijk. Ja. Tijd tekort. Denk ik zo. Dus vandaar ook dat jij de klok krijgt.
4: Ja, die heb je wel nodig af en toe als je moet repeteren. Ja, als je 3 orkest hebt, 3 keer in de week repeteren.
3: Ja, moet je 3 keer per week in ieder geval die klok zetten.
4: 3 keer op tijd zetten. En dan je concerten dan nog, hè.
3: Ja.
4: Dat is ook belangrijk. Op zondags of zaterdags. Of ligt dan wanneer het kan. We doen ook veel bejaardencentra's.
3: Ik heb natuurlijk gevraagd aan Willem of hij een stukje wil spelen, maar kleindochter slaapt hier beneden.
4: Oh,
3: het is een heel groot huis en dat gaan we maar niet doen.
4: Nee. De buren gelijk wakker.
0: Ja, dat moeten we niet hebben.
4: Slaapballen we nog.
0: Nou,
3: ik zit hier lekker aan de koffie. De klok is bij Willem Kok. Vanaf nu Willem Klok van de Haagse Straat. En ik zou zeggen heel veel plezier mee en goede dag vandaag.
4: Over klok, hè?
3: Nou, wie weet. Wat er allemaal uitkomt.
4: Fijne dag.
0: En het bleef nog lang onrustig. Daarbij weer een plok dus inderdaad. Ja, we doen ook een naamswijziging.
2: Ja,
0: en als je mee wilt doen aan de Sweet 16, we kunnen weer nieuwe aanmeldingen gebruiken.
2: Geef je snel op via WhatsApp of via de mail.
0: We hebben alleen je geboortedatum nodig en de rest regelen wij helemaal voor je.

0: dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Woede bij de oppositie in Den Haag over plannen aan de Sportlaan voor woningbouw.
7: Heeft allemaal met geld te maken. We vertellen het zo. Eerst het regionieuws met Reinhard Roemer.
8: Ja, want de lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over een plan van wethouder Kavies Partiman om de woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag in te trekken. Is volgens Partiman nodig omdat het schrappen van de asielopvang in het oude Haga ziekenhuis financieel gat, daar gaat het inderdaad om, geld in het project heeft geslagen. De oppositie is bang dat er nu peperdure woningen komen. In een loods van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Schans in Alphen aan de Rijn is vannacht brand uitgebroken. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. Ook op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs tussen Delft en Rotterdam was brand in een autobedrijf. Tot in Zoetermeer hadden mensen last van de rook die vrijkwam. En de Leidse duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing voor de overlast van stadsduiven. De groep heeft de gemeente gevraagd om een duiventil waar de vogels veilig kunnen nestelen en hun eieren beheerd kunnen worden. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
10: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
9: En de opbrengst was £27 miljoen, dus omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
11: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
9: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Rijn Baartmans met het verkeer bij de ANWB.
12: Op dit moment wordt er file gemeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. En in dezelfde regio op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, ook bij Brielen, staat er nog file, 3 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
19: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
18: Kijk op utsvandergeest.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Straks in dit uur natuurlijk weer de Sweet 16. Hadden we al gezegd dat we daar weer nieuwe aanmeldingen voor kunnen gebruiken. Dat is hartstikke leuk. Dan ben je gewoon weer eventjes opnieuw 16. Vier je je verjaardag nog een keertje met de hits uit die tijd. En nog een cadeautje erbij ook. Ja, het is thuiskomen.
1: Dan, je kan je opgeven via 070 307 8080 of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Het is heel simpel. Alleen even je geboortedatum doorgeven en dan maken we jou weer even 16 jaar.
0: Ja, en er komt natuurlijk van alles via de app binnen. Hè?
1: Ja, bijvoorbeeld van Marcel. Die zegt: goedemorgen Jorinda en Tjeerd. Ik ga heerlijk genieten van jullie uitzending langs de waterkant. Ik ben aan het vissen op Steur en Karper. Vlakbij het stadje met de langste naam. En wat zou nou het stadje zijn met de langste naam?
0: Stadje Hardingsveld Giessendam.
1: Oh, ik dacht nog Hendrik Ido Ambacht.
0: Ja, dat is ook wel mooi.
1: Maar nee, het is Almelo.
0: Oh, als je het wil, ja. Ja, dat kan heel lang duren, inderdaad. Ja.
1: Het wordt een prachtige dag en ik hoorde van Erik dat je buiten moet zijn. Nou, dat gaan we doen. PS, ik ben stiekem wel heel benieuwd naar de nieuwe studio. Groetjes van Marcel. Daar moet je nog heel even op wachten, want die wordt op dit moment gebouwd. We zitten even in een tijdelijke studio. Maar ja, ergens volgend jaar, dan ben je van harte welkom. Zal er vast ook wel weer een open dag zijn en dan kan je hem gaan zien.
0: Ja, maar dat is wel leuk, want hij hoopt dan erop dat we natuurlijk op televisie zijn. Want dan kan hij af en toe naar ons gluren.
1: Ja,
0: ja zeker. Dat is
1: gluren bij de buren.
0: Gluren, ja. Maar nou, Marcel, veel plezier daar. Langs de waterkant. En inderdaad, Erik Kooijman hield in het vorige uur als onze huisfilosoof een langdurig pleidooi voor dat je eigenlijk niet meer binnen moet zijn, maar alleen nog buiten. Omdat dat goed is voor geest en lichaam.
1: Ja, en voor de winderigheid.
0: Ja, door winderigheid noemde hij dat. Dus even willekeurige voorbijganger even checken. Heb jij daar wel eens last van, Lot? Van door winderigheid als je buiten loopt?
2: Doorwinderigheid, dat mijn haar door de war zit, bedoel je?
0: Ja, nee,
2: dat, daar heb ik wel eens last van.
0: Ja, ik ook heel veel. Maar dat alles gewoon lekker, ook zo binnen even lekker zo door elkaar heen waait. Dat je denkt, fijn.
1: Ik kan er weer tegen.
2: Echt uitwaaien, zeg maar.
0: Ja.
2: Je hoofd leegwaaien, ja zeker. Dat heb ik eigenlijk altijd als ik buiten ben, als het waait.
0: Ja, zie je, dus het werkt wel. Ik word altijd heel boos als het waait. De plannen voor het voormalige Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag zorgen opnieuw voor flinke politieke onrust. Wethouder Kafis Partiman wil de bestaande woningbouwplannen intrekken en met een nieuw plan komen. Nu, de asielopvang is geschrapt. Maar de oppositie vreest dat er daardoor minder betaalbare woningen komen en wil weten wat er voor in de plaats komt. Daarvoor hebben we natuurlijk contact met Lot van Bree. Lot, het ging er gisteren weer eens ouderwets verhit.

0: aan toe, hè, op het Haagse stadhuis.
1: Ja, tussen oppositie en coalitie. En ja, er zit natuurlijk een nieuwe coalitie. Dus wat eerst de coalitie was, is nu de oppositie en omgekeerd. Dus de rollen zijn een beetje omgedraaid. En ja, dit dossier is zo explosief, politiek gevoelig. Was ook echt een verkiezingsthema. Is ook voor Hart voor Den Haag met name een belangrijk punt geweest. De sportlaan op het voormalig Haga ziekenhuis. Daar had natuurlijk de vorige coalitie plannen mee. Dat Haga ziekenhuis is aangekocht door de gemeente. Daar komen uiteindelijk woningen, was ook het plan van de vorige coalitie. Maar in die tussentijd wilden ze het niet leeg laten staan. En ja, maximaal 5 jaar zouden er dan opvangplekken zijn voor 750 mensen, 450 asielzoekers, maar ook 300 dakloze gezinnen. Maar ook statushouders, starters, mensen met een psychiatrische achtergrond. Nou ja, daar kwam de buurt tegen in verzet. En Hart voor Den Haag heeft in de coalitieonderhandelingen voor elkaar gekregen dat er een streep gaat door die opvang en dat er vooral zo versneld gebouwd gaat worden. Dat is het plan, dat is de belofte. Maar goed,
0: Want je zegt versneld gebouwd gaan worden, maar je wil juist de bestaande plannen intrekken. Hè? Dat lijkt me nog niet versneld, toch?
1: Nee, dat is precies wat er gebeurt. Wethouder Kavies Partiman die zegt van ja, de eerste stap om uiteindelijk versneld te gaan bouwen en die opvang te schrappen is om het intrekken van de bouwenvelop, heet dat dan officieel. Dat is eigenlijk gewoon de voormalige bouwplannen. Dat moet ingetrokken worden. Dat is de vraag die voor ligt aan de gemeenteraad. Maar daarvan zegt de oppositie, ja, maar we weten nog helemaal niks wat de gevolgen zijn, wat het betekent op het moment dat het niet doorgaat. We moeten eigenlijk zomaar tekenen bij het kruisje. Nou, dat zag de oppositie, ziet de oppositie totaal niet zitten. Nee. Maar goed, wethouder Kavies Partiman die zegt ja, dat is nodig om met een frisse start te beginnen, om echt nieuwe plannen te gaan maken. En bovendien, en dat is het belangrijkste, er zijn voorbereidingskosten gemaakt voorwege ook die opvang van 10 miljoen euro. Nou ja, die voorbereidingskosten die moeten verrekend worden in de nieuwe woningbouwplannen. Ja, en die tekorten of die kosten, zo vreest de oppositie, zorgt er natuurlijk voor dat er veel betaalbare woningen uiteindelijk niet gebouwd gaan worden. Het zullen vooral dure woningen zijn, vreest de oppositie. Ja, en dat vindt eigenlijk alle oppositiepartijen onbestaanbaar. Juist in de Vogelwijk, daar is al weinig sociale woningbouw. Het is ook een van de coalitiedoelstellingen om juist ook in de wat duurdere wijken meer sociale woningbouw te bouwen. En juist hier gaat dat waarschijnlijk niet lukken.
0: Nee.
1: Nou ja, dat was eigenlijk is de padstelling of de discussie die nu gaande is in de raadzaal hierover.
0: Snap ik. Even één ander dingetje nog, want die opvang van asielzoekers en andere kwetsbare groepen gaat dus niet door. Hè? Is er nou inmiddels al duidelijk waar die mensen straks terecht kunnen?
1: Nee, dat is dus nog niet duidelijk. Er is dus ook nog niet duidelijk wat dan het woningbouwprogramma, om het met een mooi woord te noemen, wat dat precies wordt. Er komen seniorenwoningen, maar inderdaad, hoeveel? Dat is allemaal nog, ligt nog op de tekentafel van Kavies Partiman. Hij zegt, ja, in Q2, dus het tweede kwartaal van volgend jaar, dan kom ik met mijn plannen, met nieuwe plannen. Hoe dat eruit komt te zien, wat de kosten zijn. Nu wordt dat allemaal nog doorgerekend.
0: Ja.
1: Ja, en dat kwam hem natuurlijk inderdaad ook op de kritiek te staan die jij zojuist ook al noemde. Van wat nou versnelling? Je gooit nieuwe plannen overboord, gaat aan een nieuw plan werken. Dat is geen versnelling, dat is juist een vertraging.
0: Ja, want ondertussen moet de woningzoekende natuurlijk gewoon langer wachten. Dat is dan de realiteit, toch?
1: Dat is de realiteit. Maar goed, uiteindelijk was het politieke punt met name die opvang. En die opvang in de Vogelwijk, ja, daar gaat een streep doorheen. Wat overigens de oppositiepartijen ook onbestaanbaar vinden. Dat die mensen niet opgevangen nu worden. Maar goed, het is duidelijk dat de discussie rondom de sportlaan die is nog zeker niet verstomd.
0: Lot van Bree, dankjewel.

0: Het goede doel en alles draait om de eenvoud. En dat is natuurlijk waar. 19:55 is het geworden op Radio West in West wordt wakker met Jorina en Tjeerd. De Leidse Duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing voor de overlast van stadsduiven. En daarom vraagt de groep de gemeente om een duiventil. Daar kunnen vogels veilig nestelen en kunnen ook hun eieren beheerd worden. We praten er vanmorgen even over met Daniek Wissenburg. Zij is van de Duivenhulpgroep Leiden. Daniek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n gemeentelijke duiventil, waarom heeft Leiden dat nodig wat jullie betreft?
1: Ja, omdat we in Leiden zouden we heel graag een structurele, maar ook diervriendelijke oplossing willen hebben voor de manier waarop we op dit moment met onze stadsduiven omgaan. We zien eigenlijk op verschillende plekken nu duiven die ziek, gewond of verzwakt zijn, terwijl er ook veel overlast van wordt ervaren. En met een duiventil kunnen we dat eigenlijk beide heel gericht aanpakken. Dus het is voor ons tweeledig. Het beslaat een stukje dierenwelzijn en ook het overlast door populatiebeheer toe te passen.
0: Ja, voordat we naar die duiventil gaan, want daar sloeg ik dan toch nog op aan. Je zegt, ja, we treffen eigenlijk veel duiven aan, die zijn gewond en die hebben blessures. En hoe komt dat dan?
1: Nou, dat heeft verschillende redenen. Een daarvan is bijvoorbeeld het fenomeen stringvoet. Wij gaan met onze duivenhulpgroep wekelijks op pad op zoek naar de duiven die daaronder lijden, het stringvoet.
2: Een stringvoet, wat is dat toch?
1: Ja. Dat zijn draadjes en menselijke haren en ander afval van de straat wat aan hun voetjes blijven hangen en aan hun teentjes. Oh. En ze zijn de hele dag op zoek naar eten en dan gaat dat steeds strakker zitten om hun teentjes en voetjes. En uiteindelijk, ja, dat is een heel pijnlijk proces voor ze, maar dan verliezen ze hun tenen of soms wel de hele voet. Dat zie je ook wel eens, duiven met stompjes. En dat proberen wij voor te zijn door al op tijd die draadjes dan weer zeg maar los te knippen.
0: Ja, en wat kan zo'n duiventil nou doen inderdaad om bijvoorbeeld allemaal dit soort ellende, maar ook de overlast van duiven minder te maken?
1: Ja, nou, in een duiventil is het de bedoeling dat de duiven gaan nestelen en broeden. Dus dat ze daar nestjes gaan hebben. Dat is ook de ervaring die ze in Gouda hebben. En op dat moment kun je die eieren verwisselen voor kunsteieren. En zo kun je die populatie een beetje gaan terugdringen. En minder duiven is natuurlijk minder leed. En daarnaast wordt in de Goudse duiventil ook verzwakte en gewonde of met stringvoet duiven. Die worden in die til eigenlijk behandeld. Of bijvoorbeeld, ik ben zelf ook werkzaam bij het Vogelasiel Leiden, dus daar hebben we ook hele goede contacten mee. Dan kunnen we die duiven die gewond of verzwakt zijn ook makkelijker transporteren naar het Vogelasiel zonder ze echt op straat te moeten vangen.
0: Ja, want je zei het al, in Gouda doen ze het eigenlijk al. Als ik jou zo hoor, werd je daar heel enthousiast van hoe ze het daar doen, hè?
1: Ja, absoluut. Wij zijn met onze groep echt op bezoek geweest. We hebben daar onwijs leuke rondleiding en toelichting gehad van vrijwilligers daar. Ze zijn ook nu pas hebben ze de duiventil weer eventjes wat vernieuwd en weer wat opgefrist. Want dat was na 16 jaar wel nodig. Zo lang staat hij er al. En daar vervangen ze jaarlijks 300 tot 400 eieren. Maar behandelen ze ook stringvoet in de duiventil.
0: Ja. Jullie noemen onder meer het Kooiplein en de Beestenmarkt in Leiden als mogelijke locaties. Waarom zijn die plekken geschikt?
1: Ja, omdat daar eigenlijk op dit moment de twee grootste zwermen leven en daardoor ja, ook de meeste overlast is onder de winkeliers. In het Kooiplein is ook in 2018 zijn er duiven weggevangen en gedood. En het onderzoek heeft aangetoond dat dat eigenlijk alleen op de korte termijn wat effect geeft, maar op de lange termijn werkt dat eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Is het duiventil kun je natuurlijk structureel aan de slag.
0: Ja, is er veel voor nodig om zo'n duiventil te realiseren? En kost dat een hoop geld? En nou, veel vragen tegelijk, maar wie zou het moeten betalen?
1: Ja, nou, in Gouda is de gemeente de geldschieter. De aanschaf heeft toen eenmalig zo'n €18.000 gekost. Dat is in Gouda is het eigenlijk een zeecontainer bovenop een klein gebouwtje. Waar ze dus zelf in en uit kunnen vliegen. En de jaarlijkse kosten bedraagt tussen de €3.000 en €5.000 uit mijn hoofd voor schoonmaakmiddelen en voeding voor de duiven.
0: En jij zegt dat is het wel waard, want met de overlast die terug wordt gedrongen, met wat je ook voor die dieren doet, dat is goed in balans.
1: Ja, de duiven zijn gedomesticeerde dieren, dus we zouden er eigenlijk naar ze moeten kijken als zwerfdieren. Hè? Want als we een hond op straat zien lopen zonder baas, dan zijn we allemaal bezorgd. Maar eigenlijk zouden we zo ook naar duiven moeten kijken, vind ik.
0: Ja. Hoor je al positieve geluiden van de gemeente eigenlijk?
1: Ja, ik ben vorige week bij de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heb ik ingesproken bij Burger aan het Woord. En heb ik daar een betoog gehouden. En daar heb ik achteraf ontzettend leuke reacties op gehad. Zodoende gaan we met 5 partijen op bezoek bij de Goudse Duiventil. Dus daar zijn we nu een datum voor aan het afstemmen met elkaar. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, nou, ik ben hartstikke benieuwd of het je gaat lukken. Aan je enthousiasme zal het volgens mij niet liggen. Danique Witsenburg, en we houden het in de gaten daar. Dankjewel, hè.
1: Helemaal goed. Dankjewel hè, voor je tijd. Oké, doeg. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ogusura! Goeie goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen-Zuid.
2: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Ja, hij zit erin!
2: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Een kind met een zeldzame ziekte heeft vaak een leven met interrupties. Stilstand door ziekenhuisbezoek en constante onzekerheid. Maar bij het Zeldzame Ziektefonds doen we het tegenovergestelde. We zetten alles op alles om vooruit te komen. We financieren direct een daadkrachtig medisch onderzoek dat tastbaar resultaten oplevert. Stilzitten is voor ons geen optie en uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
14: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: 7:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
18: Adiceert en goedemorgen, Jorinda.
19: Goedemorgen.
18: In een loods van een afvalverwerkingsbedrijf, PreZero in Alphen aan de Rijn, woedt brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand bij het bedrijf aan de Schans in Alphen is ontstaan, is niet duidelijk. Ook op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, tussen Delft en Rotterdam, heeft vannacht brand gewoed in een autobedrijf. Tot in Zoetermeer hadden mensen last van de rook en de stank. Het autobedrijf is gevestigd in een voormalige boerenbedrijf. Bij beide branden, zowel in Alphen als in Berkel, raakte vannacht voor zover bekend niemand gewond. De lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over het voornemen van wethouder Kavies Partiman om woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag te schrappen. Partiman wil een frisse start maken, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
20: Dit dossier is zo explosief, politiek gevoelig. Was ook echt een verkiezingsthema. En Hart voor Den Haag heeft in de coalitieonderhandelingen voor elkaar gekregen dat er een streep gaat door die opvang en dat er vooral zo versneld gebouwd gaat worden. Dat is het plan, dat is de belofte.
18: De oppositiepartijen zijn bang dat er nu peperdure woningen inkomen en die zijn er volgens hen al genoeg in de Vogelwijk. Er is nauwelijks of geen sociale woningbouw in die wijk. Wat er nu geregeld gaat worden voor de opvang van 400 350 asielzoekers en 300 statushouders en dakloze gezinnen die het vorige college daar wilden onderbrengen, is nog helemaal niet duidelijk. Nogmaals, Lot van Bree.
20: Uiteindelijk was het politieke punt met name die opvang. En die opvang in de Vogelwijk, ja, daar gaat een streep doorheen. Wat overigens de oppositiepartijen ook onbestaanbaar vinden. Dat die mensen niet opgevangen nu worden.
18: De Leidse duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing voor de overlast van stadsduiven. De groep heeft de gemeente gevraagd om een duiventil waar de vogels veilig kunnen nestelen en hun eieren beheerd kunnen worden.
17: Ja, en dat is nog laatste nieuws trouwens over die brand in Alphen aan de Rijn bij de afvalverwerker in die loods. Want wordt zojuist gemeld, die is uit. Maar de rookoverlast kan nog wel even een tijdje voortduren. Mooi weer, daar worden we eigenlijk maar steeds weer op getrakteerd. Ja. Eigenlijk ook tot onze eigen verrassing, Jordi Bloem. Schrijven we deze dag ook gewoon maar weer bij.
11: Vind ik wel. Ja, zeker. En dat is wel voorlopig de laatste, hoor, moet ik zeggen. Oh. Met ook die hoge temperatuur. Want gisteren werd het 17, 18 graden. Maar vanmiddag kan het 20 graden worden. 19 of 20. Nou, dat zijn de waarden die boven ons stand zijn, want normaal is een graad of 15, of dat is het langjarige gemiddelde, want het is tegenwoordig normaal. Maar goed, dat is wel uit het langjarige gemiddelde het cijfer wat je dan hebt, 15 graden, dan zit je boven. En straks ook, en je ziet het al een beetje de kleur in de lucht, hè? Wat hoge bewolking wordt fraai aangelicht door de opkomende zon zo dadelijk. Dus die gaat om 8 uur, is die opgekomen, iets over 8, 2 over 8 om precies te zijn. En dan gaan we hem ook zien vandaag. Vooral vanochtend eigenlijk de meeste zonneschijn, na jullie uitzending toch wat meer bewolking. Maar Jorin, je kunt Kasper de hele dag lekker uitlaten. Droog.
17: Ja, ik geef het aan de door. Ze staat even een stukje verderop.
11: Oh, natuurlijk. Maar, ze kijkt natuurlijk naar buiten. Want jullie kunnen tegenwoordig naar buiten kijken.
17: Ze houdt dat live helemaal in de gaten. Ja? Want de lucht kleurt nu al wat rooier. En dan doet ze ook allerlei kreten slaakt ze dan bij het raam. Hoe mooi ze het vindt. Ja. Hoor je? Dat is live.
11: Jorin is daar gewoon. Ja, maar goed, het is dus ideaal weer om buiten te zijn. Dat wil ik zeggen vandaag. Droog, een zuidelijke bries. Vanmiddag dus wat wolkenvelden ook. Maar de zon die probeert er ook nog wat doorheen te komen. Dus een hele aardige dag, Tjeerd.
17: Ja.
11: En morgen dan gaat het al een beetje veranderen. We komen uit een milde nacht. 15, 16 graden. Dat is andere koek dan nu. Want nu is het zo'n 11 tot 13 graden. Dus de minimumtemperatuur is ook nog wat hoger. Komende nacht. Door die zuidelijke stroom en die zuidelijke wind. Maar morgen gaat in de loop van de dag de wind draaien. Morgenmiddag van zuid-zuidwest naar noordwest. Gaat ook wat toenemen tot windkracht 6 aan de kust. En dan komt er een andere luchtsoort binnen. Ja, en dat gaat dan gepaard met een koufront. Een storing met regen. Morgenmiddag vooral. Morgenochtend kan het nog droog zijn. Heel misschien nog een waterig zonnetje. Maar ik denk dat de bewolking toch gaat overheersen. En dan morgenmiddag een zon met regen. Morgenavond is die alweer weg. En dan is het morgen voor de regen uit 17 of 18 graden. Tijdens de regen zal de temperatuur al dalen tot onder de 15 graden uiteindelijk. In het loop van morgenmiddag. Ja, dan zit je dus in die andere luchtsoort dit weekend. Met zaterdag nog een paar buien. Ook ruimte voor de zon. Noord-noordoostelijke bries. 15 graden ongeveer. Zondag 13. Maar dat lijkt een droge dag te worden. Met ook dan regelmatig die oktoberzonneschijn.
17: Juist. Nou, het mag het een gaatje minder zijn. Dat is, het een beetje. Ja. Dankjewel. Ja. Jordi. En Rijn Baartmans, die is bij de ANWB. Die heeft het uitzicht over de files natuurlijk. Rijn, is er veel te zien?
19: Nou ja, toch wel 45 kilometer in totaal. Maar in de meeste gevallen loop je niet meer dan 5 minuten vertraging op. Hierbij de uitzonderingen, de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Problemen met de Zuurhofbrug. En dat betekent 5 tot 10 minuten aan langzaam rijdend verkeer. Ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda sta je even in de file. Bij Moordrecht 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dan nog de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er ook 5 minuten langer over.
17: Dankjewel.
19: Alsjeblieft.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

uitgebracht op 5 september 1980. Madness en Becky Trousers. Je hebt er niks aan aan de informatie, maar je neemt het toch even gewoon lekker mee hier in West wordt wakker. Dolly Parton om 7:30 en Here You Come Again.

0: Het is Reinhard Roemer zijn core business om dit ook te zingen op een gemiddelde woensdagavond. Gisteravond is dit gebeurd, hè? Want Reinhard die heeft, is een man van vele talenten.
1: Maar dan kunnen we toch even...
0: Gisteravond heb je dit met je core gezongen,
1: Reinhard is ons aan het filmen met zijn telefoon.
0: Ja, want je zit in een soort van popcore, toch?
2: Ja, ik film dit nu voor mijn vrouw, want die zit namelijk ook in dat koor. Ze ging gisteravond naar bed na het zingen van Here I Go Again.
0: Here You Come Again.
2: Ja. En ze wordt er ook mee wakker straks.
0: Dat is leuk. Ja. Is dat fijn om te zingen, dit nummer?
2: Ja, andere liedjes zijn wat meer stemmiger. Dus dat je uit allerlei potjes, registers opentrekt.
1: Meer stemmig.
2: Ja, maar dit is ook mooi, zeker.
0: En murmel jij dan wat? Of zet je echt wel een scheur open?
2: Nee, ik murmel.
0: Want je hebt altijd een murmelaar in zo'n koor ook,
2: niet veel verder dan dat.
1: Nee. Maar, laat eens wat horen dan.
2: Nee joh, daar heb ik de anderen bij nodig.
1: Ja.
2: Het is core business.
0: Maar jij durft dus niet alleen te zingen, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Wat grappig.
2: Ja, goed, hè? Dolly Parton durfde dat wel, trouwens. Ja.
0: En jouw vrouw, denk ik, die is wel echt een van de vooraanstaande stemmen, hè? Die hoor je goed.
2: Zeker, die durft het wel.
0: Die durft dat wel, hè?
2: Zingen. We kunnen er bellen.
0: Ja. Zou je het willen doen? Fijn. We gaan naar het internationale strafhof in Den Haag. Dat ligt onder vuur van de Amerikaanse regering Trump. De VS hebben sancties opgelegd aan het hof. Onder meer vanwege onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. En het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Om de medewerkers nu een hart onder de riem te steken, worden er deze ochtend bloemen uitgedeeld. Bij het strafhof is buitenpost Erik Kooijman. Erik, ja, zijn er al bloemen of is het daar nog iets te vroeg voor?
3: Er zijn al 400 bloemen. Daar werken hier ook heel veel mensen. Nou, Den Haag is de gastheer van dit instituut. Het internationale, even kijken of ik het helemaal goed, het Criminal Court, het ICC. En Menno Spaan die heeft bedacht van, nou, het ICC staat onder druk. Trump die wil er vanaf, die wil sancties op gaan leggen. Want hij vindt dat de onafhankelijkheid van Amerika in gevaar komt. En Menno, dit is een belangrijke plek in de wereld, in Den Haag. Waarom ben je deze actie begonnen?
4: Ik ben deze actie begonnen omdat ik vind dat wij onze sympathie moeten betuigen aan de medewerkers van het ICC. Omdat zij onder druk staan. En niet alleen zij, maar onze democratische waarden.
3: Ja, dat zijn de grote woorden wel. Maar het is ook echt een bijzonderheid dat dit op dit moment... Nou ja, misschien is dit ook wel te verwachten met een president aan de overkant van de zee. Wat voor consequenties heeft het, denk je, voor die mensen?
4: Ik denk dat het hen helpt, dat het hen sterkt. Het komt voort vanuit het idee dat we willen laten zien dat de lokale gemeenschap achter het ICC staat. We hebben allemaal de neiging om dit soort dingen aan ons voorbij te laten gaan. We vinden er iets van, we spreken ons erover uit naar elkaar toe. Maar ik vind dat we ook een gebaar moeten maken en dat we ook naar voren moeten stappen. Dat we moeten laten zien dat we achter deze mensen staan.
3: Ja, want deze mensen zijn velen al uit het buitenland. Veel expats werken hier, mensen vanuit alle kanten van de wereld die komen hier naartoe om iets te vinden van dingen die gebeuren in de wereld. Trump zegt van we willen daarvan af. Was je daar verbaasd over dat die president daar in Amerika dit besliste?
4: Het erge is dat we ons niet meer verbazen. En ik denk dat we daar, dat daar de echte ongerustheid ontstaat. We wennen eraan dat dit soort dingen gebeuren. En ik vind dat we daar niet aan kunnen en moeten wennen. En ik vind ook dat we met een positief gebaar als deze ons gewoon eigenlijk op een hele goede manier kunnen uitspreken, naar voren kunnen stappen, kunnen laten zien dat we onze democratische waarden in dit land beschermen.
3: Toch is het niet typisch Haags, omdat Den Haag als bevolking altijd een beetje afstand neemt van de hele internationale gemeenschap die hier werkzaam is, op verschillende plekken in de stad, de stad van vrede en recht. Het is eigenlijk een soort nieuw initiatief wat jij toont. Moet Den Haag iets doen?
4: Ik denk het wel. Ik denk dat we trots mogen zijn dat we de internationale stad van vrede en recht zijn. Ik ben hier zelf heel vaak langs gereden. Ik sta hier voor het eerst in mijn leven voor het International Criminal Court. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus ik denk best dat wij ons iets weerbaarder mogen opstellen in Den Haag. Ik ben hier ook mee gestart met een aantal personen. We hebben gezamenlijk een stichting gestart, Stichting Positieve Actie. Dat is ook de initiatiefnemer hiervan. Eigenlijk vanuit dat gevoel van die, toch een beetje dat ongenoegen, dat dingen niet gaan zoals ze horen te gaan, dat onze democratische waarden onder druk staan.
3: Menno Spaan, heel veel succes vandaag met de bloemen. De bloemen komen al. Je hebt allemaal mensen ook verzameld die gaan meehelpen. En ik zie het daar al gebeuren. De eerste mensen komen zo langzaam binnendruppelen hier. Het zal nog wel even duren, vooral tussen 8 en 9. Ja, het zijn ook gewoon internationale ambtenaren. Ze passen zich aan de Haagse traditie. Tussen 8 en 9 naar het werk. Ja. Succes met de actie.
0: Daar, bij het internationale strafhof Erik Kooijman. Over 6 maanden gaan die sancties dan daadwerkelijk ook in. Het betekent dat Amerikaanse bedrijven en burgers geen zaken meer mogen doen met het strafhof. Onze collega's van RTLZ melden vanmorgen dat het grote gevolgen kan hebben voor ABN AMRO. Bankier van het internationaal strafhof, maar doet ook veel zaken in Amerika. En ja, dat zou wel kunnen betekenen dat ze strafrechtelijk vervolgd worden als ze zaken blijven doen met het strafhof. Boetes. En ze zouden zelfs eigenlijk gewoon op een sanctielijst terecht kunnen komen.
1: Ja.
0: Daar kan ABN AMRO zich helemaal niet voorloven.
1: Nee, dan moet je eigenlijk kiezen, hè? Of je dan ICC trouw blijft, of dat je voor die Amerikaanse, ja, het grote geld eigenlijk kiest.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus het kan een hoop gevolgen hebben voor het strafhof en dus ook voor heel veel bedrijven en instellingen. On the horizon, there's a light I never saw. Is it on boats, or it blinds me?

0: Oh, ik vind het even de leukste momenten van de ochtend. Als we de slingers weer ophangen, zelf taart eten. En de verjaardag vieren van een van jullie natuurlijk. Gewoon opnieuw Sweet 16 worden. Met de plaatjes die toen hits waren. En natuurlijk ook, want dat zijn de mooiste plaatjes voor je hele leven. En natuurlijk weer in alle herinneringen. Want die zitten ook nog heel erg goed in ons hoofd uit die tijd.
1: Ja, je maakt gewoon zoveel mee. En alles, soms ook nog gewoon voor het eerst. Bijvoorbeeld een eerste vriendje horen we veel. Een eerste baan. En dat zijn toch dingen die altijd gewoon bij je blijven. Ja, omdat dat gewoon veel indruk maakt.
0: Ben Mol, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen Omroep West en een hele goede morgen aan alle luisteraars.
0: Ja, oh, wat mooi. Even, naar welk jaar moeten we terug toen jij 16 werd?
2: Ja, mijn geboortejaar is 1965. En als we daar 16 jaar bij optellen, komen we uit in 1981.
0: Ja, dat is ook wel eventjes geleden natuurlijk. Ja. Maar weet je er nog veel van?
2: Nou, ik ben eens op onderzoek uitgegaan en dan kom je wat dingen tegen waarvan je zegt van, oh ja, dat was toen het geval. En ook werkelijk een feit was dat er een rechtszaak speelde in de Duitse stad Leipzig.
0: Oh.
2: Nou is dat op zich niks bijzonders, want ja, er vinden dagelijks rechtszaken plaats. Maar dit ging over ene Marianne Bachmeier. En die stond in de rechtszaal tegenover haar vermoedelijke moordenaar van haar 7-jarige dochter.
0: Oh, heftige
2: zaak.
0: En
2: die schoot zij in de rechtszaal neer. Dus,
1: zo.
2: Ja, precies. En er was ook een aanslag op paus Johannes Paulus II.
0: Ja,
2: en hij zocht de dader, die zocht hij in zijn cel op. En verleende hem gratie en dat soort dingen. Ook het jaar dat Bob Marley overleed, ontdekte ik.
1: Je hebt helemaal onderzoek gedaan, Ben.
0: Je moet bij de radio, bij de radio gaan werken.
2: Bied me wat aan en ik kom. Maar was het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, zeker niet. Het was ook het jaar waarin Charles en Diana trouwden.
0: Ja,
2: en
0: nou, dat was later wel kommer en kwel, hè?
2: Ja, later wel, ja.
0: Ja.
2: Hij ging het met iemand anders.
0: En de muziek in dat jaar, ben je daar nog vol van de muziek uit 1981?
2: Ja, in de jaren 80. Bas weet er ook alles van. Ik heb onlangs een plaatje aangevraagd bij jullie, Bas, in het programma West Komt Thuis van Bill Wyman. Dus je suis een rockstar. Maar we kennen natuurlijk ook allemaal André Hazes, Madness en de Police. Ook heel bekend allemaal in die tijd.
0: Maar wat natuurlijk interessant is, Ben, dat is, wat waren nou hits in de tijd dat jij 16 werd rondom jouw verjaardag. En dat hebben wij uitgezocht. En die gaan we je nu laten horen. En dan gaan we eens kijken of je dat ook nog weet. Dus let goed op, Ben.
2: Benieuwd.
0: Ja, nou wij ook.
2: Ja, ja, Bugs Fizz.
0: Ja. Met dat rokje naar beneden ook.
2: Ja.
0: En hier worden ze helemaal vrolijk. Gaan ze los, hoor. Hoor je er nog vrolijk van?
2: Jazeker.
0: Ja, maar je hebt ook deze.
3: Ik heb zo
1: waanzinnig
2: gedroomd. Kinderen voor kinderen.
3: Mooi, het was echt niet gewoon. Iedereen riep. Daarna werd ik gekust en gekust.
1: Ja, geweldig toch dat dit gewoon in de top 40 stond.
0: Ja, zeker. Maar jij zingt het ook nog mee, hè? Dus dat is ook grappig, Jorin.
1: Ja, dit zijn liedjes die gaan van kind op kind, denk ik. Ja, van denk moeder weer naar de volgende kind.
0: Heb je ook nog voor de televisie gezeten met Kinderen voor Kinderen eigenlijk, Ben? Of,
2: Ja, die kennen ik nog wel. Maar is niet zo mijn voorkeur.
0: Nee. Oh, en dit dan?
2: Ja, oh ja, geweldig. Phil Collins, Genesis. In the Air Tonight.
0: Ja, waarom geweldig?
2: Ja, ik vind de manier waarop Phil Collins het deed met Genesis en zijn solo hits, dat was wel helemaal geweldig, vond ik.
0: Ja, ik heb een gevoel dat we een bepaalde voorkeur wel bij je ontdekt hebben uit dit lijstje van 3, toch?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Zullen we die dan helemaal voor je gaan draaien?
2: Alsjeblieft.
0: Ja, dan gaan we dat sowieso doen. Dat komt helemaal voor elkaar. En we hebben nog iets leuks, hè?
1: Ja, je bent namelijk 16 jaar geworden, Ben Mol. Voor de tweede keer in je leven. Daar hoort een cadeautje bij. En dat is de Omroep West. West wordt wakker. Wekker. Omdat de wintertijd binnenkort ingaat.
2: Ik vind het helemaal geweldig. Dankjewel.
0: Ja, nou, dat vinden wij ook, Ben. Ik heb toch nog even één vraag voordat Phil Collins gaat zingen. Wat was je zelf eigenlijk voor jongen toen je 16 was?
2: Ik zat op een voetbalvereniging. Ik speelde daar een potje voetbal bij de voetbalvereniging MVKV.
0: Ja.
2: Dat was een afkorting van Marinevliet van Valkenburg enerzijds. Dat was een voetbalclub die lag naast de voetbalclub Rijnvogels.
0: Ja.
2: En NVTV stond voor de afkorting met Verenigde Krachten Voorwaarts. En daar trainden we twee keer in de week en speelden we zaterdag een leuk potje voetbal. En,
0: punt.
2: Punt. Met de derde helft.
0: Punt.
2: Erachter.
0: Punt, Ben. Gaat zingen. Punt. Want hij zingt al. Dag, Ben.
2: Dankjewel.
0: Joe.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Ben jij slimmer dan een robot? Ontdek samen de wereld van uitvindingen in de techniekstudio's van TU Delft Science Center. Je maakt van plastic nieuw speelgoed, ontwerpt je eigen kunstuniversum en gaat de uitdaging aan met robots. Boek nu via tudelft.nl/sciencecenter.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Er is iets bijzonders gevonden bij de renovatie aan het Binnenhof. En je hoort zo wat het is. Is het nieuws van Reinhard Roemer.
18: In een loods van afvalverwerkingsbedrijf PriZero in Alphen aan de Rijn heeft brand gewoed. Half uur geleden werd het zijn brandmeester gegeven. De brandweer adviseert de omwonenden nog wel ramen en deuren dicht te houden vanwege de hardnekkige rook. Ook op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs tussen Delft en Rotterdam heeft vannacht brand gewoed. Dat was in een autobedrijf. Tot in Zoetermeer hadden mensen last van rook en stank. Bij beide branden, zowel in Alphen als in Berkel, raakte vannacht niemand gewond. En de lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over het voornemen van wethouder Kavies Partiman om woningbouwplannen in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag te schrappen. Partiman wil een frisse start maken, maar de oppositie is bang dat er nu peperdure woningen inkomen en ziet liever sociale woningbouw. Eerder schrapte het nieuwe college al opvang van asielzoekers in het Haga ziekenhuis. Meer regionieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
20: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressiever gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
19: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
19: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
1: Hoe weet jij dat?
2: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Reinhard Roemer merkte net terecht op, dat doet hij wel eens een enkele keer. Shout from the top is het inmiddels meer natuurlijk gezien dat wij drie hoog achter zitten met Radio West op dit moment. Staal Council was dat. Goedemorgen allemaal. Het wordt weer, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het wordt gewoon weer een prachtig

Van harte welkom. Weer een uurtje Westen wordt wakker. We gaan straks trouwens weer, dat is niet onbelangrijk, in het volgende uur bekendmaken, annonceren wie er weer met ons meegaat om feest te vieren. Je weet het, dit programma bestaat inmiddels. Hoe is het mogelijk

0: 6 jaar, vergissing van de programmaleiding, maar echt al 6 jaar. En met Martin Bruin bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, vriend.
3: Oh, wat zie je er weer goed uit.
0: Dank je.
1: Ja, ja. Je gaat mee, hè, Martin?
0: Ja, ook mee met
3: november.
0: De tram, hè?
3: Ja, 11 november.
0: 11 ja. november, ja. Want we gaan dat dus vieren. 6 jaar West wordt wakker met een feestelijke tramrit. De Hoftram. Diner aan boord. En allemaal luisteraars. En wij zelf zijn er natuurlijk ook. Je kunt mee, Jorin, als je iets te vieren hebt. Hè?
1: Ja, dat kan zeker als je een appje stuurt of een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of het appnummer is 070-307-8080. En we doen het met allemaal mensen die ook iets te vieren hebben. Want wij bestaan 6 jaar. Het restaurant bestaat 12,5 jaar. Precies op 11 november. En ja, wij dachten, dan is het toch wel leuk om er echt een feesttram van te maken. Kan van alles zijn. Ben je jarig? Heb je een jubileum? Heb je een diploma gehaald? Ben je gestopt met roken of met alcohol? Nou ja, iets wat
0: met
1: je te vieren hebt met Martin Bruin. Zet je hem altijd uit, ja. Standaard om 8:30.
3: Maar wat zei je nou, 6 jaar?
0: 6 jaar?
1: Ja.
3: Als je er na 6 jaar al zo uitziet. Ja.
0: Laat ik toch. Je kunt je dus aanmelden, dat is belangrijk.
1: Ja, doen.
0: Doen. En laat ik eventjes eindigen waar ik begon. Namelijk dat we dus het volgende uur weer iemand gelukkig gaan maken. En bekend dus gaan maken. Ja, wie er dan ook mee mag. Ja. Misschien ben jij het wel. Zou leuk
3: maar
0: kunnen.
3: Ja, zou geinig
0: weten. Heel geinig.
3: En ik ben er ook, hè?
0: Ja, dat is toch. Ja, nou ja.
1: Dat was duidelijk. Ja.
3: Ja. Ja. Juist.
0: Nou, ik denk niet dat er heel veel mensen nog zich aanmelden. Een bijzondere ontdekking tijdens de renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag. Het gaat om een gouden ring uit de 14e of de 15e eeuw, gevonden vlak achter de ridderzaal. En vanaf vandaag is die ring te bewonderen in het informatiecentrum bij het Binnenhof. Alle reden voor ons om even te bellen met archeoloog Mignon Lenoir. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dit is echt wel een unieke vondst, hè, volgens mij.
4: Ja, het is echt een hele bijzondere vondst. Sowieso is het de eerste vondst van echt een gouden voorwerp in het Binnenhof. En ja, hij is ook echt heel erg mooi. Dus dat maakt het nog meer bijzonder.
0: Ja, zou je hem zelf bijna wel willen hebben? Is hij zo mooi?
4: Ja, ja, hij is echt prachtig. Het is een gouden ring en daarin staan allemaal vakjes. Die zijn ingelegd met emaille of glaspasta. En daar staan lettertjes in. Dus er staat ook een woord op.
0: Oh, en wat voor woord staat erop?
4: Ja, het is, dat moesten we even ontcijferen, want het is in Oud-Nederland. Maar er staat het woord stadig op. Hebben jullie enig idee wat dat betekent?
0: Stadig. Poeh.
1: Ja.
0: Stadig.
4: Nee. Nou, zo dachten wij dus.
0: Ja, nee. Ja, gelukkig.
4: Dus nou ja, uiteindelijk zijn we erachter gekomen. En wij denken dat het gestadig, dat het daarvan een afkorting is eigenlijk.
0: Ja.
4: En dat betekent ja, volhoudend, aanhoudend, eigenlijk dus trouw. Dus dat is heel toepasselijk voor zo'n ring. Het is misschien wel een beloftering of een trouwring. Dus dat is echt een hele bijzondere vondst.
0: Ja, en waar hebben jullie hem nou eigenlijk precies gevonden?
4: Ja, op het Achterhof, achter de Laressenzaal. Dus echt het achterste gebouwdeel van de ridderlijke zalen.
0: Ja.
4: Grafelijke zalen.
0: En ik zeg wel jullie, maar volgens mij heb jij zelf eigenlijk die ring gewoon ook gevonden. Hè? Was je zelf daar op dat moment aan het graven?
4: Ja, ja, ik was met mijn collega's aan het graven. En we haalden een laagje weg met de graafmachine. En opeens zag ik iets blinken. En toen sprong ik al een gat in de lucht, want ik dacht, oh mijn god, dit is goud.
0: Ja, ja, dit is in alle opzichten.
4: Het op, ja. Ja, het was echt. Ja, ik heb hem gevonden met mijn collega's. Dus, ja. Ja.
0: Wat, je zei al, ik sprong bijna op. Wat gebeurt er op zo'n moment met je? Als dat dan, als je zoiets ziet blinken?
4: Ja, je eigen ogen gaan stralen en blinken. En je denkt, wauw, het zal toch niet? En ik pakte het op. En ik met trillende handen en ik keek ernaar en ik liet aan mijn collega zien en die zei, ja dag, die heb je daar zelf neergelegd.
0: Echt waar?
4: Ik geloof het niet. het is echt een unieke vondst.
0: Maar dat lijkt mij jouw werk zo mooi vinden en zo bijzonder, want elke dag kan er weer zoiets gebeuren, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja. En we zijn nog wel even bezig met archeologisch onderzoek, want ze doen dat allemaal in fasen. Dus wie weet vind ik wel de matching oorbellen erbij later.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, want hoe komt het dat zo'n ring daar dan terechtkomt? Heeft iemand die gewoon verloren en dat ligt dus al eeuwen daar klaar? Of gebeurde daar iets met huwelijken?
4: We weten dus niet zeker van wie die is geweest. Ik weet ook niet of we daar ooit achter gaan komen. En ik denk ook niet dat de eigenaar zich gaat melden.
0: Nee.
4: Maar we hebben hem gevonden in een, ja, in een soort van dempingslaag van een soort van gracht. En hoe die daar terecht is gekomen, ja, dat weten we niet. Waarschijnlijk verloren. Of ja, je kan echt heel veel gaan bedenken van ja, iemand. Het huwelijk werd afgebroken en die gooide het in de gracht. Of,
0: ja. Ja, misschien was het uit boosheid.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ga je dan ook, ook inderdaad fantaseren zelf erover?
4: Ja, zeker. Ja. Want dit is echt een persoonlijk object geweest van iemand. Dus je houdt iets zo persoonlijks vast. Ja, dan moet je wel daarover na gaan denken. Goh, wat nou als mijn ring was geweest? Hoe is dat terechtgekomen hier? Maar ja, uiteindelijk is archeologie wel een wetenschap. Dus ja. We kunnen het nooit gaan bewijzen.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dit werd waarschijnlijk wel gedragen door een vrouw die, nou ja, die wel uit een welgestelde familie kwam, of niet?
4: Ja, dat is heel aannemelijk. Of nou ja, heel erg voor de hand liggend om dat te zeggen. Het is ook een hele kleine ring. Dat is 16 en een halve. Nou, het is echt een hele kleine ring.
0: Ja, heel klein vingertje. Ja,
4: ja. En nou ja, dan ga je gelijk denken, echt. Is het misschien een kinderhuwelijk geweest? Of is het kan ook gewoon een, letterlijk wat ik zei, een beloftering zijn. Het hoeft niet echt een huwelijksring te zijn geweest.
0: Nou, we zullen dat
4: het
0: misschien
4: kan alle kanten op.
0: Ja, we zullen dat misschien nooit helemaal precies weten. Maar het is wel echt heel bijzonder dat je hem gevonden hebt. De ring kun je zien, want ik kan me voorstellen dat je helemaal geïnteresseerd bent geraakt naar deze mooie verhalen. In het informatiecentrum Binnenhof Renovatie. En dat zit aan de plaats 22 in Den Haag. Mignon, dankjewel voor het verhaal van morgen.
4: Nou, dankjewel dat ik het mocht vertellen.
0: Joe, dag.
4: Ja, oké. Okay.

0: Paul de Bunnik gaat nog even in de versnelling zo op het einde. Kijk niet achterom. 8:30. Radio West. West wordt wakker. De 14-jarige Vienna uit Zoetermeer mag volgende maand naar het jeugd-WK trampolinespringen in China. De reis kost wel 6.000 euro en dat geld heeft ze nog niet bij elkaar. Met allerlei acties hoopt ze de komende 3 weken nog een deel van het bedrag op te halen. Onze Aniek Enthoven die ging kijken bij een training in de trampolinehal van Gymworld in Zoetermeer.
1: Het is heel ver, een heel eind. Mijn ouders gaan ook niet mee, dus op zich een beetje spannend. Maar het is echt heel tof om daarheen te gaan met je sport.
2: 5 dagen per week is Vienna te vinden in de trampolinehal, waar ze zo'n 2,5 uur per dag traint.
1: Het is best te doen hoor. Ik vind het vooral heel leuk om hier te zijn. Het is gewoon een soort van tweede huis. Dus.
2: Binnen haar trainingsgroep is ze de enige die op eredivisieniveau springt.
1: Als je gewoon naar haar kijkt, dan zie je natuurlijk al allemaal dingen dat je denkt, nou dat wil ik ook heel graag kunnen. Maar zelf heeft ze natuurlijk ook wel gewoon veel inzicht in het springen. Dus ja, dat zie je dan ook wel dat ze gewoon goede tips geeft aan ons. Ja, je moet je weer, zeg maar, je gaat net iets te veel, zeg maar, zo met die handen en zeg maar een beetje hol, maar ook weer bol met je billen. Je moet gewoon echt één rechte lijn zijn. Soms vind ik dat een beetje ongemakkelijk, maar in het algemeen vind ik dat echt heel cool om dat te zijn. Gewoon dat ik een soort van dan de grote nu ben in de groep, terwijl ik vroeger natuurlijk ook naar al die mensen opkeek. Dus dat is wel leuk om te zien.
2: Tussen de trainingen door staat alles in het teken van geld ophalen voor de reis naar China.
3: Wij hebben een crowdfunding gestart via de Yvonne van Gennep Fonds. Vienna die heeft bedrijven aangeschreven van willen jullie me sponsoren. Er hangen posters ook in de zaal, die verspreiden we met een QR-code.
1: Ik heb een keer een loterij gedaan hier zo bij een wedstrijd. En daar hadden we ook wat geld mee verdiend, dus dat doen we ook een beetje. En ja, voor de rest weet ik het niet echt. We proberen gewoon overal een beetje geld vandaan te krijgen.
3: En de rest zullen wij als ouders erbij moeten leggen.
2: Voor haar moeder zijn niet alleen de kosten een punt van zorgen, ook de reis zelf.
3: Heel ingewikkeld. Niet te lang over nadenken. En kijk, ik weet met wie ze weggaat. En daar hebben we de fondsen vertrouwen in. Dus dat stukje zit goed. Maar ze is wel helemaal aan de andere kant van de wereld. En dat is ingewikkeld.
2: Jenna maakt zich vooralsnog druk om hele andere dingen.
1: Ik spring al mijn hele leven op Eurotramps. En het is daar toevallig een heel ander merk. De trampolines zijn gelukkig wel gewoon goedgekeurd. Dus ze zijn vast hetzelfde. Maar dat is wel heel erg anders. En ook wel spannend, want ik ben ze niet gewend. Dus.
0: Nee, nooit geweten dat je heel veel verschillende soorten trampolines had. Maar zo leer je nog weer eens wat ook, toch?
4: En de ene bounce natuurlijk veel harder dan de ander.
0: Ja, waar spring jij op?
4: Ik op zo'n heel kleintje, zo'n hele ronde. Van 1 vierkante of 1 meter, zeg maar. Met een roze band. Mijn ouders hebben hem nog in de kelder staan.
0: Ja.
4: Ja. Dat sprong ik vroeger op.
0: Nou, heel goed.
4: Ja, dat ging niet heel hard.
0: Nee, natuurlijk. Tot nu toe heeft Vienna trouwens 2800 euro opgehaald van de 6000 die nodig is. Maar ze stapt in november sowieso in het vliegtuig naar China. Daar ga je, Vienna. Hupsakee. Succes ook. Ja. Stars on 45 op Radio West. Met die hele medley. Weet je nog wel?

0: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: 8:50. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjeerd. En goedemorgen, Jorinda.
8: Goedemorgen.
7: De lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over het voornemen van wethouder Kavies Partiman om woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag te schrappen. Partiman wil een frisse start maken, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
9: Dit dossier is zo explosief, politiek gevoelig. Was ook echt een verkiezingsthema. En Hart voor Den Haag heeft in de coalitieonderhandelingen voor elkaar gekregen dat er een streep gaat door die opvang en dat er vooral zo versneld gebouwd gaat worden. Dat is het plan, dat is de belofte.
7: De oppositiepartijen zijn bang dat er nu peperdure woningen inkomen en die zijn er volgens hen al genoeg in de Vogelwijk. Daar is nauwelijks of geen sociale woningbouw. Wat er nu geregeld gaat worden voor de opvang van 450 asielzoekers en 300 statushouders en dakloze gezinnen die het vorige college nog wilde onderbrengen, is nog helemaal niet duidelijk. Je hoort nogmaals Lot van Bree.
9: Uiteindelijk was het politieke punt met name die opvang. En die opvang in de Vogelwijk, ja, daar gaat een streep doorheen. Wat overigens de oppositiepartijen ook onbestaanbaar vinden, dat die mensen niet opgevangen nu worden.
7: Van de Vogelwijk naar andere vogels, de Leidse Duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing om de overlast van stadsduiven te verminderen. De gemeente is gevraagd om een duiventil waar de vogels veilig kunnen nestelen en hun eieren beheerd kunnen worden, zegt Danique Witsenburg van de Leidse Duivenhulpgroep.
10: We zien eigenlijk op verschillende plekken nu duiven die ziek, gewond of verzwakt zijn, terwijl er ook veel overlast van wordt ervaren. En met een duiventil kunnen we dat eigenlijk beide heel gericht aanpakken. Dus het is voor ons tweeledig. En op dat moment kun je die eieren verwisselen voor kunsteieren. En zo kun je die populatie een beetje gaan terugdringen.
7: In een loods van afvalverwerkingsbedrijf PriZero in Alphen aan de Rijn heeft brand gewoed. Een uur geleden werd het zijn brandmeester gegeven. Wel waarschuwt de brandweer dat de geur en de rook nog uren overlast kunnen geven. Hoe de brand bij PriZero aan de Schans in Alphen is ontstaan is niet duidelijk. Ook op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs tussen Delft en Rotterdam heeft vannacht brand gewoed. Dat was in een autobedrijf. Tot in Zoetermeer hadden mensen last van de rook en de stank. Het autobedrijf zit in een oud boerenbedrijf. Bij beide branden, zowel in Alphen als in Berkel, raakte vannacht voor zover bekend niemand gewond. En tijdens renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag is een gouden ring uit de 14e of 15e eeuw gevonden. De ring die werd opgegraven vlak achter de Ridderzaal is vanaf vandaag te bewonderen in het informatiecentrum bij het Binnenhof. Archeoloog Mignon Lenoir is de vindster en ze is in haar nopjes met de eeuwenoude ring.
8: Ja, hij is echt prachtig. Het is een gouden ring en daarin staan allemaal vakjes. Die zijn ingelegd met emaille of glaspasta. En daar staan lettertjes in. Dat moesten we even ontcijferen, want het is in oud-Nederlands staat het woord stadig op. Dus uiteindelijk zijn we erachter gekomen. En we denken dat het gestadig, dat het daarvan een afkorting is eigenlijk.
6: Je zou eigenlijk bijna zelf archeoloog worden als je haar hoort. Hè? Dan krijg je echt zin in het vak. Een beetje lekker te graven met zo'n schep en zo'n emmer. En dat je dan van die hele mooie dingen gewoon naar boven tilt.
11: Ja, fantastisch toch? Dat je dan, wat zij ook vertelde inderdaad, dat je ineens iets ziet blinken en denkt, wauw. Ja,
6: het lijkt me zo'n fantastisch moment.
11: Ja, ik heb letterlijk goud in handen.
6: Ja, hebben we ook goud in handen als het gaat om het weer? Nou ja, we zien wel de koperen ploert op onze bolletjes schijnen hier, Jordi Bloem.
12: Ja, zo hoort het wel. Ja, het is vandaag nog wel een gulden dag. Volgens mij is dat ook een beetje het oude Nederlands voor goud. Gulden.
6: Mooi.
12: Ja, maar goed, het is in ieder geval, de zon die komt is opgekomen. Er zit wat hoge bewolking in de weg. Maar voor de rest hebben we opklaringen. De zon die laat zich vaak zien vandaag. Er zijn wel wat wolkenvelden. Maar ik denk dat pas vanavond of einde van de middag de bewolking echt wat meer gaat overheersen. Op nadering van een regenstoring. Die liggen nu nog ver ten westen van ons, maar komt er wel aan. En daar vooruit nog een zuidelijke stroming, zuidelijke wind. Zuid tot zuidwest, meestal matig van kracht. En die voert milde lucht aan. Nu valt het nog een beetje tegen. Het is 11 tot 13 graden. Maar dat komt dus uit de nacht. We gaan langzaam maar zeker opwarmen. En ik denk dat we vanmiddag 19 of 20 graden gaan halen. Dus voorlopig wel voor de laatste keer. Want dat front, dat is een koufront, de naam zegt het eigenlijk al, gaat aan koude. Of in dit geval frisse lucht vooraf. Het wordt duidelijk wel ander weer de komende paar dagen. Qua temperatuur vooral. Morgenochtend zou het nog wel eens droog kunnen zijn. We komen ook uit een milde nacht, 14, 15 graden. Maar wel veel bewolking. En dan ergens in de middag, dat kan al 12 uur zijn. Dat kan pas 2, 3 uur zijn. Dus nog wat onzeker. Komt er vanaf zee dus die regen aan. Enige regen. Met ook wat meer wind. En die draait van zuid-zuidwest naar noordwest morgenmiddag. En kan ook toenemen aan zee tot windkracht 6. En dan gaat het afkoelen. Voordat de regen komt kan het 17 of 18 graden worden. Maar tijdens de regenval zal de temperatuur dalen tot een graad of 15. Ja, en zaterdag is ook 15 graden het hoogst haalbare. Tjeert met een noordelijke bries, maar wel weer de zon. Nog een paar buien zijn mogelijk. En zondag tot en met woensdag lijken dan droog te zijn. Met zondag maar 12 graden 's middags. Wow, dat scheelt lekker wel natuurlijk een jas. Wow. Ja. Maar wel droog en geregeld zon. En dat is ook de eerste dagen van de volgende week, denk ik, het geval. Dus dat is best goed voor de herfstvakantie.
6: En kort vraag je nog even, schrijven we de zomer nu definitief af? Zeg je, nu is het voorbij, dit soort dagen, vandaag echt de laatste. Ik bedoel, ik heb het je wel eens wat eerder, maar goed, toch?
12: Ja, dat klopt. Ja, zeg nooit, hè. Want, nee.
13: Ja, dat zeg je nu al twee keer.
6: Ja.
12: Ja. Dus nee, ik zie die 20 graden voor de komende tijd niet meer gebeuren. Dat moet heel raar lopen, wil het nog eind oktober, begin november zover zijn. Maar ja, de wonderen zijn de wereld misschien nog niet uit.
6: Nee, we nemen dit op en dan laten we dat laatste stukje eraf als het zover is. Dankjewel. Rijn Baartmans, die is bij de ANWB. Rijn, ook zonneschijn op de weg?
14: Ja, het is een spits met een gouden randje. Het is iets rustiger dan normaal. Maar
6: gulden
14: daar merk je
6: randje.
14: Een gulden randje, ja.
13: Een gulden middenweg.
14: Ja. Maar daar merk je helemaal niks van als je op de A4 rijdt, Den Haag richting Rotterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En dat betekent een uur file rijden tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Op de A12 Den Haag richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen. 5 kilometer met 10 minuten extra. Over naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de nabijen van een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie sta je daarom 10 minuten in de file.
6: Dankjewel.
14: Alsjeblieft.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Als je meer wilt weten, en dat wil je, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Wordt wakker. Dit is

0: Paul McCartney en Michael Jackson en CCC.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, ze is even nog iets aan het doen, maar ze is alweer terug. Niet.
2: Reinhard is er ook, maar die zei mij ook geen goedemorgen.
0: Dus dat doe jij ook niet.
2: Dat doe ik ook niet. Kijk, je moet keihard wezen.
0: Zo is het. Juist. Er is heel veel nieuws te melden. Eerst wilde jij nog even iets zeggen over Vienna, hè? Dat meisje wat we voor 8:30 hoorden.
2: Ja, de tranen springen bijna in mijn ogen. Ik bedoel, dat meisje gaat ons vertegenwoordigen. Ja, in China, die heeft 6.000 euro daarvoor nodig om die reis te betalen. En het komt maar niet voor elkaar. Dan zou ik zeggen, mensen, sportliefhebbers die een beetje budget hebben, steun dat meisje alsjeblieft. Want het is toch triest voor woorden.
0: Ja, dat moet toch lukken, die 6.000 euro. Hè? Er komen allemaal acties en zij gaat ons daar, wat jij precies zegt, ons vertegenwoordigen. Ja. Het is fantastisch als je erover hoort praten. Dan denk ik, nou, heel veel enthousiasme.
2: Ja, nee, ik heb echt medelijden met dat meisje. Nou. Ja.
0: Nou, dat komt vast voor, want we weten, als jij dat zegt, dan rolt het geld eigenlijk al vanzelf.
2: Grote bedrijven die kunnen best een paar centen missen. Als je er 6 hebt van 500 euro, dan is het meisje klaar.
0: Juist. Dan moeten we het hebben over het wielrennen. En laten we eerst even beginnen met het nieuws wat we eigenlijk al de hele ochtend horen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerste jarenlang een angstcultuur. Renners en stafleden voelden zich onveilig en verlaten. Getraumatiseerd ook de ploeg. Dat is onderzoek wat de collega's van de NOS hebben gedaan en het wielerplatform In de Waaier. Schokkende verhalen die daar vandaan komen, zeg.
2: Ja, het is toch eigenlijk weer. Ja, waar gaan we in godsnaam met deze wereld naartoe? 71 werknemers, een onveilige werksituatie. Trainers mochten geen vragen en contact met de renners. Het is toch te gek voor woorden?
0: Ja. Nou ja, en zelfs een wielrenner ook, Martijn Tunsveld, die zo angstig werd. Die dacht, ik hou mijn mond en zeg ja en amen. En dat heeft hij de rest van de jaren ook bij die ploeg gedaan. Hij krijgt er zelfs depressieve klachten van. En hij heeft ook eraan gedacht om zichzelf wat aan te doen. Gewoon door zijn werk als wielrenner. Het, en hoe hij daar behandeld werd in die ploeg.
2: Dat is toch onvoorstelbaar. En die zijn het toonbeeld van in hun reclamebusiness, zeg maar, om dat bedrijf naar buiten te brengen. En dan word je zo behandeld.
0: Ja, ja, het is. Het is een schokkend verhaal.
2: Ik word er triest van.
0: Juist. Nou, gelukkig hebben we ook natuurlijk nog wel een hoop leuks te melden. Want we hebben ook goed wielrennieuws. En Eneco Tour die gaat door het land heen.
2: Ja, ja. En Tim Melier wint de eerste etappe in de Eneco Tour. Maar voor Dylan Groenewegen, ja, helaas. Maar we hebben uit het WK van Shanghai wielrennen.
0: Baanwielrennen is dat, hè?
2: Baanwielrennen, ja. Hebben we teamsprinters pakken voor de 8e keer in 9 maal de gouden medaille. En Lorena Wiebes wint voor de 3e keer op rij, wordt ze wereldkampioen scratch.
0: Wat is dat, scratch?
2: Dat weet ik niet.
0: Dat dacht ik al. Ik weet wel dat je kan scratchen met een plaat en zo, maar ik heb geen idee wat dat bij wielrennen is.
3: Nee, ik zou het ook niet weten.
0: Dat moeten we even opzoeken.
3: Ja, scratch.
0: Ja. Ik paas het even door aan mijn hulplijn.
3: Onderzoeker Theo.
0: Onderzoeker Theo. Dat we even weten wat scratch is. De Feyenoord gisteravond.
2: Ja, het was een heerlijke week. Echt waar, ik heb genoten. Mijn schoondochter die is helemaal lyrisch van Feyenoord. En dan kom ik wel eens met een Ajax-verhaaltje. Nou, dan kennen ze me wel de deur uitschieten.
0: Ja.
2: Maar het was een heerlijke wedstrijd tegen Kobo. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Feyenoord. En dat is een keurig herstel na de toch iets wat slechte wedstrijd tegen Barcelona.
0: Maar gisteren, alles zat er goed in, hè? Ze stonden daar op dat veld.
2: De sfeer was in het stadion was geweldig. En de hele atmosfeer, ik heb echt genoten.
0: Ja, nou, en ook nog eens een keer met een fantastisch resultaat natuurlijk.
2: Zo is het, 3-2. Dus wat dat betreft, niks aan dan. En vanavond kunnen we weer genieten. Want ja, je hebt vanavond eigenlijk 3 televisies nodig. AZ Happel tegen Sofia uit Geva. Om 18:45. We hebben NEC tegen Sofia. We hebben Hajduk Split tegen ADO. Tegen Ajax.
0: Ja.
2: En FC Twente tegen FC Tuin. Dus wat dat betreft. En dan kijken we uit naar het weekend.
0: Ja, dan gaat het gebeuren.
2: Dan gaat het gebeuren. Je weet mijn voorspellende gaven. Die zijn geweldig. ADO pakt zaterdag de eerste 3 punten van de competitie.
0: Ja.
2: Tegen die gloeilampen.
0: Tegen PSV, ja. Een gloeilamp. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja.
0: Ja, maar het is soms, hè, want dan doe je tegen de mindere goden, dan ziet het er allemaal niet zo lekker uit. Ja, dan heb je ineens.
2: Ik ben fijn dat ook 2 tegen.
0: Ja,
2: laten wij nou eens een wedstrijd doen. Wat zeg jij?
0: Wat ik zeg?
2: Ja.
0: Ik denk dat wij gelijk spelen. gewoon een keertje. Nou, dat is ook al heel
2: wat. En Jorinda.
3: Ja, ik denk toch dat ADO verliest. Ja, ik hoop het niet hoor. Maar ik denk toch dat het gewoon 3-1 van de mat gevallen.
2: Nou, ga jij mijn koffie halen. Ja, het wordt 2-1 voor ADO.
0: Ja. Ja. Weet je wel wat Scratch...
3: Ja, het Scratch Race. Ja, we hebben wat gemist. Het bestaat al sinds 2002 namelijk. Oh. Maar het is een gezamenlijke wedstrijd. Dus iedereen tegelijkertijd op die baan kan een beetje chaotisch worden. 15 kilometer bij de mannen, 10 kilometer bij de vrouwen. En wie het eerst over de finish komt...
0: Oh, dat heb ik wel eens gezien.
3: Maar als je, heel vaak wordt er een hele ronde genomen. En daardoor weet je niet meer wie er nou voor ligt en wie er achter ligt.
0: Dus ik werd er helemaal duizelig van om er naar te kijken.
3: Het is heel onduidelijk eigenlijk.
0: Ja, dat is echt
3: maar wel spectaculair.
2: Heb je dat echt gezien?
0: Ik heb dit echt gezien.
2: Voor mij zit er helemaal geen sportcentrum bij tv.
0: Ik zat te zeppen, toen kwam ik er toevallig op.
2: Nou, fijn weekend.
0: Jij ook fijn weekend, Martin. Zijn er ook plaatjes over Martin Bruin gemaakt? Wordt wel eens gevraagd. Nou, zeker.
4: De straat is grijs.
0: Komt ook altijd binnen zonder te kloppen.
4: De gras

heel klein vraagje. Maar wat kwamen ze nou doen? Ik weet het me al die jaren echt nog steeds geen enkel idee. De Dijk. En Binnen Zonder Kloppen, 1985 alweer. 9 voor 9 op Radio West in West wordt wakker vanuit een zonnig Den Haag. Goedemorgen allemaal.

0: Leven redden door te reanimeren. Leerlingen van het Pleiziercollege in Den Haag weten hoe het moet. Ze krijgen een landelijke prijs voor hun reanimatievaardigheden. Na een wedstrijd waaraan ruim 13.000 leerlingen meededen. En als beloning krijgt de school ook een AED die beschikbaar is voor de hele buurt. Op het Pleiziercollege nu, buitenpost, Erik Kooijman. Je zit daar in ieder geval veilig, hè?
1: Ik ben hier veilig. Ja, ik maakte net een opmerking. Zal ik voor de gein doen dat ik een aanval krijg of iets? Maar dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Want dan leg ik hier op tafel en dan wordt het allemaal ingewikkeld. Daar heb je tegenwoordig hele goede poppen voor, waar je op oefent en waar je zeg maar de reanimatie op toepast. Ik ben bij de plezierschool. Dat ligt in het Westbroek Park, Scheveningen Duinen. Westbroek Park, hè? Nee, Westduin, Vogelwijk, zeg maar dicht bij de zee.
0: Juist.
1: Hele mooie plek. Kleine school, een school voor kinderen met een gedragsproblemen. Naomi, mevrouw Engelsman, zo word je hier genoemd, hè? Hallo, goedemorgen. Hebben jullie op school het echt ingezet van wij gaan kampioen worden?
2: Ja, ik zeker wel. We hebben vorig jaar voor het eerst meegespeeld. En toen waren we ook heel fanatiek. En niet gewonnen en nu dachten we het moet nu gebeuren. Dus wel echt iedere keer als we dachten we gaan het nu niet winnen, kwamen de poppen tevoorschijn. En dan werd er weer een les reanimeren.
1: Maar hoe krijg je dat leuk? Want reanimeren is ook een beetje eng, een beetje gek, een beetje moeilijk. Mila, jij doet mee. Je bent een van de topscorers. Je hebt hoge scores. Hoe is het leuk?
3: Mevrouw Engelsman deed wel altijd muziek op, die ook op de maat is van het reanimeren, op het tempo dat je moet reanimeren. En daardoor werd het ook wel grappig. En ja, onderling ben je natuurlijk ook aan het zeggen van, hey, hoeveel had jij dan? Hoeveel had jij? En zo kwam het een beetje tot stand.
1: Het nummer van de Bee Gees?
2: Ja, onder andere, maar er zijn er dus heel veel. Ja. En die poppen hebben we van Hartveilige School. En zij hebben ook echt op Spotify een hele lijst met, ja, ik denk dat er minstens 30 nummers in staan.
1: Het nummer ook weer van de Bee Gees?
2: Ja, dan moet ik dat zingen. Ja, dus Staying Alive, maar dan...
1: Staying Alive, Staying Alive. En dat ritme moet je aanhouden op het moment dat je borstcompressie doet. Ja. Jullie doen het niet op elkaar, leerlingen. Hè? Dit gaat met een pop.
3: Ja, het gaat op een pop.
1: Ja, ja. Dat is wel wat fijner. En waarom zijn jullie zo aangeslagen dat je de eerste wilde worden, Mila?
3: Ja, geen idee. Ik denk dat het langzaamaan gewoon... Ja, zoals ik net al zei, ja, je gaat onderling vragen bij elkaar... Ja, wie heeft de hoogste score? En mevrouw Engelsman zei ook elke keer van... Ja, vorig jaar hebben we niet gewonnen, dus deze keer, weet je, jongens, we gaan ervoor. En elke keer dachten we... Oh, hebben we nog een les reanimeren? En nog een les. Dus ja, het was ook wel grappig op een gegeven moment. En dan ga je er ook echt voor.
1: Ja, en nu zijn jullie eerste en krijg je die prijs. Blij?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk sowieso, we zijn een kleine school... maar dat we dan nu die erkenning hebben of zo... dat voelt dan wel extra leuk. Wel echt goed.
1: En waarom vind je het als school of als persoon, jij als juf... belangrijk dat de kinderen daarmee in aanraking komen?
2: Nou, ik vind het sowieso... dat zijn wel die dingen die je dan overvallen. Je hebt natuurlijk dat freeze and fight, zeg maar. Of flight. En dan denk ik, als je wel enigszins die kennis hebt... dan word je er niet door overvallen. Kijk, je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren... als dit echt gebeurt in het echte leven. Maar alleen al die kennis, denk ik, dat wel helpend is. Zeker voor onze leerlingen.
1: Dat je een situatie herkent.
3: Ja, ik denk dat het ook een soort zelfverzekerdheid meebrengt... als je een keer in zo'n situatie komt.
1: Dan verlang je bijna naar zo'n situatie als je zo goed bent?
3: Nee, dat zeker niet. Maar ik denk dat inderdaad vooral... Ja, als je dingen al heel erg spannend vindt... en dan kom je in zo'n situatie dat je dan niet volledig schrikt... maar ook een beetje weet van... Hé, weet je, dit heb ik ook op school gehad. Als er niet iemand in de buurt is, weet ik ook zelf hoe ik moet handelen. Ook de stappen, de volgorde van borstcompressies, AED halen, 112 bellen. Als je daar in aanraking bent... gekomen, dan gaat het denk ik wat soepeler als je echt in zo'n situatie zit.
1: En mond op mond, is dat nog steeds?
2: Ja, dat is nog steeds, maar dat hebben we niet per se geoefend. Als in, het kan op die pop, maar nou, dat vinden we dan toch niet hygiënisch eigenlijk op deze poppen. Maar het zit wel in de stappen, dus we weten wel wanneer het moet, hoe vaak, hoe zacht, hoe hard, zeg maar.
1: Nou, ik wens jullie geen reanimatiegevallen toe, maar ik feliciteer jullie met de prijs. En het is toch wel heel bijzonder. En ik zou zeggen, de vlag uit en vier feest.
3: Ja, dank u wel.
0: Erik Kooijman daar.
2: Zometeen, als ze langskomen met de prijs.
0: Okay. Kijk, zometeen wordt de prijs dus echt uitgereikt. Daarom het Pleiziercollege in Den Haag. En zometeen na 9:00, ja, dan is het weer zover, hè? Ting, ting.
4: Ja, dan mag er weer iemand mee met onze hoftramrit om ons jubileum te vieren.
0: Ja, en wie dat is, heeft ook iets te vieren. Wat diegene dan te vieren heeft, nou, allemaal zal het duidelijk worden in het volgende uur.

0: draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
9: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier... en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
10: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Zometeen in West wordt wakker. Wie gaat er mee met de feeststem en waarom? Even na 9 uur het regionieuws met Reinhard Roemer.
13: In een loods van afvalverwerkingsbedrijf PriZero in Alphen aan de Rijn heeft brand gewoed. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden vanwege de hardnekkige rook. Ook op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs was vannacht brand in een autobedrijf. Tot in Zoetermeer hadden mensen last van de rook en stank. De Leidse Duivenhulpgroep wil een diervriendelijke oplossing voor de overlast van stadsduiven. De groep heeft de gemeente gevraagd om een duiventil waar de vogels veilig kunnen nestelen en hun eieren beheerd kunnen worden. En leerlingen van het Haagse Pleziercollege Zeevier hebben de Nederlandse Reanimatie Awards gewonnen en laten daarmee ruim 100 andere scholen achter zich. De prijs levert ook de buurt iets op. Een automatische externe defibrillator, een AED-apparaat, die komt aan de gevel van het schoolgebouw aan de Dr. van Wely-laan te hangen. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
15: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
14: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
16: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
14: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij de ANWB voor het verkeer Rijn Baartmans.
17: Op dit moment 100 kilometer file in de regio. Het drukste moment van de spits ligt in de regio nog niet achter ons. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Horen. Er is een ongeluk gebeurd en je doet er 25 minuten langer over. Ook op de A12 rijdt het langzaam Utrecht-Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld betekent dat 15 minuten extra reistijd. Verder naar de A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Utrechtseplein heb je 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. En dat betekent file rijden tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Even benieuwd, Jorin. Heb jij wel eens verticaal drama gekeken?
1: Wat?
0: Ja, verticaal drama.
1: Een verticaal drama?
0: Ja, heb je dat al wel eens gedaan?
1: Ik kijk het wel eens horizontaal. Zo van, dan is het elke dag. Een verticaal is liggend. Wat?
0: Ja, dat is what a happening, hoor.
1: Oh dit, ja? Straks, nee, ik heb hier nog nooit van gehoord.
0: Straks doen we dit dus allemaal. En dat betekent ook wel eigenlijk dat jij niet heel erg van deze tijd bent.
1: Nou, ik ben niet hip.
0: Niet hip?
1: Nee. Nou,
0: ik ook niet. Ik had het nog nooit gezien, maar het is booming business. Telegraaf schrijft er vanmorgen over. Wat een interessant artikel, omdat ik echt... Ja, ik kende het helemaal niet. Maar het is verticaal microdrama. Ja, dat heeft de toekomst.
1: Ik zit heel... Is het... Oh ja, ik weet het al.
0: Weet je het?
1: Ja, het is op je telefoon.
0: Het is op je telefoon.
1: En dan staand. Dan staand, is het dus...
0: Zo, inderdaad. Ja. Zoals alles tegenwoordig staand op je telefoon.
1: Ja.
0: Maar dan kijk je dus gewoon een soort van serie op je telefoon. Verticaal.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En alles allemaal niet lang, want we hebben sinds corona een spanningsboog van een mug.
1: Ja.
0: Dus,
1: het is langer dan een minuut is het niet.
0: Nee, het is over voordat je het weet. En ja. Er zit dan een enorme cliffhanger aan, zodat je dan ook de volgende keer zeker weer kijkt. Dat is heel belangrijk,
1: ja.
0: Dat het in your face is en ook een cliffhanger heeft dat je door wilt.
1: Ik ben dit wel eens tegengekomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik word er een beetje verdrietig allemaal van dit soort dingen.
1: Hoezo?
0: Omdat het allemaal kort is,
1: ja.
0: En snel. En
1: weinig inhoud.
0: En op je telefoon ook. Ik vind het ook gewoon lekker. Ja, daar ben ik dan echt zo'n boomer in die gewoon een groot scherm dan wil zien.
1: Ja.
0: Ik kijk YouTube bijvoorbeeld, kijk ik heel veel. Maar dan kijk ik het meest op mijn televisie.
1: Oh ja, ja dan toch nog op de ouderwetse TV.
0: Daar krijg ik dan een warm gevoel van.
1: Ja, grappig, ja.
0: Ja. Ja. Maar dit is dus heel... Ze verwachten eigenlijk dat dit een enorme vlucht gaat nemen. Het gebeurt nu al zeker onder jongeren. Maar dat wij op een gegeven moment gewoon met z'n allen dus hiernaar zitten te kijken.
1: Ja, maar je kijkt dan dus ook niet meer samen. Vond ik al vroeger altijd wel fijn in ieder geval. Dat je dan met z'n allen gewoon voor die buis zat.
0: Maar dat is natuurlijk sowieso dat we al steeds veel minder samen...

0: Maar kijken, absoluut. Hè? Ja. Bedoel, wij hebben ooit eens bij Beeld en Geluid gezeten. En dan deden ze een presentatie over de televisiegeschiedenis. Daar zat je met allemaal mensen van mijn generatie.
1: Ja, en die dan hoorde ik de hele tijd
0: En we zongen alles mee.
1: Ja, met zuster, ja. En dat soort dingen.
0: Nou,
1: ja.
0: Net iets later.
1: Nou, die zat er wel bij.
0: Ja, okay. Maar dat gaat dan nooit meer gebeuren dus. Ook John de Mol heeft al een microdrama aangekondigd. Code Rood met Carolien Spoor. Ja, het zit wel in de familie.
1: Oh, ja.
0: En Thijs Boermans.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben daar dan wel benieuwd naar, moet ik zeggen. Hoe dat er dan uitziet en hoe ze dat dan doen. Want je hebt een heel ander beeldscherm natuurlijk. Dus je moet veel meer, ook boven in het beeld moet je ook wat zien, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat ik bijvoorbeeld met mijn vriendinnen eigenlijk nooit over tv praat. Want wij kijken gewoon niet meer dezelfde programma's.
0: Nee.
1: Als we überhaupt tot tv kijken,
0: ook
1: natuurlijk.
0: Nog. Ja. Nou, jij kijkt best nog wel
1: tv. Ik kijk nog wel veel, hoor. Ja, zeker.
0: Ja, maar goed. Microdrama dus. Dat kunnen wij misschien ook met Westwoord Wakker proberen. We hebben eigenlijk altijd op de hele en de half uur hebben we altijd even een paar minuutjes microdrama ook. Het gaat heel snel. Het is zo weer voorbij. Ja. En altijd een goede cliffhanger die we niet begrijpen.

0: Sienna Spyro, dat klinkt helemaal niet verkeerd, zeg. Material Lover, ook mooi afgerond, zo hoort het. Bijna 9:15 geweest.
1: West wordt wakker, viert feest.
0: Jazeker, de slingers hangen natuurlijk al 6 jaar. 6 jaar. Ongelooflijk, het is al 3 jaar langer dan gepland. West wordt wakker. Voor ons elke ochtend weer een feestje, voor jou hopelijk ook. En daarom willen we het graag met elkaar vieren als een soort van West wordt wakker familie, wat we toch zijn. En we doen dat ook nog in iets wat ook feest viert.
2: 12,5 jaar bestaat het. Het restauranttram van Den Haag, de Hoftram. We mogen een hele tram gaan vullen met ons team en met heel veel luisteraars. Dat zijn aardig wat bij elkaar, dus dat wordt een leuke club. En we zoeken dan dus mensen die ook iets te vieren hebben. En dat kan van alles zijn. Je kan je nog steeds opgeven via 070-307-8080. Dat is ons WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En we gaan maar weer eens eventjes iemand bellen die mee mag, die dus ook iets te vieren heeft. En we zijn benieuwd wat dat is. Hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: Hij gaat over. Dat
2: is een goed teken.
0: Goed teken.
3: Met Rick.
0: Dag Rick, met Tjeerd en Jorinda van Radio West.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Rick, wat heb jij te vieren?
3: Wat ik heb te vieren? Ik word 29 oktober, word ik 70.
0: Ja.
3: En op diezelfde dag zijn we ook 50 jaar getrouwd.
0: Oh,
2: wat een goede timing.
3: Ja, dan kan ik het niet vergeten.
2: Oh, nee. Was dat het idee erachter?
3: Ja.
2: Wat goed.
0: Dan denk je natuurlijk, oh jee, ik krijg een cadeautje. Oh ja, dat andere is ook nog.
3: Ja.
0: Zo gaat dat een beetje, kan ik me voorstellen. Rick, ik kijk eventjes naar ons hoofdfeest. Is dit een goede reden, Jorin, qua wat je te vieren hebt, om mee te gaan met onze tram?
2: Ja, ik vind dat een dubbel goede reden eigenlijk.
0: Zeker.
2: Rick, ik heb goed nieuws, want jij en jouw vrouw, die mogen mee met onze ronde door Den Haag in de Hoftram.
3: Hartstikke leuk.
4: Leuk, ja.
2: Oh, kijk, je vrouw is er ook bij.
0: Ik hoor dat het heel goed aankomt daar bij jou. Rick, we gaan het gewoon gezellig vieren. Datgene wat jullie allemaal te vieren hebben. En we gaan er een hartstikke mooie rit van maken.
3: Ja, daar geloof ik voor.
0: Ja, nou, we zien jullie graag verschijnen op 11 november. Dus tot dan.
3: Oké, hartstikke bedankt.
0: Joe, dag, goed. Tot volgende maand.
3: Doei.
0: Tot volgende maand.
1: West wordt wakker via het feest.

fluisterzacht. Golden Earring, 8:30 is het geworden. West wordt wakker op Radio West. Eventjes naar het warme zuiden, alhoewel we kunnen er hier ook wat van natuurlijk. Alsof het weer zomervakantie is. Herfstvakantie komt eraan, hè? Volgende week in deze regio. Zing maar, mensen. Ja, daar worden we vrolijk van met z'n allen. Wat dacht je van Michel Delpes? En Pour un Flirt. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik gewoon de

Michel Dopes en Poor Unflirt. Toch wel een van zijn meest bekende hits, denk ik zo, voor ons allemaal. We maken even een statement. Ja, zeker. Nog een statement erbij, dacht ik. Heel goed. Kim Wilde en Shake It Love voor het nieuws van 9:30. En na 9:30 reizen wij even af voor het nieuws naar Italië.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: 9:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Tjeerd en Hadi Jorinda.
13: Goedemorgen.
12: In een loods van afvalverwerkingsbedrijf PriZero in Alphen aan de Rijn heeft brand gewoed. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Wel waarschuwde de brandweer nog dat de geur en de rook uren overlast kunnen geven. Hoe de brand bij PriZero aan de Schans in Alphen is ontstaan, wordt uitgezocht. En ook op de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, tussen Delft en Rotterdam, heeft vannacht brand gewoed. In een autobedrijf was dat. Tot in Zoetermeer hadden mensen last van de rook en stank. Het autobedrijf zit in een oud boerenbedrijf. Bij beide branden, zowel in Alphen als in Berkel, raakte vannacht voor zover bekend niemand gewond. Tijdens renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag is een gouden ring uit de 14e of 15e eeuw gevonden. De ring die werd opgegraven vlak achter de Ridderzaal is vanaf vandaag te bewonderen in het informatiecentrum bij het Binnenhof. Archeoloog Mignon Lenoir is de vindster en ze is in haar nopjes met de eeuwenoude ring.
14: Ja, hij is echt prachtig. Het is een gouden ring en daarin staan allemaal vakjes. Die zijn ingelegd met emaille of glaspasta. En daar staan lettertjes in. Dat moesten we even ontcijferen, want het is in oud-Nederlands. Staat het woord stadig op. Dus uiteindelijk zijn we erachter gekomen. En we denken dat het gestadig, dat het daarvan een afkorting is eigenlijk.
12: Gestadig. Ik heb het nog even opgezocht. Voortdurend, zonder ophouden betekent het. Ja, mooie tekst voor mooi, in een toch? Ring of trouwring, ja toch?
13: Ja.
12: Ik heb alleen maar mijn naam van mijn geliefde erin staan. En een datum. Maar dan weet je dat ook. Leerlingen van het Haagse Pleziercollege Zevier hebben de Nederlandse Reanimatie Award gewonnen en laten daarmee in de competitie ruim 100 andere Nederlandse scholen achter zich. Verslaggever Erik Kooijman zocht de winnaars vanmorgen op.
15: Ik ben hier veilig. Ja, ik maakte net een opmerking. Zal ik voor de gein doen dat ik een aanval krijg? Maar dat gaan we niet doen. Daar heb je tegenwoordig hele goede poppen voor. Waar je de reanimatie op toepast. Hebben jullie op school het echt ingezet van wij gaan kampioen worden?
7: Ja, ik zeker wel. We hebben vorig jaar voor het eerst meegespeeld. En toen waren we ook heel fanatiek. En niet gewonnen. En nu dachten we, het moet nu gebeuren.
12: En dat is gelukt. Pleziercollege zit hier veel in de prijzen. En de prijs levert ook de buurt iets op. Een defibrillator, een AED-apparaat... die aan de gevel van het schoolgebouw aan de dokter van Welilaan in Den Haag komt te hangen. De AED is vanaf vandaag dag en nacht bereikbaar.
11: Het weer, en dat krijgen wij van Jordi Bloem.
10: Vandaag wordt het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Het kan vanmiddag 20 graden worden. Met de daarbij zonnige periode ook wel wat bewolking. En in de loop van de middag en vanavond wordt meer bewolking verwacht vanaf zee. De wind is zuid tot zuidwest meestal matig van kracht. Vanavond en vannacht dan veel wolkenvelden. Het blijft nog wel droog. En het wordt vannacht niet veel kouder dan 14 of 15 graden. Morgenochtend heel misschien nog een waterig zonnetje, maar de wolken overheersen. Het kan nog droog zijn, morgenmiddag wordt vanaf zee regen verwacht. En de wind draait dan morgenmiddag van zuidwest tot zuid naar noordwest... en kan aan zee toenemen tot krachtig kracht 6. Voordat de regen arriveert wordt het 17 of 18 graden... en tijdens de regen koelt het af. In het weekend regelmatig zon, zaterdag nog wat buien... zaterdag wordt het 14 of 15 graden en zondag nog wat frisser.
11: Rijn Baartmans is nog bij de ANWB, want die ochtendspits liet zich toch nog even niet helemaal verdrijven, hè Rijn?
13: Nee, niet helemaal. Er is nog 30 kilometer van over. Nou, je hebt nog vertraging op de volgende trajecten. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. En dat merk je bij Hendrik Ido Ambacht. Twee rijstroken zijn daar dicht en je vertraging 10 minuten. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A20 Gouda Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolder. Plein, doe je er daarom 5 minuten langer over.
11: Dankjewel, Rijn.
13: Fijne dag.
12: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Fijne dag. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: dat blijft toch ook onverwoestbare muziek, wees eerlijk. 9:30, Radio West, West wordt wakker. We zijn jouw zonnetje in huis.
1: Ondertussen in Italië.
0: Ja, over zon gesproken. Het is een tijdje geleden dat we hem hebben gesproken. Maar daar zit natuurlijk onze regiogenoot nog altijd trouw op zijn post. Barend van Gilst. Barend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Allereerst... Even kijken of ik jullie nog herken, ja.
0: Nou, inderdaad, dat is wederzijds. Allereerst dan maar eventjes de vraag voordat we het over het nieuws gaan hebben. Hoe is het daar eigenlijk met jou in Italië?
2: Het is hier uitstekend. Even los van een klein beetje verkoudheid. Ik hoop dat je dat niet in de stem hoort. Maar nee, fantastisch. Mooi weer.
0: Ja, hebben jullie een mooie zomer achter de rug?
2: We hebben een fantastische zomer achter de rug. Erg warm, dat wel. Weinig regen, ook dat. Maar heerlijk.
0: Ja, ja. En de zaken gingen goed.
2: Uitstekend zelfs. Het is het beste seizoen wat we ooit gedraaid hebben.
0: Zo, en hoe komt dat dan?
2: Ja. Ja, nou, als jij mij dat kan vertellen, dan weet ik het ook.
0: Ja, maar heel veel mensen dus die bij jullie eigenlijk een fantastische tijd hebben gehad.
2: Nou, dat mag ik wel hopen, ja. We krijgen veel terugkomers. We hebben al enorm veel aanvragen voor het volgende seizoen. Dus ik denk wel dat het heel positief is.
0: Nou, wat goed om te horen, Barend. Er was minder positief nieuws over de paus, over paus Leo. Hij is met succes geopereerd.
2: Ja, die arme jongen.
0: Ja, hij is met succes geopereerd aan een longknobbeltje. Dat kwaadaardig bleek te zijn. Eigenlijk aanvankelijk zag het eigenlijk wat positiever uit. Hè? Dit is echt tijdens de operatie ook ontdekt dat het ernstiger bleek te zijn.
2: Ja, maar kan je het je voorstellen, sta je zo dicht bij de grote wijsheid en dan nog word jij ook gepakt?
0: Ja, het kan iedereen gebeuren.
2: Dat zegt toch wat?
0: Ja.
2: Ja. Ja, maar ja, dat zijn wel van die dingen, ja. Je verwacht het niet, hè?
0: Nee, hoe is het met de paus nu?
2: Nou, het schijnt wel goed te gaan. Wat je dus mag, als je het allemaal mag geloven. Kijk, ze zullen er natuurlijk niet allemaal het achterste van hun tong vertellen. Maar de operatie schijnt heel goed gelukt te zijn. En hij is alweer aan het lopen een beetje. En hij heeft alweer ontbijt en dat soort dingen gedaan. Alle dingen die hij moet en kan doen. En het is nu even de vraag van wanneer gaat hij weer aan het werk?
0: Ja,
2: want, dus, positief.
0: Ja, zeker. Hij had een knobbeltje, dat noemen ze ook wel een nodule. In de meeste gevallen is het eigenlijk goedaardig, dat dachten ze ook van tevoren. In zo'n 5% van de gevallen is het kwaadaardig. Want ze hebben ook een stukje weggenomen volgens mij, hè, van zijn long.
2: Ja. Ja, ze hebben een stukje eruit geknipt en dat wordt nu allemaal nog onderzocht en zo. Maar dat was niet best, maar ze waren er heel vroeg bij. Dus
0: dat is ook
2: belangrijk. Ze hadden dan wel weer goede signalen van boven gekregen.
0: Ja, in Italië is dat natuurlijk wel wat, hè, als er iets met de paus aan de hand is.
2: Nou ja, in Italië wereldwijd is het natuurlijk wel wat. Als je de nieuwsberichten... Kijk, ik ben totaal niet religieus. Dus nadat jullie mij gisteren weer vroegen voor een gesprekje... ben ik wel meteen op het internet gedoken om te kijken... wat weten we allemaal over die man. En wereldwijd heeft hij toch wel aanzien. Ja. Meer aanzien dan de gemiddelde politiek leider. En zeker in Italië is hij wel populair. Omdat hij een van de weinige mensen is die ook gewoon rechtstreeks tegen Trump in durft te gaan. Naast die andere grootheid hier in Italië, Giorgia Meloni. Dus hij heeft wel aanzien.
0: Zeker. En dan wordt het ook echt wel gevolgd hoe het met hem gaat, kan ik me voorstellen, op radio, televisie, online. Dat wordt goed in de gaten gehouden.
2: Ja, dat wordt goed. Ja, weet je, dat als daar met de paus, dan stroomt daar dat plein bij het ziekenhuis daar in Rome vol. En dan gaan mensen staan bidden. En die zijn daar wel mee bezig, de gelovigen.
0: Ja, met persconferenties en zo kan ik me voorstellen. Zo gaat dat een beetje daar, hè?
2: Ja, maar zeker. Kijk, Italië is een zeer katholiek land. Hoewel het bezoek van de kerken wel enorm aan teruglopen is. Met name onder de jeugd. Ik geloof dat nog maar 7 of 8% van de jongeren naar de kerk toe gaat wekelijks.
0: Ja.
2: En dat was tientallen jaar geleden natuurlijk veel anders. Dus dat wel. Maar ja, ze zijn nog steeds 80% geloof ik katholiek. Dus... dat speelt echt wel een rolletje.
0: Juist. We gaan zien hoe het verder gaat met de paus. Want hij mag ook eigenlijk even niet vliegen. Maar hij heeft allemaal reizen gepland. Staan naar Uruguay, geloof ik. Argentinië, Peru. Dus nog maar even zien of dat ook
2: Peru
0: kan gebeuren.
2: Peru vooral. Ja, daar heeft hij jaren gewoond. Hij heeft geloof ik zelfs ook gedeeltelijk heeft hij een tijdje de Peruaanse nationaliteit gehad.
0: Ja, ook. Nou, kan je nagaan. Nou, jij volgt dat daar voor ons. Goed dat we je ook weer eens eventjes gesproken hebben, natuurlijk.
2: Ja. Je moet me in dit soort gevallen wel van tevoren even waarschuwen. Maar dan moet ik me even inlezen.
0: Ik geef het door aan de baas. De baas van de in- en externe betrekkingen.
3: Ik heb het genoteerd.
0: Ja, het is genoteerd. Ja. Dank je. Ja, maar je deed het prima, Barend. Dank je wel.
2: Oh, dank je wel weer.
0: Yo. Dag.
2: Jojo. Hoi, hoi.
0: Oh, even lekker bij het water zitten. Oh, fijn hoor.

0: Otis Redding goed bij fluit. Inmiddels niet meer natuurlijk. Want er zit altijd wel een stukje tragiek eigenlijk. Hè, als je naar dit nummer luistert.
1: Ja, want hij heeft dit nummer opgenomen. Werd natuurlijk zijn grootste hit. Maar toen dat gebeurde, toen leefde hij al niet meer. Want 2 dagen nadat hij dit nummer heeft opgenomen, kwam hij om bij een vliegtuigongeluk. En het is dus pas een maand later na zijn dood is het uitgekomen. Ja, en we draaien het nu. Ja, wat is het? Ontzettend veel jaren later. 60 jaar later zo'n beetje draaien we het nog steeds.
0: Ja, nou ja, wel heel veel eer wat dat betreft. Natuurlijk nog steeds voor de man.
2: We gaan even door!
0: Zeker, want Patrick die is alweer binnen, maar die wordt gewoon verdreven achter de microfoon. Die horen we zo dadelijk wel, maar dat is niks persoonlijks, door Erik Kooijman. Want Angelique, die is, jij brengt dat allemaal heel officieel, maar ik vind het altijd mooier om het gewoon te zeggen, die is de Sint aan het helpen.
1: Ja.
0: Ja, die is gewoon. Die draagt zijn staf al en zo. Ja. En dat zijn achter de schermen werkzaamheden.
1: Die zoekt alvast wat cadeautjes.
0: Ja, precies.
1: Voor de eerste cadeautjes voor, voor de ronde die de Sinterklaas gaat doen, natuurlijk op 5 december.
0: Dat is eigenlijk vroeg eigenlijk, hè?
1: Ja, het zijn heel veel cadeautjes in onze regio natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En dan kan je ook zien dat Angelique ook niet zomaar iemand is.
1: Nee.
0: Dat is veel meer zit erachter dan wij denken. Vandaar dus Erik Kooijman, want die is ook lekker goedkoop. Want die neemt tot nu even de rol waar. Maar je had gisteren een onwijs leuke tip, hè? Want we hebben lekker op een bootje gevaren, op de plassen.
3: Mooie baars gevangen.
0: Ja, dat zag er goed uit ook inderdaad.
1: Ik vond het wel zwaar hoor, want ik moest die boom inklimmen natuurlijk.
3: Ja, nou ja, je moet ook af en toe buiten zijn, hè. Dat is belangrijk. Ja, het thema van de dag.
0: Heel belangrijk. Kunnen we vandaag iets rustiger wellicht? Of,
3: Ja, we gaan uitrusten. We gaan samen lunchen met elkaar.
0: Buiten?
3: Buiten? Nee, niet buiten. Oh. Nou, je kan wellicht op het terras zitten, maar ik stel voor om naar een Haags koffiehuis te gaan.
0: Ja.
3: En waarom?
0: Omdat het daar gezellig is?
3: Omdat het daar makkelijk is, lekker is.
0: En je hoort nog eens wat.
3: Je hoort nog eens wat, want het is geen plek waar iedereen op zijn telefoon zit. Het is waar men met elkaar praat.
0: Ja, en hoe zou dat komen, dat men daar nog wel met elkaar praat?
3: Denk ook omdat er een generatie daar naartoe gaat die nog praat met elkaar. Met vreemden praten. We hadden ook laatst een onderwerp dat heel gezond is, hè, om weer een praatje te maken.
1: Ja.
0: Jij zou heel koffiehuis geschikt zijn, Jorien, denk ik. Want jij praat met iedereen.
1: Ja, ik kan wel makkelijk praten met mensen. Ja. Ja. Ja.
3: Nou, bij mij is dat ongeveer hetzelfde. Maar je hebt daar ook geen poespas, weet je. Je hebt geen latte Marciano of iets dergelijks voor 4,50. Maar je krijgt daar gewoon koffie.
0: Dat bestel jij niet vaak, hè, dit?
3: Nee, dat ken ik ook niet zo goed. Maar dus dat geeft een soort van thuiskomen. En er zijn er steeds minder, maar er zijn er nog wel echt hele goeie. En vroeger was het eigenlijk de plek waar de werkmannen bij elkaar kwamen, waar het werk verdeeld werd. Van loodgieter nodig, ja, ik kan loodgieteren, timmerman, ga maar mee, we gaan een klus doen.
0: Een soort uitvalsbasis.
3: Een soort uitzendbureau bijna, voor wellicht ook wel wat zwart werk. Maar goed, het was werk en daar werd zeg maar het werk verdeeld. En er is ook, en dat is niet onbelangrijk, altijd een gezonde dosis humor.
0: Dus
3: ik weet niet of jullie nog een beetje fit zijn. De meeste grappen zijn gemaakt, hè, al zo om 10 uur 's ochtends.
1: Ja, meestal zijn we leeg om 10 uur met de grappen. Maar,
0: maar goed.
3: Dus ik stel voor dat we naar een koffiehuis gaan. Dat kan natuurlijk bij mijn favorieten. Maar er zijn door heel de stad zijn er echt nog wel een paar. En die worden ook wel. Ik merk ook wel dat er een soort gentrification is van het publiek.
0: Wat?
3: Dus ook zeg maar dat het andere publiek ook naar die koffiehuizen gaat tegenwoordig.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Het is betaalbaarder. Zeg maar de wat rijkere laag van de bevolking, die gaat ook naar de koffiehuizen.
0: Dat is allemaal samen.
3: Volledige democratisering.
1: Een flat white. Hebben ze dat, denk je?
3: Ik ben bang van niet, maar een scheutje melk kan er altijd in.
0: Let water.
3: Of gewoon een beetje creamer.
0: Het is wel grappig. Wij zitten nog wel eens, dan gaan we even wat lunchen of zo. Even aflopen. En dan bestelt Jorien altijd een flat white. En ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat dat is. Het altijd heel interessant klinken. Het wordt altijd door die andere kant begrepen. Dus het bestaat ook kennelijk.
1: Bestaat, ja.
0: Want ze komen echt met iets terug. Ja. Maar het is een flat white.
1: Ja, dat is iets sterker dan een cappuccino.
0: Maar waarom?
1: Omdat het lekker is.
0: Prima.
3: Ja. Om wakker te blijven. Ja.
0: Nu we toch al lekker in de koffiesferen zitten, dan kan je maar bij één man aankomen. Bij Patrick van Houten natuurlijk. Heb je ook een flat white zometeen?
3: Nee. Maar wel een ander bakje.
0: Ja. Wat gaan we doen?
4: Nou, we hebben onder meer Madonna gewaagd in 1992. De jarige van vandaag. Nieuwe ronde van de tijdmachine, want hij is er weer klaar voor straks. Ja. En de plaat voor 12 wordt prachtig.
1: Iets met beautiful, iets met.
0: Is dat ook in het Engels?
4: Ja, zeker. Jij zit helemaal goed.
0: Beautiful Tonight.
1: Beautiful Day van
0: beautiful day,
1: YouTube.
0: Ja. Nee. Ook. Wel heel mooi ook.
1: Ja. Maar wordt het niet.
0: You're so beautiful?
4: Ja.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ja natuurlijk. Ja. Nou, dat vind ik wel goed.
4: Prima. Genoteerd.
0: Ja.
1: Tot Tot morgen.
0: Tot morgen. Wij gaan het
1: kom.
0: Ik niet. Veel plezier morgen. Dan doen we dat anders, maar wel hartstikke op hoog niveau en zo. En wij gaan het koffiehuis in.

0: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Straks in
13: de Radio West tijdmachine.
12: Jouw kans op kaarten voor de musical Pippi Langkous in Delft. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roer.
14: De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. In de omgeving zijn vannacht ook 2 explosies geweest. In april 2024 woedde in hetzelfde pand ook een felle brand. Toen die was geblust werden een overleden 20-jarige man en spullen voor het produceren van verdovende middelen aangetroffen. Leerlingen van het Haagse Pleiziercollege Zephyr hebben de Nederlandse Reanimatie Award gewonnen en laten daarmee ruim 100 andere scholen achter zich. Prijs levert ook de buurt iets op, een automatische externe defibrillator, een AED-apparaat. En tijdens renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag is een gouden ring uit de 14e of 15e eeuw gevonden. De ring die werd opgegraven vlak achter de Ridderzaal is vanaf vandaag te bewonderen in het informatiecentrum bij het Binnenhof. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30. Nu het andere nieuws.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio West, files en vertragingen. Rijn Baartmans bij de ANWB.
5: Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtse...
12: Files en vertragingen. Rijn Baartmans bij de ANWB.
5: Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
16: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag. Albert
21: Heijn. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
24: Ben jij slimmer dan een robot? Ontdek samen de wereld van uitvindingen in de techniekstudio's van TU Delft Science Center. Je maakt van plastic nieuw speelgoed, ontwerpt je eigen kunstuniversum en gaat de uitdaging aan met robots. Boek nu via tudelft.nl/sciencecenter.
23: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
25: Tot 12 uur aan de bak.

0: niet altijd, maar dat maken we er gewoon van op de radio. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Goedemorgen en hartelijk welkom.
1: Patrick van Houten, is zo.
2: Patrick van Houten, ja.
1: Patrick van Houten.
0: Ja hoor, present.
1: Patrick van Houten.
0: Zeker, de tiende jaargang, aflevering 2386 van Aan de Bak. Op een stralende, herfstachtige dag op deze donderdag, de 15e oktober. Waarop jij misschien wel een feestje viert met een van jouw geliefden. Laat me dat dan vooral weten, want de verjaardagskalender is er straks rond 11:15 aan de bak. @omroepwest.nl. Verder hebben we een gewaagde Madonna die we tegenkomen in de archiefvlak van 1992. De tijdmachine is er met dit uur kans op maar liefst 4 kaarten voor de nieuwe musical Pippi Langkous en de Piraten. Echt kerstvakantie uitje wordt dat op 27 december in Theater De Veste in Delft. Dus kortom, het wordt een volle bak weer vandaag.
3: Dit is Aan de Bak met Patrick van Houten.
0: Op ons motto, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En hey, daar hebben we Van Morrison met de Moondance.

0: myself.
1: Het komt recht uit zijn hart. Douwe Bob bedacht het liedje toen hij merkte dat zijn vader wat vergeetachtig begon te worden. En steeds meer op van die gele briefjes begon te schrijven. En op een van die briefjes stond: mijn zoon vertellen dat ik van hem hou. Note to self.
2: De plaats. Voor 12.
1: Ah, we weten één ding nu al zeker. Hij wordt prachtig.
2: Nummer 1.

Welke beautiful plaat voor 12 wil je straks horen rond 10 voor 12. Prince, the most beautiful girl in the world, is keuzemogelijkheid 2. En You Are So Beautiful van Joe Cocker, keuzemogelijkheid 1. Ik krijg veel bij de reacties op de Facebookpagina van Radio West de opmerking: je maakt het wel moeilijk vandaag. Nou, dat doen we graag. Dus laat het me maar weten. Joe Cocker nummer 1, Prince nummer 2. De Facebookpagina van Radio West of via 070-307-8080

0: Tina Turner en David Bowie op Radio West en Tonight. En straks in het Regio Nieuws veel vragen over brand in Berkel en Roderijs.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
7: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
6: Nou, toch wel.
7: Wel?
6: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
7: Oh ja, dat is ook zo.
6: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
7: Ga het meteen doen.
6: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
11: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:05. Een overzicht van het regionieuws. Reinhard Roemer.
12: De politie onderzoekt of de brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De brand woedde vannacht. Er vielen geen gewonden, maar tot in Zoetermeer hadden mensen last van de rook en stank. In de omgeving van Berkel zijn vannacht ook twee explosies geweest. In april 2024 woedde in hetzelfde pand ook een felle brand. Toen die was geblust, werden een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van verdovende middelen gevonden. Bij een bedrijfsverzamelgebouw op de Industrieweg in Berkel en Roderijs was een van de explosies. Daarbij ontstond brand. De gevel en meerdere ruiten en rolluiken zijn beschadigd. Bij een bedrijf aan de Vlaardingenweg in de Rotterdamse Spaanse polder raakte een roldeur beschadigd door een explosie. Een nacht eerder brandden bij dat bedrijf 4 voertuigen uit. De lokale oppositiepartijen in Den Haag zijn boos over het voornemen van wethouder Kavish Partiman om woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag te schrappen. Partiman wil een frisse start maken, vertelde politiek verslaggever Lot van Bree vanmorgen.
13: Dit dossier is zo explosief, politiek gevoelig. Was ook echt een verkiezingsthema. En Hart voor Den Haag heeft in de coalitieonderhandelingen voor elkaar gekregen dat er een streep gaat door die opvang en dat er vooral zo versneld gebouwd gaat worden. Dat is het plan, dat is de belofte.
12: De oppositiepartijen zijn bang dat er nu peperdure woningen inkomen en die zijn er volgens hen al genoeg in de Vogelwijk. Er is nauwelijks of geen sociale woningbouw in die wijk. Wat er nu geregeld gaat worden voor de opvang van 450 asielzoekers en 300 statushouders en dakloze gezinnen die het vorige college nog wilde, is nog helemaal niet duidelijk. Nogmaals, Lot van Bree.
13: Uiteindelijk was het politieke punt met name die opvang. En die opvang in de Vogelwijk, ja, daar gaat een streep doorheen. Wat overigens de oppositiepartijen ook onbestaanbaar vinden. Dat die mensen niet opgevangen nu worden.
12: Leerlingen van het Haagse Pleziercollege Zephyr hebben de Nederlandse Reanimatie Award gewonnen. En laten daarmee in de competitie ruim 100 andere Nederlandse scholen achter zich. Verslaggever Erik Kooijman zocht de winnaars vanmorgen op.
14: Ik ben hier veilig. Ja, ik maakte net een opmerking. Zal ik voor de gein doen dat ik een aanval krijg? Maar dat gaan we niet doen. Daar heb je tegenwoordig hele goede poppen voor. Waar je de reanimatie op toepast. Hebben jullie op school het echt ingezet van wij gaan kampioen worden?
15: Ja, ik zeker wel. We hebben vorig jaar voor het eerst meegespeeld. En toen waren we ook heel fanatiek. En niet gewonnen. En nu dachten we, het moet nu gebeuren.
12: En dat is gelukt. Pleziercollege Zephyr viel in de prijs. En de prijs levert ook in de buurt iets op. Een defibrillator, een AED-apparaat... die aan de gevel van het schoolgebouw aan de Dokter van Welilaan in Den Haag komt te hangen. De AED is vanaf vandaag dag en nacht bereikbaar.
0: En dan Jordi Bloem voor het weer. Hoe ziet het eruit vandaag?
16: Vandaag wordt het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Het kan vanmiddag 20 graden worden. Met de daarbij zonnige periode ook wel wat bewolking. En in de loop van de middag en vanavond wordt meer bewolking verwacht vanaf zee. De wind is zuid tot zuidwest meestal matig van kracht. Vanavond en vannacht dan veel wolkenvelden. Het blijft nog wel droog. En het wordt vannacht niet veel kouder dan 14 of 15 graden. Morgenochtend heel misschien nog een waterig zonnetje, maar de wolken overheersen. Het kan nog droog zijn, morgenmiddag wordt vanaf zee regen verwacht. En de wind draait dan morgenmiddag van zuidwest tot zuid naar noordwest... en kan aan zee toenemen tot krachtig kracht 6. Voordat de regen arriveert wordt het 17 of 18 graden... en tijdens de regen koelt het af. In het weekend regelmatig zon, zaterdag nog wat buien... zaterdag wordt het 14 of 15 graden en zondag nog wat frisser.
0: En er is nog verkeersinformatie. Rijn Baartmans bij de ANWB.
17: Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Ter hoogte van het knooppunt Terbrechtseplein is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kleine 10 minuten.
12: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het zijn de Bikkels, de harde werkers. Ja, precies, de worker, Fischer Z.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ah, niet vergeten te stemmen. Vinden we leuk namelijk op de plaats voor 12. Joe Cocker, You Are So Beautiful is keuzemogelijkheid 1. En Prince and the Most Beautiful Girl in the World is keuzemogelijkheid 2.
2: De archiefbak.
0: Straks starten we de Radio West tijdmachine met jouw kans op kaarten voor Pippi Langkous. Ja. Maar eerst...
3: 1987.
0: De Amsterdamse kinderarts Guus de Jonge publiceert in oktober 1987... een baanbrekend artikel over het verschijnsel wiegendood. Hij adviseert om baby's in bed op hun rug te leggen. In Nederland vindt in oktober 1987 de allereerste rechtszaak plaats... waarbij DNA als bewijs wordt geaccepteerd. Het gaat om een verkrachtingszaak. De verdachte wordt vrijgesproken. En Simone Walraven is vanaf oktober 1987 de opvolgster van Adam Curry... als presentator van het popprogramma Countdown van Veronica op televisie. Bij Sonja op zondag vertelt ze aan Sonja Barend over het vak van interviewster.
4: Moeilijk.
5: Vind je dat een moeilijk vak, of niet?
4: Het is, je doet het niet zomaar even. Ik bedoel, het belangrijkste is denk ik dat je er tijdig over na begint te denken en dat je goed informatie verzamelt en dat je dan weet wat de belangrijkste dingen zijn. Maar je moet ook gewoon echt geïnteresseerd zijn wel in de mensen. En ik vind ook dat je respect moet hebben voor allerlei mensen, want ik bedoel, ik kan de muziek van Sabrina dan wel helemaal naadje vinden, maar ik bedoel, ja, ik ga daar niet staan zo van je hebt alleen maar succes omdat je van die grote tieten hebt.
5: Nee. Het zou wel verfrissend zijn, hoor.
4: Ja, goed. Maar nee, misschien doe ik dat later nog wel eens. Als ik net zoveel ervaring heb als jij, maar niet nu.
0: Na een jaar neemt Simone Walraven, dat is in september 1988, alweer afscheid van het programma. Ze verhuist namelijk naar Engeland met haar man. Dat was Clark Datchler, de zanger van Johnny Hitch Jazz.
3: 1987.
0: ABC.

0: En Smokey Sings van ABC uit 87.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en welk jaar staat er straks op de teller van de Radio West tijdmachine? Dat weet niemand. Maar ik weet al wel dat we een prachtige hoofdprijs hebben deze week. Namelijk een cadeaubon ter waarde van 100 euro. Een beetje de ouderwetse VVV-bon zou je kunnen zeggen. Maar die bestaat niet meer. Het is wat anders. Je kunt hem namelijk gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels. Bij jou in de straat of online. Of het nou gaat om een speelgoedwinkel of een kledingketen of een grote drogist. Kun je gewoon die 100 euro lekker bij uitgeven. 070-390-5454. Maar als je maar één vraagje goed weet te beantwoorden zo dadelijk, dan krijg je al een hartstikke leuk kerstvakantie uit je van.

0: Ja, want die kleine brutale rooie die is in het theater te zien op dit moment... met de musical Pippi Langkous en de Piraten. En op zondag 27 december in de kerstvakantie in Theater De Veste in Delft. En daar kun je bij zijn, want 4 kaarten zijn voor jou... als je maar 1 vraag goed weet te beantwoorden in de tijdmachine. Nou, ik zou het wel weten. Even bellen dus, 070-390-5454. 070-390-5454. Het is de laatste keer dat we die kaarten weggeven, dus sla je slag.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: Boudewijn de Groot en Ellie Nieman en Meester Prikkebeen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Henny Houtman uit Delft. Goedemorgen, Henny.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik had je net aan de telefoon en toen riep je al eventjes... ja, ik bel misschien voor die kaarten van Pippi. Want wat heb je voor plannen met die kaarten?
2: Nou, ik heb een kleindochter en die heeft 3 kindjes.
0: Jo.
2: Dus het lijkt me ontzettend leuk dat zij er met de kindjes naar Pippi Langkous kan gaan.
0: Nou, wat lief is dat. Hoef je zelf niet eens mee, Henny?
2: Nee.
0: Nee.
2: Ik gun dat die kindjes. En,
0: ja.
2: Dan... Ik vind het ook een beetje druk met 3 kinderen.
0: Oh, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Oh, wat heerlijk.
2: Schatjes hoor.
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Nee, tuurlijk. Je krijgt er ook heel veel voor terug, maar dat is natuurlijk wel zo, ja. Nou, we gaan kijken wat we voor je kunnen regelen, Henny. Eerst maar eens even naar een jaar uit het verleden.
1: Deuren gaan dicht.
0: Daar komt hij hoor. Kijken wat de machine doet. Daar gaat hij.
1: 1, 9, 8, 0.
0: 1980.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, je bent zo even 46 jaar terug in de tijd, beste Henny. Hoe was het met jou in 1980?
2: In 1980...
0: Had je die dochter al, denk ik, of niet?
2: Ja, mijn dochter is 55, dus...
0: Oké. Okay.
2: Maar in 1980 was ik nog volop aan het werk en ik werkte bij een welzijnsinstelling.
0: Oké, in Delft ook?
2: Nee, in Voorburg.
0: In Voorburg, oké.
2: Ja.
0: Mooie tijd, goede herinneringen aan die tijd?
2: Ja, heel goed, ja.
0: Tot leuk.
2: Tot pensioen gebleven. Dus,
0: nou, dat is een goed teken, ja. Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Haal die tijd even terug in je hoofd, want ik heb 3 vragen over dat jaar, 1980. Barbra Streisand heeft in dat jaar veel succes met het album Guilty. Welke bekende Barry schreef en produceerde alle nummers op het album... en nam ook een duet op met haar voor het album Guilty. Barry
2: Kip.
0: Voormalig legerleider Daisy Boutersen komt aan de macht in 1980... en hij zou tot 1988 als dictator een militair bewind voeren. Maar in welk land?
2: Suriname.
0: En welke Nederlandse Hilbert wordt in maart 1980... allround wereldkampioen schaatsen?
2: Van Duin.
0: Hilbert van der Duin, zeg jij.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou, Henny. Als een mes door de boter. Dat kostte geen enkele moeite, volgens mij, hè?
2: Nee. Dat ben ik bijna 80 jaar, hè?
0: Nou, dikke prima, hoor, Henny. Dat betekent dat jij 2 dingen voor elkaar hebt. Je hebt in ieder geval die 4 kaarten voor Pippi Langkous in Delft. Dus je kunt je dochter blij gaan maken en die kleinkinderen. Dat is al leuk. Maar je hebt ook 3 vragen goed. Dus jij zelf maakt nog kans op die cadeaubon ter waarde van 100 euro. Dat zou toch even lekker zijn, of niet?
2: Nou, dat zou geweldig zijn.
0: Ja, hou het in de gaten.
2: Dat vindt altijd wel zijn weg, hè?
0: Zo ja, aanstaande vrijdag kom je misschien in de finale. Dan gaan we loten, dus dat hoor je allemaal. Blijf aan de telefoon en dan draai ik een liedje uit 1980 voor je.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Elke dag leven met een ziek kind vraagt het uiterste van een gezin. Want zorgen stoppen nooit. Het Zeldzame Ziektefonds staat naast die families. We financieren cruciaal medisch onderzoek voor een betere behandeling en organiseren waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. En uw gift maakt dat werk mogelijk. Maak direct een verschil. Doneer op zzf.nl.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: John Mayer, Nana Mouskouri en Carole King. Ze nemen het alle drie tegen elkaar op in Eeuwig Roem Zo. 11:00, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
12: De politie heeft verschillende zaken kunnen oplossen nadat er in ons opsporingsprogramma Team West aandacht aan werd besteed. In 6 zaken zijn inmiddels 7 verdachten geïdentificeerd. Onder meer van een straatroof aan het Spelkruidveld in Den Haag. Het internationaal strafhof in Den Haag ligt onder vuur. De Amerikaanse regering Trump heeft het hof sancties opgelegd. Onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Om medewerkers van het strafhof in Den Haag een hart onder de riem te steken, zijn vanmorgen aan medewerkers bloemen uitgedeeld. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
18: Tot 12 uur,

0: Oh, zo mooi sfeervol. Van Tom Petty met Jeff Lynne op de achtergrond natuurlijk. En een face in the crowd op Radio West. Je zou hem zomaar kunnen nomineren voor...
1: Eeuwige Roem.
0: Ja, kan, want die staat nog niet op de roemlijst. Dus gewoon even mailen. Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. Dat is de makkelijkste manier. Patrick@omroepwest.nl. Dan wacht er een Radio West verrassing op jou. Want dat krijg je natuurlijk als je meedoet. En je favoriete plaat komt weer eens op de radio. Nou, dat is op zich ook al een prijs natuurlijk. Patrick@omroepwest.nl. We gaan er ook gewoon in het volgend jaar mee door. Dus daar kun je op verheugen. En we werken natuurlijk toe naar die prachtige roemlijst rond Pinksteren op de radio. Vandaag de keus van Henny van Dijk. Die woont in Schravenzanden. 16 jaar getrouwd. Hij is 68, heeft een dochter en runt een tuinbouwbedrijf. Verder is hij al heel lang een liefhebber van voetbal. En als hij nog even vrije tijd heeft, dan gaat hij aan het werk als koster bij de Adrianuskerk in Naaldwijk. Sterker nog, heeft een jubileum daar. Goedemorgen, Henny.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: Want hoe lang doe je dat al als koster daar?
2: Precies 28 jaar.
0: Wauw!
2: En daar heb ik wel, ik heb wel een boek over schrijven, misschien ook al een keer gaat doen. En daar kom ik straks wel even over terug, van die nummer die ik daar, waarom ik die nummer kies. Ja joh, ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ik was eigenlijk al, wou ik lector worden. Weet je, voor de vrijwilligerswerk, lector in de kerk. En maar ja, een beetje nood teruggebeld door de dames.
0: Oh?
2: Dus een beetje, weet je, een beetje altijd een beetje stevige mannen. Maar nou, ze snakken nou op de heer lectors. Maar ik, van mijn eerste vrouw, die zei, joh, is dat niks voor jou? Die hoorde dat van, joh, wil je koster worden? Ik zeg, nou ja, joh, waarom niet? Ik ga hem wel bellen. Dus ik had die, nou ja, die leidinggevende koster gebeld, Geert van de Ende. En die belde me gelijk op en gelijk andere dag een afspraak gemaakt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen spijt van.
0: Nee, anders hou je het niet 28 jaar vol natuurlijk. Want wat is voor jou dan het belangrijkste wat het leuk maakt voor jou, dit werk?
2: Nou ja, kijk, je bent in principe ruim een uur van tevoren ben je aanwezig in de kerk om alles klaar te zetten voor de viering. En het ligt eraan wat voor viering het zijn, want als je natuurlijk een paaswaak hebt, ja, dan moet je zoveel dingen klaarzetten of de laatste avondmaal.
0: Ja, snap ik. Maar wat is nou het leukste wat jou betreft dan aan dit werk?
2: Het leukste van mij is de genoegdoening die ik heb. Ik voelde gewoon, ik word ervan, hoe wil ik zeggen, ik word er rustig van.
0: Oh ja.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een druk basis en die een beetje hup, zo bam, bam, bam. Maar als ik daar in de kerk ben, ja, dat valt, joh, ik weet niet. Ik krijg een soort rust over me heen. En,
0: mooi.
2: En ik heb natuurlijk eindelijk mensen gevonden die eigenlijk ook een beetje mijn diensten ook waarderen. Want dat heb ik uit de voetballerij niet zoveel gekregen, omdat ik heel veel successen die ik geboekt heb. Maar hier krijg ik heel veel dank en dat
0: mooi.
2: Deed me heel erg goed.
0: Nou, wat goed zeg. Ik geloof zomaar dat er een boek in zit in al jouw belevenissen daar. Maar we gaan naar de muziek, want dit zijn de Roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Gisteren voor het eerst in eeuwig roem. Carole King met You've Got a Friend staat er één dag in. Ook één dag voor I Have a Dream, maar dan in de versie van Nana Mouskouri. Dus niet die van ABBA. En John Mayer met In the Blood inmiddels 5 dagen in het spel. Ja, je vertelde me net al even, je hebt je huiswerk gedaan, Henny. Je hebt alle liedjes 3 keer afgespeeld voor jezelf.
1: Ja, ik moet eerlijk de waarheid zeggen, je hebt het zeer moeilijk gemaakt. Want in principe hoorden alle 3 gewoon in eeuwig roem thuis. Zo simpel is het.
0: Oké.
1: Ik heb gewoon die 3 nummers gewoon gedraaid, wat me dan het minste pakt. Mm-hmm. Nou, daar 2 keer kwam ik nog niet achter. En de derde keer ging ik naar boven zitten, heb ik die oordopjes opgedaan. Ja, toen kwam ik toch, die gevoel van, ja, die vind ik toch ook wel het minste. Ja, minste, dat is een groot woord. Voor mij doen dan de minste, want het is gewoon een geweldige plaat.
0: Welke is dat?
1: Dat is helaas John Mayer.
0: In the Blood. Maar je hebt er een goede reden voor, want er komt wat prachtigs voor in de plaats. Wat wil je laten horen?
1: Nou, dat komt nou, als je het kort hebt, even samenvatten. Mm-hmm. Het is ook mijn favoriete plaat, ook de beste nummer van de Beatles die gezongen is door de Robin Kip. Maar het heeft ook mee te maken met mijn kosteren. Ik weet goed, dat vergeet ik never nooit, als ik het nummer hoor, dan komen alle beelden weer naar voren. Het was toen een avond vaker, het was een jonge vrouw overleden, die heeft 5 pogingen zelfmoord. Na de 7e keer is er dan gelukkig van de flat afgesprongen. Ik kwam daar in de kerk, en ja, die komt ruim van naar voren. En dan zie ik die vader en die 2 kleine kindjes komen van 8 en 11 jaar. En na de rand 2 minuten later komen die ouders. Nou, toen brak echt iets in. Mensen zeggen, jezus, dit wordt een loodzware 4 in de avondwaken en morgen de uitvaart. Ja. Nou, dat is ook inderdaad geworden. Maar ik vond het zo fantastisch wat die man, die zei heel rustig. Mijn vrouw heeft die ziekte gekregen. Voor die tijd was het een prachtige mens. En dat is altijd, het zal altijd van haar blijven houden. Mm-hmm. En ik heb beloofd dat ik voor die kinderen altijd zou gaan zorgen. Maar het probleem van haar was die ziekte die ze kreeg. Ze was altijd, voor die ziekte kreeg, altijd vrolijk. Hm. Ze kwam altijd uit bed, altijd met een grap. Was eigenlijk bij een verjaardag altijd, de gal maken met de grap.
0: Oh ja.
1: En toen zei hij, ik moet die nummer draaien. Als het ooit zo ver gaat komen. Ja, hij was wel bang voor tot het keer zou komen. En dat is dan gelukt eigenlijk, op negatieve zin. En die nummer, dat was ook net mijn nummer. En ik vond het zelf ook zo schitterend nummer. Ik zeg, jeetje mina. Toen ben ik even naar de sacristie gegaan, want toen had ik het even zwaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Te pinken, nummer. Het zit kapot, verdrie. Kijken we dat weer.
0: Ja, we gaan hem voor je draaien. De Bee Gees en I Started It Ook. Ja, dat is hem inderdaad, ja. Kom terug in het spel. Start op 3 dagen. Dankzij jou. Dankjewel, Henny.

0: Boysie, Boysie.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man. All you need is love. One giant leap for mankind.
4: Sweet 60's.
5: Dit is Radio West.
6: Je luistert naar Aan de Bak met Patrick van Houten.

0: Dat is Radio West. En Mr. Mr. met Kyrie.
1: De plaat voor 12.
0: Joe Cocker, You Are So Beautiful tegenover The Most Beautiful Girl in the World van Prince. Op de Facebookpagina van Radio West schrijft Mars van der Linden. Goedemorgen Patrick, vanuit het zonnige Haaksbergen. Kies ik voor Prince, nummer 2. Voor mijn prinses die ik tot zondag ga missen. Groet van Marcel. Nou, dankjewel. En de groeten terug vanuit Den Haag. En Marcelle van der Mortel zegt, goedemorgen Patrick. Ik kies nummer 1, Joe Cocker. Dankjewel voor alle gezelligheid die via Radio West de huiskamer binnenstroomt. Fijne uitzending en aan de bak eindigt sowieso prachtig. Nou, dat weten we inderdaad. Maar ja, met welke? Stem ook maar even via de Facebookpagina van Radio West. Of gebruik anders WhatsApp, dan kom je ook heel makkelijk de studio binnen. Via 070 307 8080. De plaat voor 12. Earth and Fire nu.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30. En Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
12: Het internationaal strafhof in Den Haag ligt onder vuur. De Amerikaanse regering Trump heeft het hof sancties opgelegd. Onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Om het personeel van dat strafhof in Den Haag een hart onder de riem te steken, werden vanmorgen aan medewerkers bloemen uitgedeeld. Verslaggever Erik Kooijman was er getuige van.
13: Er zijn al 400 bloemen. Daar werken hier ook heel veel mensen. Ja, Den Haag is de gastheer, zeg maar, van dit instituut. Het Internationale Criminal Court, het ICC.
12: Erik sprak bij het strafhof met initiatiefnemer Menno Spaan.
14: Ik ben deze actie begonnen omdat ik vind dat wij onze sympathie moeten betuigen aan de medewerkers van het ICC. Omdat ze onder druk staan. En niet alleen zij, maar onze democratische waarden. Ik denk dat het hen helpt, dat het hen sterkt. Vanuit het idee dat we willen laten zien dat de lokale gemeenschap achter het ICC staat.
12: De politie heeft de afgelopen tijd verschillende zaken kunnen oplossen nadat er in ons opsporingsprogramma Team West aandacht aan werd besteed. In 6 zaken zijn inmiddels 7 verdachten opgepakt. Onder meer van een straatroof aan het Pijlkruidveld in Den Haag. Daarbij werd in maart een gouden ketting van een jongen van 21 buitgemaakt. De verdachte, een 17-jarige Zoetermeerder, werd herkend op beelden die in de tv-uitzending te zien waren. En ook de verdachte van een mishandeling bij een tankstation aan de Laan in Den Haag in januari en een mishandeling van een treinconducteur in het Haagse Moerwijk in juli konden worden aangehouden. Tijdens renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag is een gouden ring uit de 14e of 15e eeuw gevonden. De ring die werd opgegraven vlak achter de Ridderzaal is vanaf vandaag te bewonderen in het informatiecentrum bij het Binnenhof. Archeoloog Mignon Lenoir is de vindster van de eeuwenoude ring.
15: Ja, hij is echt prachtig. Het is een gouden ring en daarin staan allemaal vakjes. Die zijn ingelegd met emaille of glaspasta. En daar staan lettertjes in. Dat moesten we even ontcijferen, want het is in oud-Nederlands. Staat het woord stadig op. Dus uiteindelijk zijn we erachter gekomen. En wij denken dat het gestadig, dat het daarvan een afkorting is eigenlijk.
12: Stadig, gestadig betekent voortdurend, zonder ophouden. En dat is een mooi woord op een trouwring of een ander soort ring natuurlijk, Pet.
11: Zo is het. En over mooi gesproken, het weer ziet er ook prachtig uit. Jordi Bloem heeft de details.
16: Vandaag wordt het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Het kan vanmiddag 20 graden worden. Met daarbij zonnige periode, ook wel wat bewolking. En in de loop van de middag en vanavond wordt meer bewolking verwacht vanaf zee. De wind is zuid tot zuidwest, meestal matig van kracht. Vanavond en vannacht dan veel wolkenvelden. Het blijft nog wel droog en het wordt vannacht niet veel kouder dan 14 of 15 graden. Morgenochtend heel misschien nog een waterig zonnetje, maar de wolken overheersen. Het kan nog droog zijn, morgenmiddag wordt vanaf zee regen verwacht. En de wind draait dan morgenmiddag van zuidwest tot zuid naar noordwest en kan aan zee toenemen tot krachtig kracht 6. Voordat de regen arriveert wordt het 17 of 18 graden en tijdens de regen koelt het af. In het weekend regelmatig zon, zaterdag nog wat buien. Zaterdag wordt het 14 of 15 graden en zondag nog wat frisser.
12: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Wilde je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Hans de Boy en het geluid van Toet Stielemans en Thuis Ben.
1: De archiefbak
0: brengt je naar het jaar
2: 1992.
0: In de Amerikaanse staat New York komt een meteoriet naar beneden zeilen op 9 oktober 1992. Het stuk ruimtepuin weegt 13 kilo. Je zou het op je koker neerkrijgen. Het komt uiteindelijk neer op een geparkeerde auto in het plaatsje Peekskill. Gelukkig raakt er niemand gewond. Ja, het heeft even geduurd, maar de katholieke kerk is er in 1992 ook van overtuigd dat de aarde rond de zon draait. Paus Johannes Paulus II erkent namens de kerk in oktober 1992 dat de astronoom Galileo Galilei gelijk had in die opvatting. Oorspronkelijk dacht de kerk in de 17e eeuw nog dat de zon rond de aarde draait. En de Italiaanse wetenschapper Galileo werd uiteindelijk veroordeeld tot levenslang huisarrest omdat hij wat anders beweerde. Vanaf 21 oktober 1992 ligt het fotoboek Sex van Madonna wereldwijd in de winkels. Er ontstaat een ware stormloop op het boek. Het boek staat vol met afbeeldingen van een halfnaakte Madonna in erotische poses en teksten over de seksuele fantasieën van de zangeres. Naast verschillende onbekende modellen poseert Madonna ook samen met enkele beroemdheden. Zo bevat het boek suggestieve foto's van haarzelf met onder andere Naomi Campbell en Vanilla Ice. In die periode staat ook de single Erotica van Madonna in de hitparade.

0: En in de videoclip van het nummer zie je ook Naomi Campbell terugkomen naast Madonna.
1: 1992.
0: Verder had het nummer niet zo heel veel om het lijf, dus we doen een ander uit dat jaar. Swing Out Sister.

0: 1992, Swing Out Sister en Am I the Same Girl. Ik heb nog ergens het singeltje liggen volgens mij.
1: Jaren, er is er een jaren.
0: Gewoon van vinyl.
1: Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: De feestjes van vandaag, nou kijk eens even. Precies kwart voor twaalf, rond kwart voor twaalf elke werkdag. Dan hangen we de vlag uit voor de jarigen in deze regio. Geef ze maar aan me door via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Vinden we hartstikke leuk. Vandaag, op deze 15e oktober, een feestje voor Diana Willemsen. Jazeker. Diana wordt 64 vandaag. Van harte gefeliciteerd. Maakt er een mooie dag van. En ik kreeg een mailtje van Mieke de Wit. En die schrijft: wil je vandaag Erik Bolle feliciteren? Erik wordt 77 jaar. Van harte gefeliciteerd, Erik. Ze schrijft erbij: hij is onze neef en we zijn al 52 jaar buren. Hij staat altijd voor iedereen klaar. Op zijn Haags gezegd, een echte topgozer. Ja, moet je natuurlijk zeggen topgozer. Maar ik kan dat niet zo goed als Jacques Brand dat kan. Dus ik bemoei me daar. Doe dat verder niet. Met een vriendelijke groet en de felicitaties dus van Mieke de Wit. Erik, van harte gefeliciteerd dus.

0: Spinners en de Rubber Band Man op Radio West. En straks is hij weer achter de microfoon te vinden. Menno Tamming, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En op deze donderdag, de showtrap is in deze tijdelijke studio geïnstalleerd. Met
1: zeker,
0: glitters en al.
1: Zeker, en Bob Brinkman is er. En dan weet je, het is donderdag shownieuws. En hebben we te gast Romy Montero. Daar gaan we spreken.
0: Dat is lang geleden dat we die gehoord hebben.
1: Ja, zeker. Maar ze heeft een hartstikke leuke nieuwe plaat uit. Ze maakt een beetje van die Nederlandstalige popmuziek tegenwoordig. Dus zometeen bellen we met haar. Laten we natuurlijk die nieuwe plaat ook van haar horen. En ja, voor alle voetballiefhebbers, opgelet. We gaan kaarten weggeven. Komende zaterdagmiddag om 16:30 is het ADO tegen PSV.
0: Nee, ja, heb jij gewoon kaarten?
1: Twee exclusieve kaarten. Oh. Het is al helemaal uitverkocht, maar jij kan er naartoe. Echt mooie plekken. We gaan ze straks weggeven. En we hebben de tijdmachine met ook alweer mooie prijzen. Op weg naar die hoofdprijs morgen. Hè, die waardebon van €100. En Erik die is er vandaag voor op de kaart. En die gaat, en dat vind ik ontzettend leuk, want over een maand dan is het zover, gaat op bezoek bij de dames en heren van Sint voor Iedereen.
0: Ja, nou, dat zeg je inderdaad zo. Ik zit even naar die datum te kijken. Ja, 16 november beginnen we. Het is gewoon over 4 weken
1: zo
0: precies.
1: Is het. Ik heb er zin in.
0: Ja, zeker. Je hoort het allemaal straks na 12 op de radio. En meeleven natuurlijk voor jouw platen naar menno@omroepwest.nl.

0: Coldplay en Feels Like I'm Falling In Love. En dan had ik het net over jouw plaat van Menno. Moet ik ook wel even het thema erbij noemen natuurlijk. Dan kun je daar even rustig over nadenken. Film of tv. Dus liedjes uit films, uit tv-series. Nou, er is van alles en nog wat te verzinnen. Mail ze door en dan hoor je ze misschien straks tussen 12 en 2 naar menno@omroepwest.nl. En als je toch nog wat verzoekplaten hebt als het gaat om Nederlands product, dan kun je weer bij Bas terecht straks.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at Six met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at Six in West Komt Thuis, alleen op Radio West. De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen. Het was hartstikke spannend tussen Prince, the most beautiful girl in the world, en Joe Cocker met You Are So Beautiful. Nou ja, tot een bepaald moment. Want toen ging Joe er toch echt wel met de winst vandoor. En 72% van de stemmen gaat naar deze prachtige plaat voor 12. Dit is You Are So Beautiful op Radio West. You

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.

0: 12 uur, Bob Brinkman met het laatste nieuws uit je regio. Twee auto's zijn tegen elkaar geknald op de burgemeester Bruins slotsingel in Alphen aan de Rijn. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie heeft verschillende zaken kunnen oplossen nadat er in ons opsporingsprogramma, 10 West, aandacht aan is besteed. In 6 zaken zijn inmiddels 7 verdachten geïdentificeerd, onder meer van een straatroof in Den Haag. En medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag hebben vanochtend bloemen gekregen als hart onder de riem na de Amerikaanse sancties. Het hof kreeg deze sancties opgelegd door president Trump, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Meer regionieuws hoor je om 12:30. Nu het overige nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
8: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
7: Kijk op utsvandergeest.nl.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze donderdag, de dag van shownieuws. Dan bellen we altijd met de sterren en Bob Brinkman, je hoorde hem net al even in het nieuws. Die schuift hier straks ook aan en dan gaan we bellen met Romy Montero. Ze heeft een hele leuke nieuwe plaat uit en we gaan straks met haar praten. Doen we in het volgende uur. Ja, wat doen we verder? We gaan natuurlijk in de tijdmachine weer mooie prijzen weggeven. Morgen geven we die waardebon van 100 euro weg, kun je lekker voor gaan shoppen. We hebben zometeen ook kaarten voor ADO PSV, de wedstrijd van komende zaterdag. Dan komt PSV op bezoek bij ADO Den Haag en jij kan erbij zijn. Ik heb hier nog twee kaarten voor die wedstrijd. Gaan we zo meteen weggeven over een, minuutje of 10.
1: Op de kaart.
0: Ja. En Erik Kooijman is er voor op de kaart. Hallo Erik.
2: Hey Menno, hallo.
3: Hallo.
0: Hi. Ja, dat is een mooie wedstrijd zaterdag, ADO PSV.
2: Zo, mooi. Hey? Ja, moeilijk.
0: Ja, het wordt moeilijk. Het is sowieso een moeilijk seizoen tot nu toe. Hè? Het is puntjes sprokkelen voor ADO.
2: Ja, dat is ook wel jammer. Ik zag die wedstrijd tegen Telstar en iedereen voor de goal hangen en dan hopen dat het goed komt. Ja. Het kwam redelijk goed. Maar ja, je mist toch een bepaalde kwaliteit in het team.
0: Ja,
2: dat is toch wel pijnlijk om te zien.
0: Ja, goed. Nou, gelijk even deze voetbalanalyse van jou als kenner. Maar goed, misschien zit er een stuntje in. Hè? Juist tegen topploegen, tegen Feyenoord deed ADO het ook goed in de Kuip. Dus ja, wie weet, zit er wat moois in. We gaan straks die kaarten weggeven. Hey, jij bent vandaag op speciale missie voor op de kaart. We gaan ook geen pijl gooien, want waar ga je naartoe?
2: Nou, het is buiten bijna 20 graden.
0: Ja.
2: Ik sta in het zonnetje. Maar binnen, iets verderop, bij de Appelgaarde in Voorburg, daar wordt ingepakt voor Sint voor Iedereen. Omroep West, Den Haag FM en vele anderen hebben dit hele

0: De Four Tops, Reach Out, I'll Be There. En de Frank Boeijengroep Zwart-Wit daarvoor. Het is zover. We gaan kaarten weggeven voor een hele mooie wedstrijd. Want komende zaterdag is het ADO Den Haag tegen PSV in het ADO-stadion. Daar komen de Eindhovenaren op bezoek. Lastige klus voor ADO. Maar ja, je weet het. De wonderen zijn de wereld nog niet uit in de Eredivisie. En wie weet pakt ADO wel die broodnodige punten tegen PSV. Jij kan erbij zijn bij die wedstrijd die om 16:30 begint. Komende zaterdag dus. En die is ook live te volgen natuurlijk hier op Radio West. Wat moet je dan doen? Je moet bellen naar 070-390-5454. Maar niet zomaar. Ik heb een opgave voor je. En dan moet je het goede antwoord even opgeven. En we gaan naar Joke, onze groot... Want ja, als je over het ADO hebt, dan moet je het over Den Haag hebben. Dan gaan we natuurlijk naar Joke van de Haagse Markt, onze grote vriendin. Die ook te zien is in die serie, die tv-serie OO Den Haag. Nou, onze eigen Pim Markering, toen nog verslaggever hier voor op de kaart in Menno in de Middag. Die kwam Joke, het is alweer 2 jaar geleden, tegen op de Haagse Markt en raakte in gesprek. En die stelde haar de volgende vraag. En zometeen hoor je, dan is er wat weggepiept wat Joke zegt. En dan geef ik je even een A, B en C antwoord. En dan mag je bellen naar 070-390-5454. Dit is de opgave.
1: Jij zei vorige keer dat je naar Lang Leven de Liefde kijkt op televisie.
2: Ah nee joh, dat geile showtje, daar kijk ik niet naar. Daar word ik godsmisselijk van. Mag je naast hem leggen of niet naast hem leggen? Ik hoef helemaal geen vent.
0: Ja, wat gaat ze hier zeggen? A, al poetst hij elke dag mijn place, dan moet ik hem niet. B, al hebt hij zakken met poen, dan moet ik hem niet. Of C, al hebt hij een gouden lul, dan moet ik hem niet. Nou, nu bellen 070-390-5454. Als je denkt te weten wat Joke hier zegt, voor 2 kaarten. Het zijn mooie kaarten op de tribune voor ADO PSV van komende zaterdag.

0: geboren.
1: Uit Den Haag, Somje, Dark Before the Dawn. Ja, wat zijn ze gewild, hè? Natuurlijk ook niet zo gek. Het zijn mooie plekken op de tribune komende zaterdag. ADO, PSV, ik heb twee kaarten voor je. En wat willen jullie er graag naartoe? We worden helemaal plat gebeld. Onder andere een belletje uit Den Haag, Leidseveen. Patricia Boot, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, hoe graag wil jij naar ADO. Die wedstrijd?
2: Heel graag.
1: Ja, ben je een groot ADO-supporter?
2: Ja, ik ga altijd, maar zwaar uitverkocht.
1: Ja, dat klopt. Het is dus stijf uitverkocht. We hebben hier de laatste twee kaarten. Hebben we hier.
2: Ja, het was te laat.
1: Ja, helaas. Ja, zie je het een beetje zitten dit seizoen met ADO? Want ja, de punten stromen nog niet binnen, hè?
2: Nee. Ik hoop dat het, steeds beter gaat.
1: Ja,
2: maar
1: nou,
2: we wachten maar.
1: Laten we het hopen en laten we hopen dat je erbij kan zijn. Dan moet je wel het antwoord goed hebben. Ik ga nog één keer de opgave laten horen. En dan geef ik nog één keer de drie antwoorden. En dan moet je zeggen welke het is. Daar komt-ie.
3: Jij zei vorige keer dat je naar Lang Leven de Liefde kijkt op televisie.
4: Ah, nee, joh, dat geile showtje, daar kijk ik niet naar. Daar word ik godsmisselijk van. Mag je naast hem leggen of niet naast hem leggen? Ik hoef helemaal geen vent.
1: Nee, ze hoeft helemaal geen vent. Want A, al poetst hij elke dag mijn place, dan moet ik hem niet. Of zegt Joke, al hebt hij zakken met poen, dan moet ik hem niet. Antwoord B. Of antwoord C, al hebt hij een gouden lul, dan moet ik hem niet. Wat is het, Patricia?
2: Ik ga voor antwoord C, gouden lul.
1: Antwoord C, ja, denk je dat dat zo is? Nou, we gaan eens even luisteren. Oh, even kijken hoor. Dat gaat niet helemaal goed. Even kijken. Kijk.
3: Jij zei vorige keer dat je naar Lang Leven de Liefde kijkt op televisie.
4: Ah, nee joh, dat geile showtje, daar kijk ik niet naar. Daar word ik godsmisselijk van. Mag je naast hem leggen of niet naast hem leggen? Ik hoef helemaal geen vent. Al hebt hij een gouden lul, moet ik hem niet.
1: Ja. Hoe wist je dat, Patricia? Hoe wist je dat?
2: Ik heb gegokt. Ja. Ik wist het niet. Ja, nou, ik wist het echt niet.
1: Nou, bij Joke kan je dit wel een beetje verwachten, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Ja. Hey, ik feliciteer je, Patricia. Ja, het was uitverkocht. Je wilde er graag naartoe, want je bent groot fan van ADO Den Haag. Maar je hebt twee kaarten te pakken voor ADO PSV.
2: Hartstikke leuk.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij.
1: En met wie ga je, Patricia?
2: Ik denk naar mijn dochter.
1: Nou,
2: die
1: gezellig.
2: Gaat ook altijd. En die wil heel graag meedenken.
1: Nou, ik wens je ongelooflijk veel plezier. En wat gaat het worden?
2: 2-1.
1: Voor ADO?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ah, mooi. Nou, we duimen voor je. Goed, komende zaterdag om 4:30 ben je erbij. Dankjewel, Patricia.
2: Hey, onwijs bedankt, hè.
1: Hoi.
2: Doei.

0: Ja, Chico en de Reigers natuurlijk. En ook nog Ziggy erbij. En jij bent het voor mij. Ja, dat kan niet anders. Hè. Nou, die kaarten voor ADO Den Haag PSV. En hou ons in de gaten hier bij Menno in de middag. Want we gaan voor de komende wedstrijden van ADO Den Haag opnieuw kaarten weggeven. Dus, maar deze zijn weg voor ADO PSV. En als je er niet bij kan zijn, komende zaterdag om 16:30 live te volgen hier op Radio West. Zometeen gaan we het volgende half uur in met de tijdmachine. En Erik Kooijman dus, die heeft een speciale missie vandaag in Op de Kaart. Die gaat op bezoek bij onze vrienden van Sint voor Iedereen.
1: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sint en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag. Albert Heijn.
0: Het is inmiddels precies 12:30, Radio West. En hij is er, Bob Brinkman. Zometeen voor shownieuws, ja. Bob. Maar ja, nu voor het serieuze nieuws uit de regio. Romy Montero hebben we over een uur.
15: Ik wou al vragen, heb je al verteld wie we gaan bellen over?
0: Ja, ja, ja, zeker. Wat wordt je eerste vraag straks?
15: Hoe is het met je?
0: God, op je nieuw. Ja. Het nieuws uit de regio, Bob.
15: Op de burgemeester Bruin Slotsingel en Al van der Rijn zijn 2 auto's tegen elkaar aangeknald. Dat gebeurde midden op het kruispunt. Een zwarte bestelbus heeft een flinke deuk opgelopen doordat een Tesla het voertuig van de zijkant ramde. De motorkap van de Tesla is ook zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Wie de afgelopen tijd in de buurt van bloemenveiling Royal Flora Holland in Honslersdijk is geweest, heeft mogelijk iets opvallends gezien daar. Namelijk een grote drone die boven de veiling vloog. Met een lange kabel en zware ladingen boven het dak. De drone werd ingezet om oude lamellenluiken te vervangen. En daar komt dus tegenwoordig geen hijskraan meer aan te pas.
16: Ik denk dat iedereen hier in de omgeving weet hoe groot het gebouw ongeveer is. Als je dat met een kraan zou gaan doen, en ze liggen ook nog eens op het midden van het dak, dan moet je ongelooflijk vaak opnieuw op- en afbouwen. Dan moet de kraan super vaak verplaatsen. En wij hebben hier eigenlijk één hub gemaakt waar we alles hebben liggen. En zo hoeven we ook niet over het dak heen te lopen met de lamellen. Dus het dak beschadigt ook niet.
15: Zegt Joris Binnema, expert op dit gebied, tegen de lokale omroep WOS. En zo'n drone kan 100 kilo optillen. Dus kijk ik even naar jou. Gaat net lukken.
0: Gaat, ja, zeker. Ja.
15: Medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag hebben vanochtend bloemen gekregen als hart onder de riem na de Amerikaanse sancties. Het hof kreeg deze sancties opgelegd door president Trump, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Verslaggever Erik Kooijman was getuige van het bloemen uitdelen.
17: Er zijn al 400 bloemen. Er werken hier ook heel veel mensen. Nou, Den Haag is de gastheer van dit instituut. Het internationale criminal court, het ICC.
15: Het gaat om een privé-initiatief van Menno Spaan.
18: Ik ben deze actie begonnen omdat ik vind dat wij onze sympathie moeten betuigen aan de medewerkers van het ICC. Omdat zij onder druk staan. En niet alleen zij, maar onze democratische waarden. Ik denk dat het hen helpt, dat het hen sterkt. Vanuit het idee dat we willen laten zien dat de lokale gemeenschap achter het ICC staat.
15: Hoorde je vanochtend in West wordt wakker op Radio West.
0: Gaan we naar Jordi?
19: Boom, boom, ja. Boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem.
0: Ja, dat is altijd weer leuk om te horen dit. Dan weet je, het is donderdag of vrijdag. Dan is Jordi Bloem er voor het weer. En
15: zo is
0: het. Het is eigenlijk best leuk, hè? Jij mag ons altijd blij maken met het weekendweer.
20: Ja.
0: Ga je nu ook weer doen, hè?
20: Ja, ik hoop dat het een beetje goed komt met het weer dan. Want als je nu naar buiten kijkt, zou je zeggen, het is prima. Maar het is gewoon nog een beetje na zomer, zou ik bijna willen zeggen. Ja, dan misschien is dat, als het wat warmer wordt dan 25 graden of zo. Maar ik vind dat nu al 18 graden. Ik zie al sommige plekken waar het al bijna 20 is. Nou, dat wordt het vanmiddag ook. En dan uit de wind en in de zon, met die zuid-zuidwestenwind, voelt dat toch wel lekker aan, hoor.
0: Zeker.
20: Dus je ziet wat bewolking wel, wat hoge bewolking. Daar komt de zon nog wel doorheen. In de loop van de dag lijkt het wat meer bewolkt te worden. Komt een storing dichterbij. Maar het blijft voorlopig droog vanavond en vannacht. Maar wel meer bewolking. De wind die blijft uit het zuiden of zuidwesten waaien is niet al te sterk. En dan wordt het vannacht 13 of 14 graden. Is niet al te koud. En morgen dan wordt het een beetje anders. Morgenochtend is het waarschijnlijk nog droog. Met misschien ook nog een waterig zonnetje. Maar daarna komt er een storing aan, een koufront. En daarachter zit duidelijk een andere luchtsoort, een frisse luchtsoort. Maar dat gaat wel gepaard, dat front morgen, met in de loop van de middag regen, motregen. Geen hele zware buien, denk ik. Maar goed, aan het einde van de dag zal het wel even nat zijn. Voordat de regen komt, wordt het 17 of 18 graden. Maar tijdens de regen zal het afkoelen en draait de wind in de loop van de dag naar het noordwesten. Kan een zee ook even stevig worden, windkracht 5 tot 6. En dan die andere luchtsoort waar we dan in het weekend in zitten. Met zaterdag wel weer zonneschijn. Nog een paar buien vanaf zee. Dat zijn van die losse buien. Dan heb je ook droge perioden. De blauwe lucht, een noordelijke bries en dan 15 graden. Dus we gaan er al op achteruit. En zondag geeft het nieuwste hoofdberekeningmodel aan dat het wat kan gaan regenen. Maar er zijn ook wel opties, zoals het Duitse weermodel dat aangeeft, dat het wel meevalt. Wel wat wolkenvelden. We gaan over het Duitse model gaan praten. En dan wordt het 12 of 13 graden nog wat kouder. Dat is wel vrij duidelijk. Dus zo langzamerhand kunnen we wel weer eens wat dikkere kleding gebruiken.
0: Ja, en hoe het volgende week verder gaat, Jordi, over een uurtje. Tot dan.
20: Zo is het.
0: Yep.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf lekker luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Uit 1990, Depeche Mode en Enjoy the Silence. Zometeen gaan we de tijdmachine starten.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst eens even kijken bij de mannen en vrouwen van Sint voor Iedereen. Die grote actie die over een maand weer van start gaat hier bij West. En Erik Kooijman die is nu alvast daar bij die organisatie om te kijken hoe de voorbereidingen lopen. Erik, is het druk?
2: Ja, nou, het is een heel schema. Want er zijn allemaal bedrijven die komen hier meedoen aan de inpakmarathon. Want er zijn inpakkers nodig. Er zijn heel veel cadeautjes die het hele jaar al binnen zijn gestroomd. Ik loop hier langs allemaal. Ja, het zijn dan megadozen van 2 bij 1 meter. Vol met knuffels. En hier nog meer. En speelgoed en ingepakte dingen en memory. Nou ja, voor elke leeftijdsgroep proberen ze wat uit te zoeken. Maar die bedrijven komen hier vandaag vanaf 9 uur 's ochtends zijn ze al bezig. Die komen in ploegendiensten inpakken. En dat is ook een soort teamwork experience voor veel bedrijven. Die gaan met z'n allen eens een keer wat anders doen. Het zijn hele uiteenlopende bedrijven. Even checken waar deze mensen van zijn. Hallo, goedemiddag. Mag ik je wat vragen? Waar zijn jullie van?
3: We zijn van TUI.
2: TUI, dat ga je normaal mee op vakantie, maar jullie zijn nu aan het inpakken. Hoe vind je het?
3: Ja, nou, we zijn net begonnen, maar we voelen ons goed om hier te zijn.
2: Ja. Het is being kind is cool. Zijn jullie altijd aardig voor elkaar?
3: Nou ja, je kan altijd wat liever voor elkaar zijn, hè. Maar we zijn heel lief voor elkaar. We zijn hier ook blij om als team te zijn. En dat je dan toch ook met een goed gevoel hier dadelijk weggaat. Dus,
2: het lijkt me ook leuk om eens een keer wat anders te doen met je collega's.
3: Ja, nou ja, we proberen wel elk jaar vrijwilligersdag te houden. Dus het is wel voor het eerst dat we hier zijn. Maar vorig jaar ook een vrijwilligersdag gehad. Dus is wel een beetje ons jaarlijkse teamuitje geworden. Dus, en dan voor een goed doel, dus dat is leuk.
2: Ja, nou, veel plezier. Hopelijk kan je net zo goed inpakken als die juffrouwen bij die warenhuizen. Weet je, daar ben ik altijd
3: wel. We hadden het net al over de Issy Paris en de Douglas. En we hebben een beetje afgekeken, dus moet goed komen.
2: Ga je uitleg geven?
4: Ik ga uitleg geven. Even, ja. Het gaat om 7 spullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: En van deodorant tot aan Donald Duck?
4: Ja, tot een gedicht en een balletje en een beanie. En een fles. Ja. En dan ga ik zeggen hoe ze moeten inpakken.
2: Ja, dat moet in één papiertje.
4: Ja, maar dat gaat lukken. Okay. En deze mevrouw komt volgens mij helemaal uit België.
3: Ja.
4: Ja. Wat leuk.
3: Ja.
2: Hebben ze dit in België ook, of niet?
3: Ook toen in België, denk ik. Hè? Ja. Ja.
2: Hebben ze dit soort acties in België?
3: Ik denk ook wel, maar misschien niet zodanig gekend zoals in Nederland, denk ik. Dus het is fijn om hier te zijn en om het wat te leren kennen. Ja.
2: Ik ben echt Belgisch. Ik hoor het. Ja, mooi zeg. Ja. Nou, succes hier.
4: Ja, dankjewel.
2: Ja, jullie is... Die regelt het. Nou, er zijn heel veel mensen die allerlei dingen regelen. En het is echt een geordende trein toch wel. En dat, nou ja, ik vind het wel knap hoe ze dat hebben gedaan. Hoor. Het wordt elk jaar groter. Wij hebben het omarmd. Dus wij zijn ook langzamerhand een beetje onderdeel van de groep. En dat is ook wel weer grappig. Hier, niet voor de jongens, maar dit is voor de meisjes, hè, Annemarie?
5: Ja, dit is voor de meisjes.
2: Ja. En de wat oudere meisjes?
5: Ja, de wat oudere meisjes, 12, 13, iets ouder. Sommige dingen, kijk, hier zit bijvoorbeeld huidverzorging. Superduur merk. Nou ja, dat gaat dan naar wat oudere meisjes. Want 12 hoef je nog niet wat op je hoofd te smeren. Maar dit is een leuke douchegel. En nou, toilettasje erbij. Helemaal happy, toch?
2: Ja. En het toilettasje, dat zag ik net al. Daar is opgestickerd of opgenaaid door weer een andere vrijwilliger. Being kind is cool. Ja, het motto.
5: Nou, ik denk dat die tasjes ook helemaal gemaakt zijn door vrijwilligers.
2: Jeetje.
5: Restjes stof en echt mega creatief, ja.
2: Yes, jij vindt het ook leuk, geloof ik.
5: Ja, ik vind het leuk. Ja. Je maakt me verlegen met die microfoon.
2: Dat is ook leuk, ja. Dat is de bedoeling.
0: Ja, Erik. Ja, met je microfoon. Ja. Nou, hey, en mooi dat die actie nu al zo op gang komt. En ook leuk dat al die vrijwilligers, ook vanuit bedrijven en verenigingen... Ja, zich opgeven om daar gewoon een dagje of een dagdeel te komen helpen in dat grote pakhuis. Ze kunnen nog wel wat mensen gebruiken, denk ik, hè, Erik?
2: Ja, zeker. Alle vrijwilligers zijn welkom, maar ook alle pakjes zijn welkom. Het moet weer groots worden, want het is belangrijk dat iedereen een cadeautje krijgt.
0: Zo is het. Goed, zometeen veel meer van Erik in het volgende uur. Voor op de kaart daarbij Sint voor Iedereen. De voorbereidingen zijn dus in volle gang. Tot zo, Erik.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, je mag bellen 070-390-5454. Mooie prijzen in de tijdmachine, namelijk een waardebon. Ja, het zijn dure tijden en daar gaan we je een beetje bij helpen. Want heb je 3 vragen goed, dan maak je kans op 100 euro, een waardebon, om te gaan shoppen bij ja, wel 200 winkels in Nederland. Dus ja, dan moet je de 3 goed hebben. Dan heb ik ja, die waardebon morgen misschien wel voor je klaar liggen. En ja, heb je er 1 of 2 goed, heb ik ook nog een leuk spel voor je. Dus vooral bellen 070-390-5454 voor de tijdmachine. 070-390-5454. Ja, dan nu zo'n moment dat je eventjes ja, naar je geliefde moet kijken of aan je geliefde moet denken. Hou hem of haar even stevig beet. Kijk hem of haar in de ogen en zeg dan...

0: Ja, je kan het niet vaak genoeg zeggen, hè, als je aan je geliefde denkt. Maribel, ik hou van jou. Het was de inzending voor het Songfestival, hè, in 1984 van Nederland. Liep niet helemaal goed af. 13e werden we van de 19e. Van de 19 deelnemers.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan eens even kijken. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Gerda. Hallo Gerda.
2: Hallo, goedemiddag.
0: In Den Haag, hè, Gerda Lievering.
2: Klopt, klopt, ja. Helemaal.
0: Wat ben je aan het doen op deze mooie donderdag?
2: Ik wilde net gaan strijken.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Is dat het, ja, het meest vervelende klusje als het om het huishouden gaat? Of?
2: Het huishouden, de hoofdzaken doet mijn man dat, maar het strijken doe ik.
0: Hey, dat heb je goed geregeld.
2: Ja, nou ja, dat is niet anders.
0: maar strijken, dat wil je echt per se zelf doen, hè?
2: Nou, dat wil mijn man niet doen.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Hey Gerda, ja, we staan alweer vlak voor het weekend ook. Zo, ga je nog wat leuks doen? Is dat wat moois op programma?
2: Nou, we krijgen de hond van mijn dochter, want die gaat naar Dublin. Dus, dus dat is ook wel gezellig. Ja. En lekker naar buiten.
0: Ja, dat kan wel goed met de hond. Ja, we hoorden van Jordi dat, ja, we houden het niet helemaal droog. Maar misschien vindt je hond dat helemaal niet erg. Toch?
2: Daarom.
0: Ja,
2: nee,
0: joh.
2: Denk het niet.
0: Nou, ga je hem extra verwennen ook?
2: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Okay. Hey, we gaan eens even kijken of je wat moois in de wacht kan slepen. Bijvoorbeeld die cadeaubon, hè, ter waarde van 100 euro. Morgen gaat die eruit in de finale. Moet je wel 3 vragen goed hebben, dan maak je kans op die bon.
2: Oké. Okay.
0: We zijn aangekomen, beste Gerda, in 1977. Ik heb 3 vragen uit dat jaar. Let op, maak de titel van de succesvolle muzikale speelfilm uit 1977 af... met John Travolta in de hoofdrol. Saturday Night...
2: FIFA.
0: En vraag 2, de rolschaats maakt een comeback halverwege de jaren 70. Ja, het is populariteit, die hebben ze vooral te danken aan de discomuziek. Er ontstaat een nieuwe manier van uitgaan. Waar heb ik het over? Dus de rolschaats, en als je dan uitgaat, hoe heet dat dan waar je uitgaat? De roller.
2: Disco.
0: En de laatste vraag, die gaat hierover. Gerda, ja, welke Amerikaanse zanger maakt in 77 een liedje over zijn pasgeboren dochter met deze titel? Is it She Lovely? Wie is dit?
2: God.
0: Ja. Ja, joh.
2: Nee, mijn man is er niet. Die had het geweten.
0: Die is in dat huishouden bezig natuurlijk. Het is al even hartstikke druk. Die staat de ramen te zeemen.
2: Nee,
0: juist als je hem nodig hebt.
2: Nee, vrijwilligerswerk
0: ook doen. Oké, maar wie is dit? Oh, ik hoop toch zo dat je het weet.
2: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Nou, we gaan eens even dus Uri. Oh, er wordt al gelachen hoor, let op. Daar gaan we.
3: Je hebt 3.
0: Ja! Ja, ja, ja, ja, ja! Tuurlijk, Stevie Wonder. The Roller Disco had je goed. En Saturday Night Fever. Dat betekent dat ik je blij maak met een leuk spel. Een dobbelspel, keer op keer. Dat is leuk om te doen met de familie. Straks met de kerst. En ja, je maakt kans op de finale morgen. Dus hou je telefoon in de gaten morgen tussen 4 en 5. Bij Bas gaat die bon eruit van 100 euro. Mag je gaan shoppen.
2: Nou, helemaal geweldig.
0: Ik hoop het voor je. Gerda maakt er een mooie dag van.
2: Mag ik nog iemand beterschap wensen?
0: Ja, tuurlijk. Oh, wacht. Dan maken we er tijd voor. Eventjes, ja.
2: Oh, ik wil met mijn neef John Baltus wil ik graag beterschap wensen.
0: Oh, wat mankeert er aan als vragen mag?
2: Ja, iets in zijn arm. Een bacterie.
0: Ach.
2: Dus hij is net uit het ziekenhuis. Dus, nou. Maar hij luistert ook nog naar Radio West.
0: Nou, bij deze gedaan. Van harte beterschap namens Gerda en ons allemaal. Dag Gerda. Fijne dag.
2: Dank je.
0: Doei. En hier is hij dan hoor. Stevie Wonder. En Isn't She Lovely?

0: George Ezra en Green Green Grass. En daarvoor dus Stevie Wonder, Isn't She Lovely? En weer een gelukkige prijswinnaar, Gerda uit Den Haag, die misschien wel morgen in de finale staat vanmiddag bij Bas. Dus 4 en 7 natuurlijk weer nieuwe kansen in de tijdmachine om je te plaatsen en om morgen die waardebon van €100 te winnen. Goed, zometeen de 2 uur, Menno in de middag. En ik zei het al, dan meldt Bob Brinkman zich hier ook voor shownieuws. En dan begroeten we Romy Montero. Ze heeft een ontzettend leuke, vrolijke nieuwe plaat uit. Gaan we het met haar over hebben. En ondertussen mag je ook nog mailen naar menno@omroepwest.nl voor jouw plaat. Die plaat die we altijd aan het einde van dit programma draaien, die komt dan van jou. En deze week is het thema muziek uit films en uit tv-series. Dus heb je een plaatje? Laat het weten. menno@omroepwest.nl.
1: Er komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. Blijf ik naar hun kijken van, zie je het? Moet ik blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnacht.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Maar de verpleegkundigen die daar werken en ik zelf ook, zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen, het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect en daardoor maak je het wat lichter.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Hey, Remon!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Hey,
9: Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Ben jij slimmer dan een robot? Ontdek samen de wereld van uitvindingen in de techniekstudio's van TU Delft Science Center. Je maakt van plastic nieuw speelgoed, ontwerpt je eigen kunstuniversum en gaat de uitdaging aan met robots. Boek nu via tudelft.nl/sciencecenter.
0: Zometeen het 2 uur, Menno in de middag, met dus onder andere Romy Montero en Erik op bezoek bij Sint voor Iedereen. Het nieuws uit de regio, het is 1 uur. Wat krijg je hier op Radio West van Bob Brinkman?
16: Twee auto's zijn tegen elkaar aangeknald op de burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen aan de Rijn. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt op dit moment. Na 14 jaar lijkt er nu schot in de zaak te zitten. De fietsbrug over het Aarkanaal wordt begin volgende maand op zijn plek neergelegd. Al sinds 2012 is de gemeente Alphen aan de Rijn bezig met de aanleg van deze fietsbrug, die miljoenen kost. En de politie heeft verschillende zaken kunnen oplossen nadat er in ons opsporingsprogramma, Team West, aandacht aan werd besteed. In 6 zaken zijn inmiddels 7 verdachten geïdentificeerd, onder meer van een straatroof in Den Haag. Meer regionieuws hoor je om 1:30. Nu het overige nieuws.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
18: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
23: Tot 2 uur, Menno in de middag.
24: Dit is Radio Best.
25: Goedemiddag. Ja, ja.
26: Nu hartstikke goed.

0: Ja, hij is leuk hoor. De nieuwe van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel. En we begonnen met Runaway Train. Die mooie plaats van Soul Asylum. Tweede uur, Menno in de middag. Met zometeen Bob Brinkman hier. En shownieuws gaan we bellen met Romy Montero. Je mag nog even mailen voor jouw plaats. Menno@omroepwest.nl. We zoeken jouw favoriete muziek uit films of series. Dus heb je er een, gewoon even mailen. En Erik Kooijman, die is nog altijd bij ons. Voor Op de Kaart. Met vandaag speciale aandacht voor de actie Sint voor Iedereen. Die over een maand van start gaat. 16 november, dan beginnen we weer aan een week lang uitzendingen om cadeaus op te halen voor kinderen die het niet zo breed hebben. En die cadeaus die worden nu allemaal al verzameld, want dat gaat het hele jaar door in het grote pakhuis van Sint voor Iedereen. En Erik is erbij. Erik.
1: Ja, er wordt hier druk gewerkt. Allemaal bedrijven die komen op visite hier ook en die helpen we inpakken. Zo worden de bedrijven ook aan de actie verbonden en dat is, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Hier hebben we het grote Kezenspel. Het gezelligste kaartspel van Nederland.
0: Ja.
1: Ja, Angela, wat voor dozen zijn dit?
2: Dit zijn cadeaupakketten voor jongetjes van 12 en 13 jaar. En ja, daar stop ik van alles leuks in, probeer ik.
1: Ja, ook een klein beetje deo voor het geval dat ze zich te druk maken. Ja, dit zijn ook een beetje pubers. Nou, het ziet er mooi uit, sokken, altijd handig. Is er veel veranderd? We zijn weer een jaartje verder. Jullie gaan al een aantal jaartjes mee, jouw gezicht ook, om hier alles te regelen en zo. Of gaat het gewoon, is de basis nog hetzelfde?
2: Nou, de basis is hetzelfde. Dat is dat alle kinderen een mooi cadeaupakket moeten krijgen. Maar het zijn er steeds meer. Dus ook wij hebben een hogere target dit jaar te halen. En ja, daar zijn we hard mee bezig nu.
1: Dus je moet een beetje professionaliseren met alle vrijwilligers. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat iedereen enthousiast blijft?
2: Ja, dat gaat eigenlijk heel erg vanzelf. Mensen die hier vrijwilligers zijn, komen allemaal met een goed hart. Ze hebben er heel veel zin in. En iedereen neemt weer zijn kwaliteiten mee. En samen bedenken we dan een plan van, goh, hoe kunnen we nou nog efficiënter werken? Nog meer kinderen bereiken? Hoe komen we aan spullen? Want die hebben we nodig. We moeten het hebben van donateurs. Vandaag zijn er bijvoorbeeld bedrijven op bezoek.
1: Ja, ik vertelde het net. Zelfs uit België komen ze helemaal om hier te helpen.
2: Ja, dat klopt. Er zijn bedrijven die gelukkig ons weten te vinden. Die doen vandaag een inpakmarathon. Dus we zijn vanmorgen om 10 uur begonnen. En we gaan door tot vanavond 10 uur. In 4 shifts achter elkaar door. En dan draaien de bedrijven per shift. En dan zo gaan we heel veel pakketten vandaag inpakken. Want het is al bijna 5 december, Erik. Dus, ja.
1: Nou, ik heb mijn schoen nog niet gezet. Maar het is buiten 20 graden, weet je. Dus het werkt nog niet echt.
2: Ja, dat maakt voor ons niet uit. We gaan het hele jaar door. We zijn alleen maar met kerst dicht eigenlijk. En de rest van het jaar zijn we aan het sorteren. Cadeaupakketten aan het maken. Alles om de kindjes blij te maken.
1: Hoe hou jij het leuk voor jezelf? Want het wordt dan ook een beetje gewoon na al die jaren.
2: Nou, kijk om je heen, Erik. Het is toch een feestje. Gezellig. Muziekje aan. Met elkaar. Ja, mooie pakketjes verzinnen van de prachtige donaties die we gelukkig krijgen. Niet voldoende, want we hebben echt spullen nodig.
1: Ja, moeten jullie nog echt wel even gas gaan geven? Of de mensen moeten gas geven?
2: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want ja, in zo'n pakket van zo'n kind zitten zeker 6 items. Zeker voor de tieners is het ingewikkeld. Wat geef je een tiener? Je zei het net zelf. Lekker deootje. Ik heb een Donald Duck pocket erin gedaan. Misschien luisteren er tieners mee. Die zeggen, nou Angela, wat je nou zegt. Ik weet het niet. Een bidon zit erin.
1: WK voetbal.
2: Ja, en een leuk spelletje. Denk aan Clever of Quix. Van die kleine handzame spelletjes. Die vinden de tieners meestal ook
0: leuk.
2: Dus ik hoop dat ze dan blij zijn met wat wij maken.
0: Ja, nou,
1: ik ga er wel vanuit.
0: Ja, en wij gaan weer leuke uitzendingen ook maken een hele week. Vanuit de Centrale Bibliotheek. Met artiesten. En Bob Brinkman en ik gaan weer tussen 12 en 2 dan vullen. Heeft een van de vrijwilligers of die dame waar je nu mee spreekt nog voorkeur voor welke artiesten we uit moeten nodigen? Of?
1: Welke artiest wil jij 16 tot 20 december of november in het stadhuis hebben?
2: Ja, het kan er maar één zijn.
0: Ja?
2: Ik weet niet of je Judy

0: die kent. Judy is de moeder van Esther Blom, onze founder. En die wordt in februari 80 jaar. En zij is de grootste fan van Yves Berendsen.
1: Daar moeten we even ons best voor doen, Bob.
0: Ik hoop ook op Rutger Barneveld, van Barneveld. Daar zijn we ook fan van. En die komt al jaren in de bieb. Ja? Dus wij hopen dat hij zijn zwoele zomernachten komt zingen.
1: Die kans is heel groot, Erik.
0: Yves en Rutger.
2: Ja. Die kans is groot, hoor ik in mijn oor. Ja. Dat is mooi.
1: Dus daar kun je op verheugen. Goed, Erik, zometeen horen we meer van jou nog. Daar vanuit het pakhuis over een half uurtje. Want Bob, die staat er al. Hoor.
3: Even,
1: ja, sinds voor iedereen. Daar kunnen we ons op verheugen natuurlijk. We hebben al een lange lijst met artiesten. Hè?
3: Absoluut. We gaan nog niet alles zeggen, want het moet nog een beetje een verrassing zijn. Maar Rutger van Barneveld kunnen we wel opschrijven, toch?
1: Elk jaar bij en nu met zijn grote hit ook.
3: Ja, zwoele zomernachten, die ga je horen. Ook in een leuk Sint voor ieder één jasje.
1: We gaan leuke dingen doen. Zometeen.
3: Shownieuws.

0: UB40, red, red wine. Het is zover, het is donderdagmiddag. Zo even, nou, voor 13:30. Tijd voor...
1: Er zijn geen nieuwtjes als zo, nieuwtjes ja. Van zo, nieuwtjes...
0: We zijn weer samen.
2: Wat lang geleden.
0: Ja.

0: Het is lang geleden. Jij was op vakantie. Ik ben eventjes uit de running geweest. Maar we zijn er weer samen voor Shownieuws. En gelijk een goede start weer.
1: Absoluut.
0: Hè?
1: Want de hoofdrol in The Bodyguard. Een kwartfinale in The Voice of Holland. En met haar stem zet ze sowieso jouw hart in brand. Van haar glimlach krijg je het Spaans benauwd. En haar carrière is al op 33-jarige leeftijd mooi uitgebouwd. Oh, wat een feest in de show. Met Romy Montiel.
2: Yo!
0: Romy, goedemiddag.
2: Wat leuk zeg.
1: Hi Romy. Ja, dankjewel.
0: Hallo. Nou, je krijgt hem thuis gestuurd hoor.
1: Absoluut.
2: Ja, leuk. Ik kan wel mijn tegeltje zetten.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Hey Bob, ja, we hebben natuurlijk allemaal inhoudelijke en hele belangrijke vragen voor Romy. Voor hoe het met de carrière gaat. Een nieuwe plaat gaan we zo meteen natuurlijk draaien. Maar jij wilde eerst iets anders van haar weten.
1: Ja.
0: Iets belangrijks.
1: Oh. Jazeker.
0: Ja.
1: Okay. Hoe is het met je, Romy?
2: Ja. Goed. Ja, het is goed. Het gaat goed.
1: Oh, gelukkig. Ja. En hoe is het met je hond?
0: Ja. Dat wilde we weten.
2: Precies. Nou, die is de laatste tijd wat zieker eigenlijk. Eigenlijk anderhalf maand is ze al af en aan een beetje ziek. We weten niet waardoor het komt. Dus ze heeft gisteren een onderzoek gehad. En de scopie. En dan krijgen we volgende week uitslag. Dus we hopen eigenlijk, gek genoeg, dat daar iets uitkomt. Zo van, nou, ze heeft een ontsteking. Ja. Maar we kunnen het behandelen.
1: Wat is een endoscopie precies, Romy?
2: Een endoscopie is dat ze onder narcose met een cameraatje naar binnen gaan. In dit geval naar haar maag en darmen hebben ze gekeken.
0: Ja, ach. Maar hoe merk je dat je hond ziek is? Gewoon een beetje, is ze een beetje lusteloos? Of?
2: In dit geval van Billy is ze dat ze af en toe niet wil eten en heel veel spuugt.
0: Ach, ja.
2: Ja, dus dat,
0: Nou. Laten we hopen dat het snel opgelost is.
2: Dat
0: er wat uitkomt en dat ze snel beter kunnen maken. Zielig, hè, als je hond.
1: Ja, ik heb dan geen hond, ik heb een kat. Maar dat kan toch echt wel aanvoelen, Romy, echt als echt onderdeel van het gezin.
2: Hallo?
0: Ja, je bent er weer. Ja,
1: er nog?
0: Ben je er nog? Ja.
2: Ja, ik hoorde je er niet meer.
0: Dat heeft Bob altijd. Als hij echt een hele interessante vraag stelt, dan valt de lijn weg. Dat is een beetje story of his life. Ja,
1: ja, zeker. Hoe vaak het al in de kroeg is gebeurd bij mij. Dat ik gewoon glazig werd aangekeken. En
0: dat mensen zich omdraaien.
1: Ja, wegliepen.
2: Sorry, ik was personal. Mijn telefoon of de verbinding, ik weet niet wat.
0: Ja, het geeft helemaal niks.
1: Nou ja, goed. Maar je hond is natuurlijk echt onderdeel van het gezin, Romy. Zo voelt dat in ieder geval, toch?
2: Absoluut, dat is mijn kind.
0: Mooi. Hey, laatste keer dat we je spraken, toen had je het ook al over die lekkere Nederlandse popmuziek, hè, die je tegenwoordig maakt. En toen had je het al over een plaat die er weer aankwam. Nou, die is er inmiddels, Spaans benauwd. Hoe wordt alles ontvangen tot nu toe? Want het is een beetje toch weer een andere move in je carrière.
2: Ja, het is een beetje een andere soort muziek, denk ik.
0: Ja.
2: Maar het wordt heel goed ontvangen. Mensen vinden het heel erg leuk. En ondanks dat mensen me vooral kennen van de Power Ballads van Whitney Houston, ben ik blij dat ze ook vinden dat dit me ook goed staat. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja. En je werkt nog aan een duet, begrijp ik ook?
2: Ja, klopt. Ja, ik heb een duet eigenlijk geschreven al.
0: Ja.
2: En ik ben op zoek naar een duetpartner daarvoor. Dus ik zoek een mannelijke...
0: Ik zie Bob helemaal opbloeien nu.
1: Moet ik nu mijn kans pakken?
2: Bob, ik heb een verrassing voor je.
0: Nou, dit is een grote wens. Ja, Bob is zeg maar, hoe zou ik hem? Amateurzanger, beginnend zanger, zanger in de dop.
2: Hobbyzanger.
0: Maar niet onverdienstelijk.
1: Vind je?
0: Oh, nee, ik vind dat je wel...
1: Laat anders even wat horen aan, Romy. Van iets wat we afgelopen periode
0: even
1: hebben
0: door, dan ga ik even
1: gezongen. Het nummer voor René Vroeger bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat is leuk.
1: Dan heeft Romy Montero misschien een idee aan. Nu ga ik deze kans pakken. Want het is echt mijn droom om eens een keer een hit te maken.
0: Ja, dat klinkt dan zo.
2: Ja,
0: Nee, dit is de verkeerde. Ja. Bob op de kermis is dit. Wacht even, ik geef die andere.
1: Zie je hoe hoog ik kan, Romy? Hoor je hoe hoog ik kan?
2: Ja.
0: Hé, maar dat zou wat zijn als jij inderdaad met Romy en de duet. Want volgens mij zetten ze in op Tino Martin. Maar goed, ik snap wel dat ze om jou niet heen kan natuurlijk. Hè?
1: Natuurlijk.
2: Tino wie? Net onder.
0: Ja,
1: zeker.
0: Kijk, ik moet even zoeken hoor, want we hebben er zoveel. Praat maar even door.
1: Waar gaat het duet over precies, Romy? Wat kan de luisteraar gaan verwachten als het uitkomt?
2: Het gaat over dat je helemaal oké bent met hoe de relatie is geëindigd. En dat is helemaal verleden tijd. Maar dat je af en toe toch nog wel eens terugdenkt aan hoe het had kunnen zijn. En dat je toch wel een beetje rouwt om...
1: Oh, en Romy valt gewoon weer weg. Het ligt aan mij, denk ik dan toch echt. Ja. Hallo, Romy Montero. Romy Montero.
0: Ik weet niet, misschien staat ze...
3: Soms heb je dat wel eens natuurlijk, dat dan de oortjes het over willen nemen.
0: Oh ja, dat kan het natuurlijk wel zijn. Want ze had net ook met de oortjes een beetje...
3: Dat de Bluetooth
0: erover neemt. Hallo? Ja, ben je er weer?
2: Nou, wat een gek gebeuren.
0: Ja, ik weet het ook niet. Hey, maar we hebben ondertussen wel Bob klaarstaan. En mij hoor je een klein beetje op de achtergrond. Je moet vooral focussen op de stem van Bob. Want we hadden René Vroger laatst een tijdje geleden in de uitzending. Beterschap trouwens voor René.
3: Absoluut.
0: En daar hadden we ook iets voor ingezongen. En dat klinkt dan zo. Nou.

0: Wow.
1: Oh, ze heeft, wow, ze heeft niet opgehangen, ik, gelukkig.
0: Nee, ik ben er nog.
1: Ja, nou.
0: Ben jij zingt dit?
1: Ja, ik zing dit samen met Menno. Dat moet wel echt even voorbij gezet
2: worden. Ja, oké. Okay. Maar het gaat om jou nu. Hè? Jouw duet met Romy.
0: Nee, ik hoor twee, maar ik hoor één. En echt bovenuit.
1: Ja.
0: En wat goed. En wat hou je dat lang aan?
1: Ja, ja.
0: Dat heb je niet bewerkt. Dat ben jij helemaal zelf.
1: Ja, ik heb
2: geen AI.
1: Geen AI.
2: Is echt netjes ingezet.
1: Beeldmateriaal is er ook van.
2: Ja.
1: Dus, ik stuur je mijn nummer.
2: Is goed. Ja, hey, nou goed. Dat gaan we regelen. Goed, maar er komt dus een mooi duet aan. En je hebt een nieuwe plaat. Wat ga je verder nog allemaal doen in de komende tijd, Romy?
0: Eigenlijk focus op muziek.
1: Ja.
0: Lekker veel muziek uitbrengen. In het verleden heb ik heel veel andere dingen ook gedaan. Dus presenteren en acteren. En nou ja, goed. Van alles en nog wat. En ben ik erachter gekomen dat ik echt heel erg blij word van zingen voor mensen.
1: Ja.
0: Dat doe ik elke week lekker aan het optreden. En dat vind ik heel fijn. En dat wil ik de rest van mijn leven blijven doen. Dus dat blijf ik lekker doen. Jullie gaan nog heel veel van me horen.
2: Ja, wat fijn hè. Dat je ook gewoon weet wat je zegt. Hè? Dat je dat de rest van je leven wil blijven doen. Dat je echt die passie hebt gevonden. Ja. Mooi is dat. Ja.
0: Ja, absoluut.
1: Nou,
0: ja.
1: Gaan we dan wat meer van jouw Poppy horen? Of blijft de Whitney Houston toch er een beetje in zitten?
0: Ik denk en ik hoop dat Whitney Houston er altijd in blijft zitten. Ik bedoel, daar is het allemaal mee begonnen voor mij. En ik ben ontzettend fan van die muziek. Dus soms vragen mensen wel eens, ben je nou niet zat om haar muziek te zingen? Want dat zie ik nog steeds elke keer live. Maar dat kan gewoon niet zat worden. Dat is zo ontzettend mooi.
2: Fantastisch.
0: Maar ik blijf wel mijn eigen popmuziek uitbrengen. Dus ik hoop dat naast elkaar kan blijven bestaan.
2: Nou, ongetwijfeld. Blijf dat ook doen, want je nieuwe plaat is ook weer ontzettend leuk. Spaans benauwd. Dat geeft je echt weer dat gevoel nog even dat je weer even terug bent in de zomer. En dat doen we met jou, Romy. Nou, bedankt.
1: Dankjewel,
2: Romy. Ben jij nog in, Bob? Want,
1: Nee, mijn manager belt haar manager. Dat komt helemaal goed.
0: Nee, heel goed. Ja,
1: is goed.
0: Ik ben in de studio.
2: Oké, gaan we doen. Dag, Romy.
1: Okay. Zero.

0: Ja, wat is die leuk. Spaans benauwd, de nieuwe van Romy Montero. En ondertussen ontstaan hier natuurlijk weer allemaal ideeën. Dat heb je als Bob en ik samen zijn. Sinds voor iedereen.
1: Ja.
0: We moeten natuurlijk Romy even uitnodigen nog. Ja. Om ook als een van de artiesten op te komen treden tijdens Sinds voor iedereen. In de grote bibliotheek, hè, op het Spui. In Den Haag. Daar gaan we de hele week uitzenden. En ik, ja, als je die clip ziet, ze gaat daar in een toch een leuk pakje. In rolschaatsen gaat ze door die clip heen.
1: Dus jij wil dat ik in een badpak op rolschaatsen door de bibliotheek ga?
0: Ja, eigenlijk wel. En dat duet moet er natuurlijk komen van jou en Romy.
1: Alles voor de actie Sint voor iedereen.
0: Absoluut. Geen eigen belang. We doen het allemaal voor Sint voor iedereen.
1: Welk maat badpak zou ik hebben eigenlijk?
0: Ik denk dat ze die nog moeten maken. Dus dat hangt iets standaard in de winkel. Goed, gaan we ook naar op zoek. En we gaan zo meteen het laatste half uur in. En dan gaan we naar over Sint voor iedereen gesproken. Naar Erik nog een keer. Die is in het pakhuis van Sint voor iedereen. En we hebben zo meteen het weer van Jordi Bloem. En het laatste nieuws uit de regio.
2: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
3: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk, een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B, weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels, ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper, Noordwijk.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
18: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
0: Het is inmiddels 5:30. We zijn ietsje later met het nieuws uit de regio hier op Radio West. Nou, Bob, die heeft zijn showpak weer uitgetrokken. En is er nu met serieus nieuws.
1: Goedemiddag.
0: Je bent van alle markten thuis.
20: De politie heeft de afgelopen weken meerdere zaken opgelost nadat beelden van de verdachte werden getoond in ons opsporingsprogramma Team West op TV West. In 6 zaken zijn inmiddels 7 verdachten geïdentificeerd. Begin september bijvoorbeeld was een man te zien die werd gezocht voor een straatroof in Den Haag. De verdachte was duidelijk in beeld, is herkend en aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Zoetermeer. En zo zijn er dus nog 6 mensen aangehouden naar aanleiding van ons opsporingsprogramma. Na 14 jaar lijkt er nu schot in de zaak te zitten. De fietsbrug over het Aarkanaal wordt begin volgende maand op zijn plek neergelegd. Al sinds 2012 is de gemeente Alphen aan de Rijn bezig met de aanleg van deze fietsbrug. En de fietsbrugdelen liggen al meer dan een jaar in een weiland langs de N207. Inmiddels hangt er ook een flink prijskaartje aan. 7,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld is er naartoe gegaan. En dat is 2,5 miljoen meer dan begroot. Waarom het nou allemaal zo lang moest duren, dat is niet duidelijk. En we moeten rekening houden, Menno, met nieuw muzikaal talent in de regio. Oh. En die van der Leek uit Leiden. Die heeft op TikTok op dit moment een hit met Moe van de Malibu.
0: Oh, nou even kijken.
21: Ben nog lang niet moe, hey! Van de Malibu. Eentje met ijs lijkt me wel nice, doe de maar zwaar. Oh,
0: dat rijmt wel.
21: Ben nog lang niet moe, van de Malibu. Eentje met ijs lijkt me wel nice, doe de maar zwaar.
0: Dat is drie keer gerijmd.
1: Nee, dat rijmt dus ijs, nice, zwaai.
0: Twice.
1: Doe er maar twice, zingt hij.
0: Ja.
1: Oh, ik dacht zwaai, als in op zijn Duits, zegt
0: hij. Twice.
1: Twice, oké. Okay. Ja, als ik dit hoor, denk ik van, waarom hebben wij nog steeds geen hit? Maar goed, maakt niet uit. En die van der Leek is het in ieder geval gelukt. En hij heeft nu ook een platencontract hierdoor bij Cloud9. Dat is geen kleine speler. Snelle zit daar bijvoorbeeld ook bij. En Criss Cross Amsterdam.
0: Wat mooi.
1: Wat zagen ze nou in Andy?
22: Nee, ja, dat heb ik toevallig wel gevraagd. En hij zei, ja, ik zag het nummer Moe van de Malibu voorbij komen. En toen ging ik eens kijken van, hé, wie zijn dat? Hij zegt, toen zagen we jou. Toen dacht ik, nou, ik ben wel echt benieuwd naar deze jongen. Wat hij doet, hij heeft natuurlijk een... Ik heb geen, hoe noem je dat, uitstraling wat je elke dag ziet. Ik heb een tattoetje in mijn nek. En ja, dat viel bij hun ook op. Dus ik dacht, nou, dat is wel een verschijning. Die willen we wel even onder vier ogen spreken.
0: Wat goed. Andy dus, waar komt hij vandaan?
1: Leiden.
0: Uit Leiden.
1: Dat zei hij ook bij de lokale omroep Centraal Plus. Daar.
0: Ja, oké. Okay, ja, er komt veel talent uit Leiden. Mart Hoogkamer hoorden we net al. Robert van Hemert natuurlijk. Ja. Wesley Klein.
1: Nou, Harry Badpark.
0: Ja. Was dit het? Jawel, zeker. Okay. Dan gaan we naar Jordi. Ook een enorm talent. Jordi, goedemiddag.
23: Geen badpak hoor. Goedemiddag.
0: Heb je geen badpak aan vandaag? Nee? Is er geen weer voor ook, hè? Het is een beetje koud.
23: Net niet, hè?
0: Ja.
23: Ja, het is wel 20 graden.
1: Hoe kan je dat nou weten dat het er geen weer voor is als je geen badpak aan hebt, Jordi?
23: Ja, dat is ook weer, waar, Bob.
1: Precies.
23: Ja. Nou ja, het is in ieder geval warm buiten, hoor. 20 graden. Ik zag zojuist 19 graden in Boskoop. Wordt ook wel 20 met wat hoge bewolking, vliegtuigstrepen, veel vliegverkeer. Lucht op ene hoogte is vochtig, maar aan de grond is het vrij droge lucht. Dus de rest van de dag droog, aardig wat zon. Af en toe wat bewolking, dat komt vanaf zee. Vooral vanavond en vannacht wat meer wolkenvelden. Ook dan nog wel wat opklaringen. Het blijft nog steeds droog in de regio. En met die zuid-zuidwestelijke wind zal de aangevoerde lucht nog steeds warm blijven. En dat betekent komende nacht voor het minimum geen lagere temperatuur dan 14 graden. En eigenlijk is dat zo'n beetje de norm voor overdag. Kun je nagaan. Nou, morgen dan wel een verandering. Morgenochtend nog misschien wat zon en droog. Daarna in de middag, loop van de middag, kan het wat gaan regenen. Misschien een wat stevigere bui. Maar morgenavond is die regenstoring alweer weg. Getrokken, maar dan zit je wel in een andere luchtsoort, want het is een koufront, behorende tot die diepe depressie waar Hubert gisteren ook nog over had. Die ligt bij IJsland, maar het hele frontensysteem bereikt ons. Dus morgen in de loop van de dag een daling van de temperatuur. Voor de regen uit kan het nog 17 of 18 graden worden. Maar dan is de nazomerkoek, om het zo maar even te zeggen, een beetje op. Want zaterdag is het maximum 14 of 15 graden. Kijk, dan heb je die norm te pakken met een noordelijke bries. Wel de zon er weer bij, slechts een enkele bui, een zon. Dag is nog dus nog wat onzeker, zei ik het vorige uur ook al. Voor hetzelfde geld kan het wat bewolkter zijn, maar ook een buitje of iets dergelijks. Het is nog een beetje onzeker. En temperatuur is wel vrij zeker met een noordoostelijke wind. 12, 13 graden. Brrr. En volgende week...
1: Gezondheid.
23: Ja, nee, maar even wennen, hè. Blh, beetje fris. En volgende week, de herfstvakantie, lijkt het wel grotendeels droog te zijn. Met van tijd tot tijd weer wat meer zon. Wat koudere nachten. En de middagtemperatuur 14, 15, soms 16 graden. Lijkt me toch niet verkeerd.
0: Nou, en ik krijg nu... als je persoonlijk wordt en over je kleding begint... in dit geval een badpak, Jordi, dan krijg je ook mailtjes binnen. Deze is van Martin en die vraagt... willen jullie aan Jordi vragen, want ik ben groot fan van hem als weerman... hoe die slaapt. Waar die in slaapt?
23: In een t-shirt en gewoon onderbroek. Okay. Heel normaal, maar het badpak dus niet, hè, mensen? Nee,
2: nee oké, okay, dan nee, is dat okay. uit de wereld.
23: Dat gaat niet pop aan doen, hè, met Sint voor iedereen. Ja.
2: Ja, is goed. Ja, dat klopt, dat hebben we net gehoord. Ja. Hey, bedankt,
23: graag
2: Jordi.
23: Gedaan, okay.
2: Tot
23: morgen.
2: Hoi, Jordi, hoi.
20: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, trek een badpak aan als je gaat slapen... of kijk op omroepwest.nl.

0: Volume ja en afscheid. We gaan voor de laatste keer naar Erik Kooijman.
1: Op de kaart.
0: Ja, dat is genieten, hè, Erik, van die muziek hier op Radio West.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, ja, en er staat daar ook gezellige muziek aan, hè. Volgens mij ook veel Nederlandstalig daar bij de mensen van Sint voor Iedereen. Want daar ben je.
2: Ja. Ja, ze maken hier echt een feestje van. Ja. Dat vind ik echt leuk om te zien. Het is alsof we bij jou in de studio zitten. Ja. Zoiets, bijna.
0: Ja, sowieso.
2: Ja. Ik sta voor een rode schoorsteen. Ja. En die is gevuld met allemaal cadeautjes. En het is ook wel slim, hè? Want doneer hier je cadeau voor de Stichting Sint voor Iedereen. Hand in your gift for the foundation. Sint voor Iedereen. Ze gaan ook uit van dat de helft hier expat is. Dus er is echt over nagedacht. Veel vrijwilligers hier aan het werk. En dat zijn vaak vrouwen van een zekere leeftijd. Maar ik tref hier Jeroen. En jouw naamkaartje is Martijn.
3: Martijn, goeiedag. Hallo.
2: Jullie zijn ook vrijwilliger?
3: Ja, vrijwilliger. Faciliteur doen wij. Dus wij sjouwen en wij zorgen dat alles op de goede plek staat. Voor de vrijwilligers.
2: Een beetje het zwaardere werk.
3: Een beetje het mannenwerk zeggen ze dan, maar een beetje het zwaardere werk. Ja. We hebben ook vrouwen bij faciliteren hoor, dus die lopen ook rond. Maar veel mannen. Ja, ja. Veel mannen.
2: Hoe ben jij erop gekomen om mee te helpen aan dit doel?
3: Ik ben al 15 jaar als vrijwilliger zitten met een groep. Ik kwam altijd inpakken. Dus vergeet was er ruimte over en ik had tijd over. Dus heb me aangemeld. Nu voor het derde jaar eigenlijk vast.
2: Voelt het lekker?
3: Heerlijk. Ja, hele jaar bezig en voor het goede doel en voor de kinderen. Dus het is fantastisch. Ja. Nee, en leuke collega's.
2: Ja, Jeroen, jij zit ja te knikken.
4: Ja, ja, eigenlijk exact hetzelfde. Dus ook het derde, vierde jaar denk ik. En nou, superleuk om te doen. En ja, het hele jaar door eigenlijk. Maar we gaan nu de piek in, hè. Dus ja, het is druk.
2: Komt er een beetje stress bij?
4: Nou, stress. Hè? Je moet, ja.
2: Nee, het zou zonde zijn. Hè?
4: Je bent zo druk als je het jezelf maakt. Maar nee, ja, het loopt lekker door. En we hebben heel veel hulp. Dus ja, dat is ook echt hard nodig.
2: Ja. Ja. Ja, er komt veel binnen. Dus er moet ook veel weer naar buiten. Van links naar rechts. En dat regelen jullie allemaal. Succes in deze piekperiode.
3: Dankjewel.
2: Ja. Ja, ik had me eigenlijk voorgenomen om dit hele gesprek in dichtvorm te doen.
0: Oh, ja. Leuk.
2: Ja. Want de Sint die heeft voor ieder kind, voor elk wat wils, geef maar een gil. En de Sint weet het wel. Ja. Dat lukt meestal niet, omdat het toch ja, improviseren is. Daar ben ik nou niet, ook niet heel slecht in. Maar ik loop nog één keer naar de inpakplek.
0: Ja.
2: Dat is toch wel mooi om te zien. Er zijn alle mensen bezig. En daar is ook het feestje.
0: Ja.
2: Ja, Nederlandstalig.
0: Ja, hè? Ja, het klinkt gezellig. Ja, tuurlijk.
2: Annemarie die werkt hier ook. Lukt het een beetje met het inpakken?
5: Zeker.
2: Ja, vind je het leuk?
5: Onze corporate communicatie staat daar.
2: Oké. Okay. Nou, daar hou ik me niet aan hoor, dit keer. Corporate communicatie. Hallo. Hoe vind jij het om in te pakken?
5: Sorry?
2: Do you like to pack in the...
5: I love it. It's very fun. It's very nice. Yeah, it's a nice activity to do together with all our colleagues. Yeah, it's very nice.
2: And the slogan is English also. Being kind is cool. Is that a normal slogan that you also hear abroad?
5: Yeah, for sure. I mean, we work for rituals and also we love spreading kindness at rituals. So it's it really goes along with our company values as well. So yeah, it's very nice.
2: Thank you very much.
0: Ja,
2: succes
0: mooi
2: met het inpakken.
0: Ja, leuk. Ja, goed. Hey, en Erik, ja, jij bent er straks ook weer bij natuurlijk. In die derde week van november, bij de actieweek. Hier natuurlijk onder andere te horen en te zien ook op radio en TV West en bij ons online. Ga je weer de regio in als verslaggever? De pakjesman?
2: Ja, ik ben weer de pakjesman.
0: Ah, leuk.
2: Je hoort een kleine zucht, hè?
0: Nou ja.
2: Het is hard werken namelijk.
0: Ja, maar het levert ook wel mooie verhalen op. Want je komt echt bij de mensen thuis. En dat zijn mensen die echt met hart en ziel vaak, of met een mooi verhaal daarbij, pakjes hebben ingezameld.
2: Nee, zeker. En wat we wel heel duidelijk gaan communiceren. Ik had net even een discussie met een van de vrijwilligers erover ook. Ze willen heel graag nieuwe cadeautjes.
0: Ja.
2: Want nieuwe cadeautjes, ieder kind verdient een nieuw cadeau. Dus geen restje van een restje, maar een nieuw cadeau voor een speciaal nieuw moment voor een kind wat het soms niet altijd heeft. Dus dat is belangrijk, gelijk al om te zeggen.
0: Ja, zo is het. En dat zullen we in aanloop naar en ook tijdens Sint voor Iedereen nog vaak benadrukken. We gaan weer zoveel mogelijk cadeaus inzamelen. We kwamen ver boven de 100.000 uit de afgelopen jaren. Dat proberen we sowieso weer te halen. Erik, bedankt voor vandaag. Leuk om even te horen dat het daar al een drukte van belang is. En we kijken er naar uit, hè, naar die week van 16 tot en met 20 november. De actieweek Sint voor Iedereen. Erik, tot morgen.
2: Oké.
0: Yo, hoi. Erik Kooijman was dat voor Op de Kaart. En dit was hem, Menno in de Middag. Blijf lekker bij West vandaag. Zometeen natuurlijk Marjolein, Muziek aan Zee. En daarna Bas met West komt thuis.
1: Jouw plaat.
0: Ja, die komt van Kees Zwets, want we zoeken plaatjes uit films en series. En die zegt, ik was gisteravond in de Kuip. Nou, ik ook, Kees. Genoten van Feyenoord tegen Como. En daar hoor je natuurlijk de Hermes Houseband met I Will Survive. Maar, hij zegt, dat komt natuurlijk van Gloria Gaynor uit 1978. Maar in 1994 verscheen I Will Survive in de film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. En vandaar Gloria Gaynor met I Will Survive. Gaan we doen. Dankjewel, Kees. Maak er nog een mooie dag van. Tot morgen.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
9: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Zometeen de muziek aan zee. Phil Collins onderweg en ook Mink de Veel komt eraan in dit programma. Eerst het nieuws van 2 uur, Bob Brinkman.
15: De brandweer is vanmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt richting het wellnesscentrum Sweet Lake Wellness in Zoetermeer. Volgens ooggetuigen zou het gaan om een brandmelding. Of er daadwerkelijk geblust is door de brandweer is op dit moment niet bekend. 2 auto's zijn tegen elkaar gebotst op de burgemeester Bruins slotsingel in Alphen aan de Rijn. Beide wagens hebben flinke schade opgelopen door de aanrijding. En na 14 jaar lijkt er nu schot in de zaak te zitten. De fietsbrug over het Aarkanaal wordt begin volgende maand op zijn plek neergelegd. Al sinds 2012 is de gemeente Alphen aan de Rijn bezig met de aanleg van deze fietsbrug. Meer regionieuws hoor je om 2:30. Nu het overige nieuws.
16: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lefrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lefrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Up. Ja, lekker hoor. Mink te veel. Demasiada Corazon hoorde je. En daarvoor nog Phil Collins in Muziek aan Zee. Op de donderdagmiddag van harte welkom bij dit programma. Vanochtend iets spannends meegemaakt met een aantal collega's hier op het parkeerterrein ingesloten in een cybersecurity truc. Ja, zeg maar een soort escape room achterin een vrachtwagen. Waarbij we geoefend werden in veilig werken en dan in groepsverbanden. Dat was heel erg leuk om mee te maken ook. En om te zien wat iedereen kon doen. We merkten wel dat wat jongere mensen wel weer meer gewend waren aan zo'n escape room. Ja, ik had het zelf nog nooit gedaan, nee. Het was wel erg leuk dus om te doen. Nu weer tot 4 uur in de radiostudio met straks onder meer blije berichten. En dan krijg nou wat, die gaat dit keer over een stukje van de metro dat je kan meenemen. Ja, hoe dat precies zit, hoor je zometeen meer over. Muziek onderweg verder van André Hazes, maar ook de Police komt er weer eens aan en Huey Lewis en de nieuws. Dus leuk dat je er weer bij bent.
1: Muziek aan Zee.

Suzanne Freek hoorde met pijnstiller in Muziek aan Zee. Tijd voor de vrolijkheid. Blije berichten ga ik doen. En dit keer over de gemeente Den Haag. Die heeft namelijk getwitterd over het NK Tegelwippen. Dat zit de laatste maand. Dat is nu de laatste maand dat mensen dat kunnen doen. En ze kunnen dus tegels uit hun tuin halen en inleveren voor groen. Ook scholen mogen meedoen. Kijk even op de website. Dat is hethaagsegroen.nl. En ook Diana, zij is erg trots op zichzelf. Ze geeft schrijfcursussen en vandaag had ze een tweede gedeelte gegeven van die cursus. De boel staat als een huis, zegt ze. Het ging hartstikke goed. Nou, inderdaad, Diana, daar mag je terecht trots op zijn. Je bent goed bezig. Blije berichten.

Ja, de vrolijkheid spat er vanaf toch van deze plaat. Huey Lewis en de Nieuws hoorde je Stuck With You in Muziek aan Zee op de donderdagmiddag. Wij hebben straks natuurlijk het regionale nieuws hebben. Bob Brinkman komt eraan. Nu Black or White van Michael Jackson uit 1991. Met een bijzondere videoclip waarbij je een panter de kelder van een studio ziet inlopen. En dan verandert hij in Jackson zelf. Dit is Black or White in Muziek aan Zee.

0: dan komen de mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. En dan blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnacht.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect... en daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten... uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
12: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier... en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert... kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Rond de klok van 2:30, muziek aan zee. Tijd voor het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
16: Goedemiddag, Marjolein. Het college van burgemeester en wethouders in Delft wil dat tram 19 ook in de avonduren en weekenden gaat rijden. Maandag 5 oktober reed tram 19 na bijna 22 jaar voor het eerst door Delft naar de TU Delft. Maar alleen door de week doet hij dat, tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. De VVD in de gemeenteraad van Delft wil dat het college vaart achter een avond- en weekenddienstregeling zet. De gesprekken hierover zijn al begonnen, volgens de wethouder mobiliteit daar. Wie de afgelopen tijd in de buurt van bloemenveiling Royal Flora Holland in Honslersdijk is geweest, heeft mogelijk iets opvallends gezien daar, namelijk een grote drone die daar met lange kabels en zware ladingen boven het dak van de veiling vloog. De drone werd ingezet om de oude lamellenluiken te vervangen. Daar komt dus tegenwoordig geen hijskraan meer aan te pas.
17: Ik denk dat iedereen hier in de omgeving weet hoe groot het gebouw ongeveer is. Als je dat met een kraan zou gaan doen, en ze liggen ook nog eens op het midden van het dak, dan moet je ongelooflijk vaak opnieuw op- en afbouwen. Dan moet de kraan super vaak verplaatsen. En wij hebben hier één hub gemaakt waar we alles hebben liggen. En zo hoeven we ook niet over het dak heen te lopen met de lamellen. Dus het dak beschadigt ook niet.
16: Zegt Joris Binnema, expert op dit gebied, tegen de lokale omroep WOS. Zo'n drone kan 100 kilo optillen, dus het was een bijzonder beeld als je het gezien hebt.
15: Ja, die rijden elke dag langs, maar het was mij nog niet opgevallen.
16: Nee? Ach, nou ja, ze zijn ook nog klaar met de werkzaamheden.
15: Precies.
16: Dus het gaat je ook niet meer opvallen. Nee. Maar goed, de toekomst is daar. En medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag hebben vanochtend bloemen gekregen als hart onder de riem na de Amerikaanse sancties. Het hof kreeg deze sancties opgelegd door president Trump. Onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Verslaggever Erik Kooijman was getuige van het bloemen uitdelen.
18: Er zijn al 400 bloemen. Er werken hier ook heel veel mensen. Nou, Den Haag is de gastheer zeg maar, van dit instituut. Het Internationale Criminal Court, het ICC.
16: Het gaat om een privé-initiatief van de Haagse Menno Spaan.
19: Ik ben deze actie begonnen omdat ik vind dat wij onze sympathie moeten betuigen aan de medewerkers van het ICC. Omdat zij onder druk staan. En niet alleen zij, maar onze democratische waarden. Ik denk dat het hen helpt, dat het hen sterkt. Vanuit het idee dat we willen laten zien dat de lokale gemeenschap achter het ICC staat.
16: Hoorde je vanochtend bij West wordt wakker hier op Radio West.
15: En dan het weer in Muziek aan Zee. En dat krijg je vandaag van Jordi Bloem.
20: De zon die laat zich nog goed zien vanmiddag. In de loop van vanmiddag wel wat meer bewolking vanaf zee. En het is ongeveer 20 graden, behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar. De norm is namelijk een graad of 15, dat is het langjarige gemiddelde. De wind is meestal matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond en vannacht weinig verandering, wolkenvelden, een paar opklaringen. Het blijft nog steeds droog. En het wordt niet veel kouder dan 13 of 14 graden komende nacht. Morgenochtend misschien nog een beetje zon en droog weer, maar in de middag wordt wat regen verwacht vanaf zee. Met een stevige naar noordwest draaiende wind in de loop van de dag. Windkracht 6 aan de kust. En eerst wordt het ongeveer 18 graden. Tijdens de regen zal de temperatuur enkele graden zakken. En we zitten dan in frisse lucht vanaf het weekend. Met zaterdag nog wat buien. Zondag misschien droog, is nog niet helemaal zeker. Van tijd tot tijd laat de zon zich zaterdag goed zien, maar op zondag is er meer bewolking. En de middagtemperatuur zaterdag 14 of 15 graden, maar zondag 12 of 13 graden.
16: Dankjewel Jordi Bloem, onze weerman. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Muziek aan Zee. Dit is

0: Danny Vera met Tuesday. En Danny Vera gaat iets bijzonders doen. Hij gaat privéconcerten thuis geven. Om zo geld op te halen voor een kind dat ziek is, voor een meisje. Voor maximaal 25 man gaat hij dan dus bij iemand thuis optreden. En die concerten, want hij gaat er twee doen, die heeft hij verkocht op een soort veiling. En dat leverde maar liefst €34.000 op. Het was allemaal voor de 5-jarige Muk. Ze leidt aan een zeldzame vorm van kinderdementie. Ze heeft veel geld nodig om de ziekte af te remmen. Dus ja, dan zijn alle bijdragen welkom. En dit was dus een hele mooie bijdrage van Danny.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.

0: Star. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen Zuid.
1: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.

Davy D hoorde je, Doosie, Beaky, Mick en Titch in Muziek aan Zee. Iets bijzonders in Amerika, waar anders Harlem, Uptown, 42nd Street of gewoon Do Not Cross the Tracks, borden met deze opschriften en andere afgedankte stukken konden

0: metrofans afgelopen week kopen bij de jaarlijkse rommelmarkt van de New Yorkse metro. Ja, bijzonder toch? De vervoerder begon 5 jaar geleden met een 2-daagse verkoop. Borden, vuilnisbakken, de grabholds, waar forensen zich aan vast kunnen houden. En die zitplekken zelf worden trouwens ook verkocht. Een 3-zitter voor $1000 en een stoeltje minder betaal je $650 maar liefst.
1: Ja,
0: voor de iconische bewegwijzering moeten fans ook wel diep in de buidel tasten, hoor, als ze dat zouden willen hebben. Een medium formaat bord kost maar zo'n $500. En de prijzen die lopen dan verder op tot ver boven de $1000. Dus dat is wat. Bijzonder toch, spullen van de metro die je misschien graag in huis wil hebben. Ik heb wel wat collega's hier zitten die er volgens mij ook wel heel erg geïnteresseerd in zouden zijn. Het kan natuurlijk alleen maar in Amerika, waar anders. En je hoort het in Muziek aan Zee op Radio West.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido!
6: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
7: NRV.
8: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
6: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
8: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
6: Geweldig idee.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Geeft ruimte. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
17: Hoe weet jij dat?
18: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
21: Ik heb straks een hele fijne Nederlands plaat voor je uitgezocht uit de jaren 80 die ik niet zo heel vaak draai. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
22: De gemeente Leiderdorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deur gaan en beweren namens de gemeente te werken. De gemeente Leiderdorp benadrukt dat dit niet juist is. Wie twijfelt kan contact opnemen met de gemeente of de politie. Het college van burgemeester en wethouders in Delft wil dat tram 19 ook in de avonduren en weekenden gaat rijden. De tram rijdt nu alleen nog maar door de week tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds richting de TU Delft. En de brandweer is vanmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt richting het wellnesscentrum Sweet Lake Wellness in Zoetermeer. Zo gaat het om een brandmelding. Of er daadwerkelijk is geblust, is op dit moment niet bekend. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Dan is het 3:30. Nu het overige nieuws.
23: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Een kind met een zeldzame ziekte heeft vaak een leven met interrupties. Stilstand door ziekenhuisbezoek en constante onzekerheid. Maar bij het Zeldzame Ziektefonds doen we het tegenovergestelde. We zetten alles op alles om vooruit te komen. We financieren direct een daadkrachtig medisch onderzoek dat tastbaar resultaat oplevert. Stilzitten is voor ons geen optie en uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
24: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio.

Bastante.

0: hij Motown had verlaten. En je hoort het in Muziek aan Zee. Op de donderdagmiddag het tweede uur alweer. Zo ga ik het straks hebben over sporters die gezocht worden in het Westland. Meedansen gaan we doen op Erasure. Jawel, ik weet zeker dat ik heel veel leeftijdsgenoten heel blij maak. Sometimes komt eraan. Verder onderweg nog Simon & Garfunkel, I Am A Rock. Duncan Lawrence weer eens gepland met Electric Life. En Ilse de Lange zometeen hier. Maar eerst Chicago, dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.

0: Bushy, bushy.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man.

Nieuwe muziek van Ilse de Lange, Something Good. Afgelopen zomer is dat nummer uitgebracht door haar. We gaan even terug naar mijn thuis, mijn Westland. Want in januari nog een paar maandjes wachten, maar dan weten we het. Wie de winnaars zijn van de sportprijzen van afgelopen jaar, van 2026. Nou, om een winnaar te kunnen kronen is de gemeente Westland nu op zoek naar sporters en teams. Dit jaar zijn er maar liefst 5 categorieën. Sporttalent, sportteam, sportcoach, sportvrouw, maar ook sportman van het jaar. De sporter of sportploeg moet wel uit Westland komen en het afgelopen jaar een bijzondere sportprestatie hebben neergezet. Maar ook sporters die niet bij een vereniging zijn aangesloten kunnen ervoor in aanmerking komen. Ze kunnen zich dan aanmelden bij een speciale website. Wil je er meer informatie over weten? Kijk dan op wos.nl. Nu gaan we verder met muziek uit eigen landje. Heerlijk toch? Straks trouwens tussen 6 en 7 bij Bas ook. Hè? Made in Holland. Dit is Guus Meeuwis en Van Gant. Per spoor, oftewel de dingeling.

0: your money.
1: This is the story of my baker.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je vandaag van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
11: Goedemiddag, Marjolein. De provincie Zuid-Holland mag een definitief voorkeursrecht instellen op de grond van de oude DSM-fabriek in Delft. Dat hebben de Provinciale Staten gisteravond besloten. Daarmee moet het chemiebedrijf de grond eerst aan de provincie aanbieden wanneer ze het willen verkopen. Over het terrein van de oude gistfabriek in Delft wordt al jaren gesproken. Delft wil, samen met de provincie, verkennen of het terrein kan worden gebruikt in een nieuw stadsdeel, waar misschien in de toekomst ook gewoond kan gaan worden. De Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer financiële steun. In het coalitieakkoord van Leiden is jaarlijks 5 ton extra opgenomen voor cultuur. En daarnaast komt er 4 jaar lang jaarlijks €250.000 bij. De culturele organisaties in Leiden zijn blij met deze investering, maar vindt dat er meer nodig is.
12: Alle partijen die subsidie krijgen, die krijgen minder dan ze nodig hebben. Dus iedereen moet al een klein beetje schrappen. Dus als dat zich verder doorzet, dan krijg je een verschraling van het aanbod. En dan moeten Leidenaren ook naar andere steden om nog de concerten te zien die ze graag willen. Of de theatervoorstellingen kunnen dan niet meer in Leiden komen. Dat is echt op lange termijn, maar dat zou een effect kunnen zijn ervan.
11: Ja. Zei Rutger Brouwer, die zich inzet voor de Leidse cultuursector bij de lokale omroep Centraal Plus. En na 14 jaar lijkt er nu schot in de zaak te zitten. De fietsbrug over het Aarkanaal wordt begin volgende maand op zijn plek gelegd. Al sinds 2012 is de gemeente Alphen aan de Rijn bezig met de aanleg van deze fietsbrug. En de fietsbrugdelen liggen al meer dan een jaar in een weiland langs de N207. Waarom het zo lang heeft geduurd is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er een aardig prijskaartje aan is komen te hangen aan deze fietsbrug. Inmiddels staat de teller op €7,5 miljoen en dat is ruim 2 miljoen meer dan eerder begroot.
10: Dan is het tijd voor het weer en dat krijg je vandaag van Jordi Bloem.
13: De zon die laat zich nog goed zien vanmiddag. In de loop van vanmiddag wel wat meer bewolking vanaf zee. En het is ongeveer 20 graden, behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar. De norm is namelijk een graad of 15, dat is het langjarige gemiddelde. De wind is meestal matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond en vannacht weinig verandering, wolkenvelden, een paar opklaringen. Het blijft nog steeds droog en het wordt niet veel kouder dan 13 of 14 graden komende nacht. Morgenochtend misschien nog een beetje zon en droog weer, maar in de middag wordt wat regen verwacht vanaf zee. Met een stevige naar noordwest draaiende wind in de loop van de dag. Windkracht 6 aan de kust. En eerst wordt het ongeveer 18 graden. Tijdens de regen zal de temperatuur enkele graden zakken. En we zitten dan in frisse lucht vanaf het weekend. Met zaterdag nog wat buien. Zondag misschien droog, is nog niet helemaal zeker. Van tijd tot tijd laat de zon zich zaterdag goed zien, maar op zondag is er meer bewolking. En de middagtemperatuur zaterdag 14 of 15 graden, maar zondag 12 of 13 graden.
10: Er is verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink.
14: In het westen van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein.
11: Dankjewel Bianca. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Muziek aan zee.
15: Dit is

0: Duncan Lawrence hoorde je met Electric Live. Ja, het is 4:10 en dan is het er weer tijd voor, hè?
1: De meedansplaat van de dag.
0: Die komt dit keer van Erasure uit de midden-jaren 80... met daarin natuurlijk ook Vince Clarke van Yazoo... en daarvoor nog Depeche Mode ook natuurlijk. Clarke richtte samen met Annie Bell in 85 Erasure op. In 1987 verscheen de Circus en dit was hun grote hit. Toen een derde plek was het. Hier is de meedansplaat van de dag.
2: Marjolein, dans je mee?
0: Ik doe mee.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Soms is het prima om alleen te zijn, toch? I Am A Rock, Simon en Garfunkel. Geschreven door Paul Simon, verschenen op de Paul Simon Songbook. Niet lang daarna nam hij het ook op met Art Garfunkel samen. En dat was voor de plaat Sounds of Silence uit 1996. Nu verder met, oh lekker, Earth, Wind and Fire.

Ja. Earth, Winds and Fire hoorde je. And Love Goes On. Geschreven door David Foster, Larry Dunn, Brenda Russell, Ferdinand White en Maurice White. Het is door meerdere mensen geschreven. In 1980, het is terug te vinden op het album Faces. En je hoort het in Muziek aan Zee. Zo even voor, nou, zeg maar 4 uur. Hè. Zometeen Wes komt thuis met Bas Martinius. Zeker een aanrader om lekker naar te luisteren. Hij heeft in het laatste uurtje Made in Holland. Dus geef je favorieten vooral aan hem door. Welke Nederlandstalige plaat of plaat die ooit in Nederland is gemaakt. Mag ook Engels gezongen zijn, zou je heel graag willen horen. En vergeet ook niet te luisteren binnenkort naar natuurlijk de Sweet Sixties. Het weekend, hè, tot en met vanaf 16 oktober is dat te beluisteren op Radio West. Speciaal voor alle fans. Heerlijk natuurlijk om naar te luisteren. Bedankt voor het luisteren en ik ben er morgen weer om 2 uur met de Vrolijke Vrijdagversie. Tot dan, tot later.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
6: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
6: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
6: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
6: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
1: In Westkom Thuis zometeen aandacht voor scooters die in de fik worden gestoken, politieauto's die bekogeld worden. De gemeente die gaat de muziekburg in de buurt in Rijswijk aanpakken. Maar nu eerst is het 4:00. Het nieuws met Bob Brinkman.
10: Een man is maandagavond in een park in Voorburg beroofd en bedreigd met een mes. De man dacht een fatbike over te kunnen kopen, maar werd toen uit het niets bedreigd en beroofd door 3 mannen die nu door de politie worden gezocht. De gemeente Leiderdorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren namens de gemeente te werken. Leiderdorp benadrukt dat dat niet het geval is. Ze werken niet samen met deze bedrijven. Wie twijfelt kan contact opnemen met de gemeente of de politie. En op het kruispunt van de Goweg en de Noord-Go-Dreef in Noordwijk is vanmiddag een aanrijding geweest. Een van de bestuurders is naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws over een half uurtje. Dan is het 4:30. Nu het overige nieuws.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Bianca Daming van de ANWB, die weet waar de files staan.
12: De spits begint en het wordt drukker op de weg. Op de A20 naar Hoek van Holland heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. De N210 van Schoonhoven naar Rotterdam heb je voor de aansluiting met de N219 een half uur tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam staat het vast. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet doe je er 10 minuten langer over. Er was ook een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
20: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
19: Kijk op utsvandergeest.nl.
18: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
21: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Maywood op Radio West, het heerlijke Late at Night. Het klinkt een beetje als...
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, want dadelijk tussen 6 en 7, dan is alles Made in Holland. De muziek die je hoort dan in dit programma tussen 6 en 7, West komt thuis, is dan van eigen bodem gemaakt binnen de Nederlandse landsgrenzen. En mocht je nou een plaatje willen horen in dat uur, geen enkel probleem. Gewoon even e-mailen, bas@omroepwest.nl. Een heel goedemiddag. We leven om bijna 9 minuutjes over 4 tot 7 uur vanavond dus. West komt thuis op Radio West. Zometeen ga ik het hebben met mijn collega Rutger over scooters die in de fik worden gestoken. Politie die wordt bekogeld. De gemeente is de overlast in de muziekbuurt in Rijswijk zat. Het gaat harder aangepakt worden. Rutger die is er ingedoken en die weet van de hoed en de rand. En dan speel ik natuurlijk in dit uur ook nog ons spel, hè, de tijdmachine. Met aan het einde van de week, en dat is al morgen, die mooie hoofdprijs, de cadeaubon ter waarde van 100 euro. Voor de rest gaan we het hebben over een fietsdek van een brug in Alphen aan de Rijn. Die gaat eindelijk geplaatst worden. Daar hebben ze heel lang op moeten wachten. Hanny van Rara is daar ter plaatse en doet later vanmiddag daar verslag van. Kortom, het is gewoon een volle bak hier op Radio West.

0: Zangeres Hanna May samen met de band Bluff. Ik ben niet meer bang. En daarmee werd het 17 over 4. De gemeente Rijswijk wil de overlast door groepen jongeren in de muziekbuurt steviger aanpakken. Burgemeester Houri Sahin bereidt samen met politie en handhaving onder meer een samenscholingsverbod en cameratoezicht bij het Waldhoornplein voor. De overlast speelt al sinds de jaarwisseling, maar het aantal incidenten neemt de laatste tijd toe. Nou, daarover ga ik praten met Rutger Hillenaar, mijn collega. Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent daar een beetje polshoogte wezen nemen, als het ware, mag ik aannemen. Om bij het begin te beginnen, wat gebeurt daar dan? Hoe lang is dat al en wie doet dat?
1: Nou ja, wie het doet, dat is dus even de vraag. Wat ik van de mensen die ik daar vandaag sprak hoor, is wel dat het voornamelijk jongeren zijn. En om jou even mee te nemen, het aantal incidenten zei je al, neemt toe. Kijken we zondagavond bijvoorbeeld, gingen twee scooters in vlammen op. Recent is ook een politieauto met zwaar vuurwerk bekogeld. Mm-hmm. Ja, dat zijn voorbeelden van de incidenten die ze daar rondom dat plein zien. Ja, en daar balen ze natuurlijk goed van.
0: Ik neem aan dat bewoners zich daar behoorlijk onveilig voelen. Zitten er ook ondernemers in de buurt?
1: Ja, er zitten daar verschillende ondernemers. Wij zijn er vandaag naartoe gegaan met camera om te kijken van, nou, laten we eens even sfeer proeven. Wat gebeurt er allemaal?
0: Wat zagen jullie?
1: Ja, wat wij eigenlijk. Het plein zelf viel mee. Er stond wel een bushokje. Er was een ruit kapot. Er lag een hoop rotzooi en glaswerk bij de vuilnisbakken die daar staan. Mm-hmm. Verder viel het mee. Maar op het moment dat je de ondernemers aanspreekt en mensen die daar wonen, dan krijg je eigenlijk wel een eenduidig verhaal. Die zeggen allemaal van, ja,

0: het is inderdaad al best wel lang gaande sinds die jaarwisseling. Misschien al wel langer, zeiden ze zelfs. En ja, dat is gewoon wel heel vervelend. Maar op camera gaan we het jou niet vertellen. Want we zijn bang dat het gezien wordt. En dat dadelijk mijn zaak of mijn auto of wat dan ook in de vlammen wordt gezet.
1: Ja, de intimiderende werking gaat daar natuurlijk enorm van uit.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel veelzeggend. Hè, dat je spreekt daar 8, 9 mensen aan. En eigenlijk allemaal bevestigen ze van ja
1: maar
0: het,
1: niemand...
0: het is niet fijn hier buiten nu.
1: Nee, niemand zegt dat op camera of met de microfoon onder de neus.
0: En daar moet ik dan wel bij zeggen. Ik zeg het is niet fijn buiten. Wij waren daar overdag. Dan is het daar eigenlijk heel rustig.
1: Ja.
0: Dan is er ook niks aan de hand. En nou, dat hoor je dan van de mensen wel terug. Het is met name in de avond en de nachtelijke uren dat dit plaatsvindt.
1: Ja, de politie gaat regelmatig even kijken, neem ik aan.
0: Ja, dat is dus... Kijk, onder andere
1: of is dat een van de punten van de kritiek?
0: Bezig. Ik sprak daar ook een bewoner en die zei van... ja, eigenlijk zie ik hier nooit politie. Maar de burgemeester wil dus naar zo'n samenscholingsverbod... een zero-tolerance-beleid. Ja, en dat zou toch wel betekenen, denk ik dan... vul ik even in dat de politie zich wat vaker laat zien... en ook wat makkelijker mag ingrijpen.
1: Ja.
0: Dus telefoons controleren, dat soort zaken.
1: Misschien zelfs wel preventief fouilleren.
0: Ja, dat zou zomaar besloten kunnen worden.
1: Mm-hmm.
0: Wel goed om te zeggen dat het samenscholingsverbod is nog niet doorgevoerd. Daar wordt nu over gesproken. De burgemeester wil het graag, maar dat moet nog gaan gebeuren.
1: Ja, wanneer zou die stap dan volgen, denk jij? Schat jij zo in?
0: Ja, durf ik niet 100% te zeggen wanneer... Maar dat er nu over gesproken wordt en dat ze er ook mee naar buiten gaan... betekent denk ik wel dat het snel zou moeten kunnen.
1: Ja, zijn de mensen bang voor de komende tijd? En dat zeg ik omdat het steeds vroeger donker wordt... waardoor die overlast misschien ook wel steeds vroeger op de avond plaats gaat vinden.
0: Ja, nou, ik heb ze niet zo specifiek over de komende tijd gehoord. Meer omdat het eigenlijk een continu proces is. Het is al wat langer gaande daar. Dus die angst is er al wat langer. Wat ik zei, op het moment dat mensen gewoon heel bewust zeggen... van we willen echt niet op camera hierover praten... dan weet je dat er wat angst zit.
1: Ja.
0: En dat er dus echt wat speelt en dat niet voor niks is... dat die discussie nu gaande is.
1: Precies. Nou, Rutger, hou jij het een beetje voor ons in de gaten... en dan hoor ik je graag weer als er weer iets te melden valt.
0: Zeker.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: Dexys Midnight Runners, Jackie Wilson, Sad.
1: Owusu! Goeie goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen Zuid.
2: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Ja, hij zit erin!
2: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
4: Op 89.3 Radio West.
0: Ja, dat is zaterdag, maar zover is het natuurlijk nog lang niet. We gaan zo meteen naar het nieuws van 4:30 met Bob. En straks na 4:30 dan speel ik natuurlijk ons spel De Tijdmachine. Terug in de tijd. De Tijdmachine stelt je 3 vragen. En bij 1 vraag goed is het al een aardige prijs. 3 vragen goed, maak je kans op het spelen van de finale. Morgenmiddag zo rond 4:50. Muziek van Ace of Base neemt je mee naar het tijdsein van 4:30. Dit is The Sign.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey, Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
7: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Voordeelhuisjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
11: Voordeelhuisjes.nl.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeelhuisjes.nl.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Het is precies 16:30. Nou, dat is mooi op tijd, hè, Bob?
14: Ik vind dat prachtig op tijd zelfs. In ieder geval voor het nieuwsoverzicht van 16:30 is het goed op tijd.
13: Bob Brinkman met het nieuws. Bob, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De inwoners van Voorschoten moeten volgend jaar mogelijk flink meer betalen aan gemeentelijke belastingen. Volgens het CDA Voorschoten stijgt de rioolheffing met bijna 40%. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor jaarlijks ongeveer 164 euro extra.
16: Dit zijn ook wel echt cijfers waar wij echt van dachten van hoe kan dit? Er wordt meer belasting gegeven dan de afgelopen 4 jaar bij elkaar. In 1 jaar, ja, wij vinden dit heel moeilijk uit te leggen.
15: Bart van Hoork, fractievoorzitter van het CDA, hoorde hem. Hij pleit ervoor dat de gemeente eerst kritisch naar eigen uitgaven moet kijken voordat inwoners meer moeten gaan betalen. De gemeente Rijswijk gaat harder ingrijpen in de muziekbuurt. Daar wordt door ondernemers en bewoners al langere tijd geklaagd over overlast door jongeren. Zo gingen afgelopen zondag 2 scooters in vlammen op. Verslaggever Rutger Hillenaar ging vandaag een kijkje nemen.
17: Op het moment dat je de ondernemers aanspreekt en mensen die daar wonen, dan krijg je eigenlijk wel een eenduidig verhaal. Die zeggen allemaal van ja, het is inderdaad al best wel lang gaande sinds die jaarwisseling. Misschien al wel langer, zeiden ze zelfs. En ja, dat is gewoon wel heel vervelend. Maar op camera gaan we het jou niet vertellen. Want we zijn bang dat het gezien wordt. En dat dadelijk mijn zaak of mijn auto of wat dan ook in de vlammen wordt gezet.
15: Burgemeester Houri Shaheen bereidt nu samen met de politie onder meer een schamenscholingsverbod voor. En zorgt voor extra cameratoezicht daar. En we moeten rekening houden, Bas, met nieuw muzikaal talent in de regio.
13: Ach jee.
15: Het is weer zover, ja. Zeker weten. Het is Nederlandstalig, komt goed uit deze donderdag. Hè? Holland at Six is het bij jou.
13: De antenne staat er nog krom van.
15: Ja. Andy van der Leek uit Leiden die heeft op TikTok een hit met Moe van de Malibu.
18: Ben nog lang niet moe, hey! Van de Malibu. Oh! Eentje met ijs lijkt me wel nice, doe de maar zwaar.
15: Dat rijmt bijna.
18: Ben nog lang niet moe, van de Malibu.
13: Ja, En de kracht zit in herhalingen. Eentje met ice, dat deden we dus twee keer. Ja,
19: ja doe, het lijkt me wel nice. Doe er maar het zwaai. maar we moeten er geen grapjes over hem maken. Want hij heeft hierdoor een platencontract gekregen. Onze Leidse Andy van der Leek bij Cloud9. Dat is geen kleine jongen. Snelle zit daar bijvoorbeeld ook bij. Mm-hmm. En Chris Cross Amsterdam. Ja, wat zagen zij nou precies in Andy?
20: Nee, ja, dat heb ik toevallig wel gevraagd. En hij zei, ja, ik zag het nummer Move van de Malibu voorbij komen. En toen ging ik eens kijken van, hé, wie zijn dat? Hij zegt, toen zagen we jou. Toen dacht ik, nou, ik ben wel echt benieuwd naar deze jongen. Wat hij doet, hij heeft er natuurlijk een ik heb geen, hoe noem je dat, uitstraling wat je elke dag ziet. Ik heb een tattoetje in mijn nek. En ja, dat viel bij hun ook op. Dus ik dacht, nou, dat is wel een verschijning die... Die willen we wel even onder vier ogen spreken.
19: Zei hij bij Centraal Plus, de lokale omroep van Leiden.
13: Dan naar Jordi Bloem met het weer. Ja, Jordi, we hebben echt wel fantastisch mooi weer. Maar ja, blijft dat zo?
21: Hey Bas. Ja, vandaag was voorlopig de laatste warme dag. Want het werd vandaag 20 graden vanmiddag. En gisteren werd het nog 18 graden maximaal. Dus ja, nog warmere lucht vandaag. Met ook nog ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht komen er meer wolkenvelden voor vanaf zee. Op nadering van een storing. Maar het blijft nog droog. En komende nacht is het ook niet koud. Met 13 of 14 graden. En matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgenmiddag gaat de wind draaien naar het noordwesten of noorden. Kan een zee krachtig worden, kracht 6. Er komt frisse lucht onze kant op. Maar morgenochtend kan het nog even 18 graden worden. Morgenmiddag, als het dan gaat regenen, zal de temperatuur gaan zakken. Tot ongeveer 15 graden. En morgenavond wordt het nog wat frisser. Nou, vanaf het weekend zitten we dan in vrij frisse lucht. De middagtemperatuur is zaterdag 14 of 15 graden. Zondag nog wat lager. Zaterdag wat buien, maar ook droge periode en ruimte voor de zon. Met een koude wind uit het noorden of noordoosten. En zondag, dan is er waarschijnlijk wat meer bewolking en kan het soms een beetje regenen. Is nog ineens zo zeker. En in de nieuwe week, de herfstvakantieweek, blijkt het droog te zijn. Met regelmatig zon en de middagtemperatuur ongeveer 15 graden.
13: Jordi, dank je wel. Ja, Bob, dan gaan we naar de files hè, met Bianca Deming.
19: Dat leek me wel Niles.
22: Ja, Bianca. Ik heb er meer dan twaai-i.
13: Ja. Bianca, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Goedemiddag, Bas en goedemiddag, Bob.
19: Hi, Bianca.
22: Het is al behoorlijk druk op de weg. Het is natuurlijk donderdag, dus veel woon-werkverkeer. Dat is vanmiddag niet anders, want op de meeste wegen rijdt het wel langzaam nu. Bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet een kwartier vertraging. En ook van Amsterdam naar Den Haag sta je een kwartier in de file tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Op de A12 naar Den Haag ook 10 minuten oponthoud. Daar is het druk bij Woerden. En het rijdt langzaam op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Moet je ook een kwartier geduld hebben inmiddels. Op de N207 doe je er 10 minuten langer over van Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden. En het is druk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude bij de Corbelo-tunnel. Daar heb je nu een kwartier op onthoud.
13: Bjank, dankjewel en tot snel weer.
22: Denk het ook, tot zo.
19: Joe. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Lijkt je dat nice? Nou, ik kom nog terug op je radio een keer of twice. Of kijk op omroepwest.nl. West komt

0: Joe Jackson, The Real Man.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Zometeen dat spel, De Tijdmachine. We gaan terug in de tijd. We landen ergens op een jaartal. De Tijdmachine tovert 3 vragen op het beeldscherm. Over dat jaartal natuurlijk. Bij 1 vraag goed is het al prijs. Bij 3 vragen goed kom je op de lijst. En dan maak je kans op het spelen van de finale met die leuke hoofdprijs morgenmiddag. De cadeaubon ter waarde van 100 euro. En die kun je op heel veel plekken uitgeven. Zowel online als fysiek. Doe je mee met De Tijdmachine? 070-390-5454. 070-390-5454. 4-5-4. Leuk als je belt.

0: Bang in het donker, chef special op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan de tijdmachine spelen en dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje, want dat is niet leuk. Nee hoor. Aan de telefoon heb ik Inge Zegeling uit Den Haag. Dag Inge, goedemiddag.
2: Yes. Hallo Bas, goedemiddag.
0: Hey, good afternoon. Ja, het is een heerlijk weertje hier op Ypenburg, maar dat is bij jou waarschijnlijk ook, hè?
2: Jazeker. Ik woon hier in de vruchtenbuurt in Den Haag. Prima weer.
0: Helemaal top,
2: ja. Kan je anders zeggen.
0: Maar er zijn wel wat meer wolkjes binnenkomen drijven volgens mij in een paar uur, sinds een paar uur.
2: In de loop van de middag, hè? Ja, maar het is nog steeds hartstikke lekker buiten.
0: Ja, absoluut.
2: Echt waar.
0: Ja, Jordi heeft net verteld dat een beetje gaat aflopen. Daar moeten we een beetje rekening mee houden.
2: Ja. Gaan we doen.
0: Laten we, voordat het zover is, nog lekker de tijdmachine pakken terug naar het verleden, Inge. Vind je niet?
2: Yes. Laten we dat doen.
0: Loop met me mee. Hij staat hier buiten op de stoep.
2: Oh. Okay.
0: Voorzichtig met het trapje naar boven. Dan moet je even in het linker stoeltje gaan zitten.
2: En, in de linker? Oké. Okay.
0: Ja, gordeltje niet vergeten.
2: Ik zit.
0: Heb je de gordel?
2: Oké, ga ik ook niet vergeten.
0: Ja,
2: yes.
0: Helemaal goed. En dan een klap op de groen-gele knop.
2: Nou, daar komt hij dan.
0: Ja.
2: Hatsenflats.
0: Ja hoor, hatsenflats. Kijk eens even. Nou, dat is een flinke beuk geweest hoor. Oeh. Nou Inge, ik ben benieuwd waar we gaan terechtkomen.
2: Ik ook.
0: De raderen gaan draaien. En nou, hou je vast. Daar komt het jaartal.
2: Ja.
3: 1.
2: 9.
3: 8. 3.
0: 1983. Ja.
2: Oké. Okay. Ja. 1983.
0: Kun je daar wat mee met 1983?
2: Ik hoop het.
0: Ik werd 14 jaar oud in 1983. Hoe stond jij ervoor toen?
2: Ja, ik kom uit 1958, dus ik was iets ouder.
0: Ja, jij was 25. Oh, 25. Oh, prachtig. Ja. Ja.
2: Mooie leeftijd, hè?
0: Ja, zeker weten. Nou, ging je veel? Ging je veel stappen of viel dat wel mee?
2: Even kijken. Nee, niet veel stappen. Meer uit eten en zo. Weet je wel, dat soort eten, huisfeestjes. Oh, ja. Maar niet echt stappen. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee.
2: Niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, ieder zijn ding, zeg. Ben je mal?
2: Ja,
0: zo is het ook jou, hoor. Daarom. Ik gluur eventjes door het tijdmachinescherm. En ja, daar floepen de vragen op het beeldscherm. Ben jij er klaar voor?
2: Oké. Ja hoor.
0: Er wordt een Nederlandse munt afgeschaft in 1983.
2: Het is in 1983?
0: Het is de kleinste munteenheid die we op dat moment hebben.
2: De kleinste.
0: Ga je alles herhalen, Inge?
2: Nee, ik probeer even te denken. Maar ik denk een dubbeltje.
0: Nee, luister. De kleinste munteenheid die we op dat moment hebben. Hij wordt amper gebruikt. Hij is ook te duur om te maken. Een heel klein muntje. Weet je nog, we zaten in het guldentijdperk. Welk muntje werd er toen afgeschaft?
2: Dat is dan toch een cent.
0: We gaan snel naar vraag 2. Waarom is biermagnaat Freddy Heineken in 1983 in het nieuws?
2: Ja, ik denk vanwege de kidnapping.
0: We gaan snel naar vraag 3, terwijl de jury hier zo langzamerhand op de tafel begint te dansen.
2: Oh jee.
0: Welke Engelse Paul heeft in 1983 een grote hit met Come Back and Stay, waarvoor je nu de geluiden ook al op de achtergrond hoort.
2: Paul Jong, denken. Heb ik het echt ontmoet. Ja, Paul Jong.
0: Maar bedoel jij met in het echt ontmoet dat je hem een hand hebt gegeven?
2: Nou, dat was op Schiphol. Hij kwam hier en wij gingen eigenlijk naar Londen, maar daar hebben we hem ontmoet. Grappig, hè?
0: Wijs leuk, ja, wat gaaf, joh.
2: Ja.
0: En hoe liep hij erbij? Heel casual of was hij helemaal zenuwachtig?
2: Nee, heel casual. Eigenlijk zoals je hem op tv zag en op foto's en zo. Ja, zo herinner ik me hem. Ja.
0: Leuk. Ja, de grap is dat de man heeft een hele heese stem, hè. Heel erg veel soul zit erin, maar die stem is wel een beetje kapot gegaan, hoor, in de jaren daarna, vind je niet?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb nog cd's van hem. Mm-hmm. Maar wat je nu vertelt, dat heb ik denk ik even gemist. Want als ik muziek van hem hoor, vind ik het nog steeds goed.
0: Ja.
2: Maar dat zijn natuurlijk zijn oude nummers, hè?
0: Ja, zeker. Dat is zeker zo. Zeg, Inge, zullen we eens even aan de jury vragen wat ze nou allemaal vonden van de antwoorden van jou?
2: Goed plan, ik ben benieuwd.
0: Nou, hou je vast, hè, aan die tijdmachine. Nou.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja hoor. Ja, je had ze hartstikke goed. Natuurlijk, het 1 cent muntje werd afgeschaft. Hè. Dat werd te duur en te onhandig. En trouwens, in Nederland betalen we met het 1 cent euro stukje ook al niet meer. Hè. Dat doen ze nog wel in het buitenland.
2: Ja, in Duitsland bijvoorbeeld. Daar Oostenrijk. Gebruiken ze nog wel.
0: Ja, klopt.
2: Ja, die landen, zeker.
0: Ja, daarom.
2: Zeker.
0: Nou ja, Freddy Heineken, hij was natuurlijk in het nieuws vanwege de ontvoering van hemzelf en zijn chauffeur.
2: Ja, zeker.
0: En Paul Young, daar hadden we het over met die grote hit, Comeback in Steenhout. Ik ga hem lekker voor je draaien natuurlijk. Ik ga je nog vertellen dat jij van ons krijgt het boek plus DVD I Love 80s Music. Dus en lekker bladeren en lekker lezen en kijken en luisteren. Dat is ook voor jou. En ik schrijf je naam natuurlijk gewoon op de grote lijst voor de deelname aan de finale. Dus als je
2: vanmorgen,
0: als je mazzel hebt, dan bel ik je morgenmiddag zo rond 10 minuten over 4:30.
2: Ja, nou wie weet. Maar we gaan het zien en we wachten het af. En ik vind dat al hartstikke leuk. Dit boek uit de jaren 80 en het DVD erbij. Nou, hoe leuk is dat?
0: Zo is het maar net. Ik ben het helemaal met je eens. Hartstikke goed.
2: Super.
0: Leuk dat je meedeed.
2: Joehoe. Ja. Oké.
0: Dag.
2: Doeg.
0: Inge was dat. Helemaal blij. En terecht natuurlijk, hè. En we hadden het onder andere over deze plaat. Een grote hit, inderdaad, in 1983. Zijn bekendste wapenfeit, denk ik eerlijk gezegd wel. Paul Young, Come Back and Stay.

Uit 1983, die plaat van Paul Young. En 1983 natuurlijk ook het jaartal waar we met de tijdmachine naar terugreisden. Samen met Inge. En die had gewoon 3 van de 3 vragen goed. Maakt haar geen bal uit hoor. Nou, dat leverde natuurlijk een hoop bevrediging op. Ze was er blij mee. En wij natuurlijk ook voor haar. Tot aan het nieuws van 5 uur. De Rolling Stones. Nooit kapot te krijgen natuurlijk. Hè. Dit is Satisfaction. Tot zo, na het nieuws.

0: Rolling Stones, Satisfaction.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Elke zondagavond, TVW Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TVW Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Elke dag leven met een ziek kind vraagt het uiterste van een gezin, want zorgen stoppen nooit. Het Zeldzame Ziektefonds staat naast die families. We financieren cruciaal medisch onderzoek voor een betere behandeling en organiseren waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. En uw gift maakt dat werk mogelijk. Maak direct een verschil. Doneer op zzf.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Ben jij slimmer dan een robot? Ontdek samen de wereld van uitvindingen in de techniekstudio's van TU Delft Science Center. Je maakt van plastic nieuw speelgoed, ontwerpt je eigen kunstuniversum en gaat de uitdaging aan met robots. Boek nu via tudelft.nl/sciencecenter.
12: Zometeen aandacht voor een belangrijke fietsbrug daar in de buurt van Alphen aan de Rijn. Over het Aarkanaal en over de N207 bijvoorbeeld. Ze zitten daar al jaren op te wachten. En hoe dat verhaal precies zit en of het allemaal goed gaat komen, het lijkt er wel op, hoor je zo meteen. Het is 5 uur, het nieuws met Bob Brinkman.
13: De 37-jarige NT uit Den Haag moet bijna 9 maanden de cel in, omdat zij al 17 keer uit winkels heeft gestolen, maar van 1 keer met geweld. Tot nu toe kreeg ze steeds voorwaardelijke straffen, onder meer omdat ze leidt aan anorexia. Een man is afgelopen maandagavond in een park in Voorburg beroofd en bedreigd met een mes. De man dacht een fatbike over te kunnen kopen, maar werd uit het niets overvallen door 3 mannen. De politie is nog op zoek naar het drietal. En de gemeente Leiderdorp waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en beweren namens en met de gemeente te werken. Leiderdorp benadrukt dat dit niet het geval is. Ze werken niet met deze bedrijven samen. Meer regionieuws hoor je om 5:30, nu het overige nieuws.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Bianca Damink van de ANWB weet waar de files staan.
15: Het wordt steeds drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Die doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. En op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. En op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
17: Hoe weet jij dat?
18: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
24: Tot 7 uur, West komt.

Mike Oldfield met zangeres Mickey Riley. The Moonlight Shadow, alweer uit 1983. Fijne plaat blijft dat toch. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Het is donderdag en dat betekent dat we dadelijk tussen 6 en 7... de Made in Holland at 6 doen. Muziek gemaakt op Nederlandse bodem. En of dat dan Nederlandstalig is, instrumentaal of Franstalig, het maakt allemaal niet uit. Als het maar tussen de landsgrenzen gemaakt is waar wij ons bevinden. En als je daarvoor een plaat wil aanvragen, erg makkelijk. bas@omroepwest.nl. Aandacht zometeen voor Oekraïners die zich aan de Mozartlaan in Delft gevestigd hebben. Hoe gaat het met die mensen? Hoeveel jaar zitten ze er al? We hebben daar een mooi verhaal van opgetekend. Ook aandacht zometeen voor de Raadsbrug in de gemeente Alphen aan de Rijn. Ja, wanneer gaat die brug nou toch eens geplaatst worden? Hij ligt er al een hele tijd klaar voor in een weiland, gewoon tussen de grassprieten. Hanni Ferrara, die weet er het fijne van. Hij vertelt er zometeen meer over. De kopstaartplaat komt dadelijk voorbij. En in het laatste uur speel ik natuurlijk nog dat spelletje in zijn achteruit. Een plaatje in zijn achteruit gezet. En jij moet raden welke plaat dat dan is. Nou, of dat nou moeilijk is of eenvoudig, je gaat het vanzelf merken. Dit is Tavares, It Only Takes a Minute.

0: Tavares, It Only Takes a Minute. Je luistert naar Radio West. En het is 13 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het heeft veel jaren geduurd, maar de fietsbrug tussen Alphen aan de

0: samenwerkingsverband Holland-Rijnland van 13 gemeenten in de regio Noord-Zuid-Holland. En het idee is meer mensen op de fiets krijgen en ook in dit geval scholieren helpen. Want er komen heel veel scholieren uit Aarlanderveen en uit de gemeente Nieuwkoop die naar Alphen moeten om op school te zitten. Want die hebben geen school in hun eigen dorp. En dat betekent flink wat omfietsen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, althans als Alphenaar, dat klasgenoten uit die regio kwamen. En dan ben je eerlijk gezegd niet te benijden als je 3 kwartier of misschien ietsje minder lang op de fiets moet zitten. Mm-hmm. In de barre tijden, in de winter en alles. Dus wat dat betreft was daar in die zin wel behoefte aan. Maar er is veel gedoe geweest de laatste jaren om allerlei uiteenlopende redenen. Daar ga ik je niet mee vermoeien. Maar er zijn van allerlei obstakels geweest waardoor die brug zo lang op zich liet wachten. In 2022 is begonnen met de bouw. Maar al snel kwam die bouw stop te liggen. Bleven wel pijlen staan en inderdaad de brugdelen kwamen in een weiland terecht. Omdat er was wat gedoe tussen gemeente en aannemer. De ondergrond was niet geschikt. En zo waren er nog wel wat tegenvallers onderweg. Dus wat dat betreft is het lang wachten geweest. Maar nu is er uiteindelijk toch groen licht gegeven.
1: Nou, dat is natuurlijk reden om de slingers op te hangen. Er zal vast een aardig prijskaartje aan die brug hebben gehangen. Want dat gaat vaak zo, hè?
0: Nou, dat is zeker zo. De oorspronkelijke prijs, na wat heen en weer gedebatteer, zal ik maar zeggen, is die bepaald jaren geleden op 5 miljoen euro. De provincie zou overigens daarvan 80 miljoen gaan betalen. Of althans 80%. 80 miljoen is wel heel veel. Ja. Maar door allerlei tegenvallers is dat bedrag van 5 miljoen opgelopen tot 7,5 miljoen. Nou, dat is best wel een flink prijskaartje. En dan als je dat aan Alphenaar vraagt wat ze ervan vinden, dan hoor je verschillende geluiden. Laten we beginnen met voorstanders. Dat zijn in dit geval wat heren, met alle respect, op een ietsjes respectabelere leeftijd dan jij en ik. En zij kijken er als volgt naar.
2: Ja, natuurlijk mag het miljoenen kosten, waarom ook niet. Geld is allemaal heel tijdelijk. En dat ben je dus als je het uitgegeven bent, na ben je het meteen weer vergeten.
3: Ja, nou helemaal mee eens. Als er iets goed voor terugkomt en het blijft beperkt, de prijzen die genoemd worden. En als dat gehaald wordt, is dat prima. Als dat ver overschreden wordt, ja, dan moet je achter je oren krabben van, is het wel nodig?
2: Dus ik weet niet wie er allemaal voor moet bloeden. Maar laat die kinderen nou lekker over dat bruggetje fietsen.
1: Ja, Hanif, en dan de tegenstanders, hè?
0: Ja, nou ja, en opvallend genoeg, dan kom je wel in veel gevallen, niet altijd hoor, bij jongeren uit. In dit geval Alphense jongeren dus, die hebben hiervan ook gehoord. En die vragen dan zich af of die 7,5 miljoen, of dat wel het juiste prijskaartje is.
4: Ja, het ligt eraan, weet je. Er gaan zoveel mensen er gebruik van maken dat je die miljoenen echt wel er terug uithaalt. En het duurt nog 5 jaar, kost ook weer extra kosten, allemaal gezeik. Dus ondertussen is volgens mij het niet eens meer waard. Maar ja, als mensen er echt nut uit hebben, kan het wel nuttig zijn.
5: Ja, ik vind miljoenen wel een beetje duur. Maar ik vind ook, voor sommige mensen is het iets korter fietsen, maar dat vind ik geen miljoenen waard.
1: Ja. 6-7, hè? Kom zie, kom sa. Tot slot, Hanif. Wanneer kan die brug er daadwerkelijk geplaatst worden? Wanneer kunnen we er overheen fietsen?
0: Ja, dat is nog een klein beetje een vraagteken. Wat we weten op dit moment, dat heeft de aannemer gezegd en de gemeente ook bevestigd, is dat op vrijdag 6 november, in de avond, wordt die brug ingehezen. De brugdelen worden dan op de pijlers gelegd. En dan moeten 2 weekenden lang moeten gewerkt worden. Die weekenden dus van de 6 november en het weekend erop. Dat betekent dat in die weekenden ook de N207, de Oostkanaalweg, is afgesloten, dat er geen verkeer overheen kan. Ja, en dan is de vraag hoe snel we daadwerkelijk over die brug heen zouden kunnen fietsen. Dat is nog even afwachten, maar het lijkt dus aanstaande te zijn.
1: Hanif Arara, dankjewel.

0: Lekker plaatje hoor van Taylor Swift. I knew it, I knew it. Waar vroeger de voetballers van Delphia spelen, daar wonen nu Oekraïense vluchtelingen. Het terrein aan de Mozartlaan in Delft biedt sinds de zomer van 2023 plek aan 228 mensen. De meeste werken of gaan naar school. Ik praat erover met Bart Josten. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij ging langs hè, bij die Oekraïense vluchtelingen die daar inmiddels al een paar jaar in Delft wonen.
1: Klopt.
0: Hoe ziet hun leven er daar uit?
1: Ja, ik was op het voormalige voetbalveld van Delphia daar, dat in de zomer van 2017 vertrok, of de club ging daar weg. En daarna raakte het veld compleet overwoekerd. En nu sinds 3 jaar staan er tijdelijke woningen voor ruim 200 Oekraïners. En ze mogen in ieder geval tot 2028 blijven. En wat me opviel, is dat de meesten daar inmiddels hun draai hebben gevonden. Ze werken of gaan naar school en proberen hun leven op te bouwen, zoals de 12-jarige Sviatoslav. Hij zit op het Grotius College in Delft. En hij heeft het daar ontzettend naar zijn zin, al vindt hij tekenen maar niks.
2: Ik ben klaar.
3: Oh, ben je wel klaar? Oké, okay, ja. Heb je ook. Maar ik mis alleen nog je mooie tekening van jezelf.
2: Nee, ik kan mensen niet tekenen.
3: Jezelf?
2: Nee, dat kan ik niet.
3: Kan je niet? Nee. Nee. Heb je alle vragen gedaan?
2: Ja.
4: Waarom kon je jezelf niet tekenen?
2: Ik ben gewoon slecht in tekenen.
4: Je wilt niet oefenen?
2: Nee, nee, niet echt. Ik vind dat niet zo belangrijk in de toekomst.
4: Nee, wat is belangrijk? Maar dan hoef je
2: geen vragen. Ik denk meer rekenen, taal, geschiedenis en al dat soort dingen.
0: Ja, Bart, hoe zit het met de volwassenen? Hebben die hun draai ook een beetje kunnen vinden?
1: Ja, ik heb een boel volwassenen gesproken. De echt ouderen die werken niet, maar de meeste anderen wel. Bijvoorbeeld Tatjana, zij woont daar samen met haar dochter Veronica. Ze werkt 3 dagen in de week en heeft een fantastisch mooie werkplek, namelijk de Nieuwe Kerk in Delft. Daar maakt ze schoon en ze vertelt enthousiast over haar werk en wat ze in haar vrije tijd allemaal doet. Ze vertelde dat ze in de binnenstad gaat lunchen soms of naar de strand in Scheveningen gaat. Maar tegelijkertijd raakt er oorlog in Oekraïne nooit op de achtergrond. Het speelt altijd wel een rol. En dat contrast tussen die oorlog en toch een goed leven hebben in Nederland, dat voelt ze wel sterk.
5: Ik hou zwemmen, naar het zwembad gaan, naar de zee. Scheveningen. Moeilijk.
4: Ja, hebben jullie het thuis wel eens over de oorlog?
5: Kinderen van Oekraïne is dood. Zitten in een kelder. Bang. Mijn hart is pijn.
0: Ja, pijn in haar hart. Het is ook te begrijpen. Als je praat met deze mensen over de toekomst, hè, hoe zien zij die voor zich?
1: Ze hebben een heleboel dromen. En dat vond ik misschien wel het bijzonderste aan de gesprekken. Want voorlopig kunnen ze maar tot 2028 maart in Nederland blijven. Het is onzeker wat er daarna gebeurt. Het hangt af van hun verblijfsrecht, want die is tijdelijk. Dus toch die dromen. En Tatjana hoopt vooral dat er een einde komt aan de oorlog in haar thuisland, begrijpelijk. En Sviatoslav weet al precies wat hij later wil worden.
2: Oeh. Ja, ik wil een meester worden. Bij de peuters of iets zo worden.
4: Maar daar hoef je niet heel veel te rekenen.
2: Weet ik niet. Misschien word ik rekenmeester.
4: Bij de peuters?
2: Ja, misschien.
4: En wat is nog je droom?
5: Liefde in Oekraïne, liefde in Nederland. Veel. Veel droom.
0: Ja, liefde in de harten van de mensen. Bart, dank je wel.
1: Ja.
0: Deze plaat draai ik tot aan het tijd zijn van 5:30. Oh, fijne plaat van Pink Floyd. Die gaat over geld. Money.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is bij mij in de studio Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. De provincie Zuid-Holland heeft definitief een voorkeursrecht op de grond van de oude DSM-fabriek in Delft. Dat hebben de Provinciale Staten gisteravond besloten. En daarmee moet het chemiebedrijf de grond eerst aan de provincie aanbieden wanneer ze het willen verkopen. Ja, over het terrein van de oude gistfabriek in Delft wordt al jaren gesproken. Je hoort verslaggever Marijn Kramer.
16: De provincie wil samen met Delft gaan kijken naar het uitbreiden van het Delftse biotech-cluster. Dat wordt door de provincie gezien als heel belangrijk. Juist omdat daar voor de regionale economie enorm wordt op ingezet. De vraag is nu wanneer DSM de grond bij de provincie gaat aanbieden. Eerst moet onderzoek gedaan worden naar de kosten voor de provincie.
15: Na 14 jaar lijkt er nu schot in de zaak te zitten. De fietsbrug over het Aarkanaal wordt begin volgende maand op zijn plekje neergelegd. Al sinds 2012 is de gemeente Alphen aan de Rijn bezig met de aanleg van deze fietsbrug. En de fietsbrugdelen liggen al meer dan een jaar in een weiland langs de N207. Inmiddels hangt er ook een aardig prijskaartje aan. 7,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld is er naar deze aanleg gegaan van die fietsbrug. En dat is ruim 2 miljoen meer dan begroot. Waarom heeft het nou zo lang geduurd?
17: Er zijn van allerlei obstakels geweest waardoor die brug zo lang op zich liet wachten. In 2022 is begonnen met de bouw. Maar al snel kwam die bouw stop te liggen. Omdat er was wat gedoe tussen gemeente en aannemer. De ondergrond was niet geschikt. En ze waren er nog wel wat tegenvallers onderweg. Dus wat dat betreft is het lang wachten geweest. Maar nu is er uiteindelijk toch groen licht gegeven.
15: Je hoorde verslaggever Hanif Harara bij West komt thuis. En de Leidse cultuursector krijgt de komende jaren meer financiële steun. In het nieuwe coalitieakkoord is jaarlijks 5 ton extra opgenomen voor cultuur. En de culturele organisaties in Leiden zijn blij met deze investering, maar vindt ook dat er toch meer nodig is.
1: Alle partijen die subsidie krijgen, die krijgen minder dan ze nodig hebben. Dus iedereen moet al een klein beetje schrappen. Dus als dat zich verder doorzet, dan krijg je een verschraling van het aanbod. En dan moeten Leidenaren ook naar andere steden om nog de concerten te zien die ze graag willen. Of de theatervoorstellingen kunnen dan niet meer in Leiden komen. Dat is echt op lange termijn, maar dat zou een effect kunnen zijn ervan.
15: Ja. Zei Rutger Brouwer, die zich inzet voor de Leidse cultuursector bij de lokale omroep van Leiden.
14: Dankjewel. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer. Jordi.
3: Hey Bas. Ja, vandaag was voorlopig de laatste warme dag, want het werd vandaag 20 graden vanmiddag. En gisteren werd het nog 18 graden maximaal. Dus ja, nog warmere lucht vandaag, met ook nog ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht komen er meer wolkenvelden voor vanaf zee, op nadering van een storing, maar het blijft nog droog. En komende nacht is het ook niet koud, met 13 of 14 graden en matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgenmiddag gaat de wind draaien naar het noordwesten of noorden. Kan een zee krachtig worden, kracht 6. Er komt frisse lucht onze kant op. Maar morgenochtend kan het nog even 18 graden worden. Morgenmiddag, als het dan gaat regenen, zal de temperatuur gaan zakken tot ongeveer 15 graden. En morgenavond wordt het nog wat frisser. Nou, vanaf het weekend zitten we dan in vrij frisse lucht. De middagtemperatuur is zaterdag 14 of 15 graden. Zondag nog wat lager. Zaterdag wat buien, maar ook droge perioden en ruimte voor de zon. Met een koude wind uit het noorden of noordoosten. En zondag, dan is er waarschijnlijk wat meer bewolking en kan het soms een beetje regenen. Is nog ineens zo zeker. En in de nieuwe week, de herfstvakantieweek, blijkt het droog te zijn. Met regelmatig zon en de middagtemperatuur ongeveer 15 graden.
14: Dankjewel Jordi. En dan gaan we natuurlijk eventjes buurten bij de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, een heel goedemiddag.
18: Een hele goede middag, Bas. Er staan veel files. Het is donderdagmiddag. Dus dan veel dagelijkse drukte door woon-werkverkeer. Onder meer op de A4 is het aansluiten. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet een kwartier in de file. Van Amsterdam naar Rotterdam is het daar ook druk tussen de knooppunten Hoogvliet en Ketelplein. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij knooppunt Ridderkerk nu een pechgeval. Dat kost je een kwartier extra. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Het is ook aansluiten op de A20. Het is vooral druk van Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en Moordrecht, want daar sta je al met al een half uur vast. De andere kant op, richting Hoek van Holland, heb je een kwartier vertraging op die A20. Dat is tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En het is druk op de N470 van Zoetermeer naar Delft. Tussen de aansluiting met de A13 en Tandhof West. De vertraging is 10 minuten.
14: Bjank, dankjewel. Tot straks weer.
18: Tot later.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Dankjewel, Bob.
19: Dankjewel, baas.

0: Rob de Nijs met Bo, ook uit 1983. Wel een hoop plaat uit 1983 vanmiddag, maar ja, moet kunnen.
1: Is er nog wat te doen?
0: Donderdagmiddag, we gaan eens even aan Rob Vlastuin vragen. Is er nog wat te doen, Rob? Want ja, het is alweer bijna weekend natuurlijk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en het is nog lekker weer ook, maar het zal waarschijnlijk geen buitenactiviteit zijn.
2: Nou ja, als je niet weggaat met de kinderen op vakantie, dan kan je vanaf morgen tot en met volgende week naar het theaterfestival De Betovering in Den Haag. Nou. Op meer dan 60 verschillende locaties kan je naar de meest uiteenlopende voorstellingen. Ja, dus voor alle leeftijden wel wat, zoals deze theatervoorstelling Aardappelhart, waarin een hongerige zwerfster tussen het afval een oude aardappel vindt. En de circusvoorstelling W is met heel veel muziek en acrobatiek. En er is energieke dans met Avri Colore. En dan ook nog de opera Hans en Grietje door Opera Today.
0: Oké,

0: Ja, en wat denk je van de musical 101 Dalmatiërs?
1: Jo, ja, bestaat dat?
0: Nou ja, de zwart-witte viervoortes, die kent misschien iedereen wel. Vooral bekend natuurlijk van de animatiefilm uit 1968.
1: Ja, alweer. God, dat is een tijd geleden.
0: Nou, en de musical is volgende week te zien in Zoetermeer. Later ook nog in Gouda en in Den Haag. De onvergetelijke slechterik Cruella de Vil, die wordt gespeeld door Sistine Carillon.
2: Ja, het is gewoon wel het klassieke verhaal met de klassieke figuren en de klassieke hondjes. En het verhaal van eigenlijk liefde van de hondjes voor elkaar en hun baasjes. En de uber slechte Cruella natuurlijk. Maar het heeft zeker wel zijn eigen aanpassingen en zijn eigen, versie. En het is natuurlijk een theaterstuk, dus dat moet ook een bepaalde tijd duren. Dus we gaan er helemaal ons eigen ding van maken.
0: En we hebben ook nog het Leiden International Film Festival. Dat is al vorige week donderdag van start gegaan.
1: Hoe lang duurt het ook alweer?
0: Tot en met komende zondag is het.
1: Dus, Oké. Dat is een dag of 10 dan altijd, hè?
0: Ja, zijn het er 10? Zijn er zelfs iets langer? 11, denk ik. Ja. Okay. En wat best wel bijzonder is, is dat er vandaag nog in het Volkshuis een speciale Leidendag is. Dus ook nog vanavond. Waar 5 Leidse films te zien zijn. Documentaires, maar ook korte films. Verder zo'n 100 films van over de hele wereld natuurlijk, die voor het eerst in Nederland te zien zijn. Daaronder de Spaanse film La Bola Negra, een belangrijke kandidaat voor de Oscars. En ze hebben altijd heel veel films die uiteindelijk of een nominatie en zelfs de Oscar zelf krijgen. Waarschijnlijk is het de winnaar deze editie van de Publieksprijs.
1: Oké. Okay.
0: Club Kid, een komische, maar ook hartverscheurende film over een drugsdealende clubpromoter die zonder dat hij het wist een 10-jarig zoontje had.
1: Oh.
0: Nou, dat is heel erg komisch, moet ik zeggen. Maar of het goed afloopt, nou ja.
1: Oh, ja. Oké, ja. Nou ja, ze zijn altijd goed in film, die Spanjaarden. Hè?
0: Ja, daarom. Ja. En Queen at Sea, over een dementerende moeder. En daarin speelt de hoofdrol Juliette Binoche. En die is daarin echt weergaloos, maar ook wel weer een hartverscheurende film. Dus heel veel te zien. En ik noem er nu 3, maar er zijn er nog heel veel meer. En ik moet echt zeggen, het programma dit jaar is weer echt puik. Mag ik eigenlijk niet zeggen, geloof ik. Hè? Want dat is reclame. Maar
1: zeggen we verder niks
0: over. Er zijn zo heel veel goede films te zien. Dus er zit altijd wel wat tussen.
1: Hartstikke goed. Rob, dankjewel voor deze rubriek. Is er nog wat te doen? Nou, overduidelijk wel.
3: Tot 7 uur. West komt thuis.
4: Dit is Radio West.
5: I've been up.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels. Ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper Noordwijk.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Zometeen de kopstartplaat. Eerst Arthur Conley. Het woord dat we zoeken als eerste woord is world.

0: Arthur Conley, 1967, goud van oud. We gaan richting onze kopstaartplaat.
1: De kopstaartplaat.
0: En ik kan je vertellen dat we het woord world zoeken, omdat gisteren de Bee Gees met Children of the World de kopstaartplaat was bij Ronald in de uitzending. 24 uur geleden. Nou, Tilly Vertuin, ze schrijft haar lieve Bas. Mijn suggestie voor de donderdag, daar is die World a Music van Ini Kamoze. Een leuke uitzending geweest en wel thuis. Fijne avond, groetjes uit Lisse van Tilly. Tilly, dankjewel. Kees Pronk, hij zegt, dag Bas, de keuze voor mijn kopstaartplaat is gevallen op Worldwide van Big Time Rook. Het zal Rush moeten zijn, er staat een C, maar goed, Big Time Rush. Worldwide heet het liedje, dus een nummer uit 2010 van deze Amerikaanse boyband, waar ik nog nooit van gehoord heb, zo schrijft Kees. Maar het ligt waarschijnlijk aan mij. Nou Kees, dat zal vast en dat is ook helemaal geen schande, want ik heb er ook nog nooit van gehoord. Geert Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat van vandaag is er eentje van Donna Hightower. This world today is a mess. Ja, niks is minder waar, Geer. Dank je wel, hè. Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Hij zegt, hoi Bas, voor de kopstaartplaat stel ik voor Bob Sinclair met het liedje World Hold On. Ik ben benieuwd wat het weer gaat worden. De groeten van Jan. Jan, dank. Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag. Een plaat van Nederlandse bodem, namelijk Wereld Zonder Jou van Marco en Treintje. Ja, die kennen we nog wel. Ik heb gekozen voor dit nummer, zo schrijft Sam. Allereerst omdat het weer gewoon mooi is. En omdat ik het een gevoelig nummer vind. En verder zou het een van de eerste nummers van Marco Borsato zijn, welke geen cover is van een bestaande Italiaanse plaat en geschreven door producer John Eubank. Helemaal waar, dankjewel Sam. Piet van der Poel, hij zegt, hoi Bas, de volgende kopstaartplaat wat mij betreft This World Is Not My Home van Jim Reeves, in 1965 uitgebracht. Een mooie combinatie van country en gospel. De tekst gaat over het aardse leven als een tijdelijke reis en het verlangen naar het hemelse thuis, waar vrede en rust wachten. Ja, maar ze wachten nog maar even wat mij betreft. Verder schrijft Piet, een mooi sfeervol nummer met een diepere betekenis. Jim Reeves was een Amerikaanse countryzanger uit Texas. Hij stond bekend om zijn rustige melodieuze zangstijl. Helaas, in 1964, op 40-jarige leeftijd, veel te jong natuurlijk, bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Dankjewel, Piet. Koos Enthoven uitschrijft, hey Bas, mijn suggestie voor vandaag. World on Fire van Dolly Parton, een liedje uit 2023. Er zijn verschillende artiesten die met dat nummer World on Fire komen, zoals een metalband met de naam Firewind, maar ik vind dat allemaal net weer iets te heftig. Zo schrijft Koos. Koos, dankjewel. Romeo, hij zegt, hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat, World in My Eyes van Depeche Mode. Fijne uitzending, geniet nog van het mooie weer. Ik heb er een klein beetje van kunnen genieten, Romeo, dus dat is fijn. Carla, ze schrijft, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Q, de Q65 natuurlijk, met World of Birds. De groep Q65 was een Haagse popgroep uit de jaren 60. De woorden waren dat van Carla. Carla, dankjewel. En Kok van Mierlo, hij schrijft, hey Bas, vandaag de wereldband Cream, wat mij betreft, met het nummer World of Pain. Bruce Baker, Eric Clapton, allemaal muzikanten van grote naam. Het lied wat ik voorstel komt van de LP Disraeli Gears. Zeg maar even niks, moet er even over nadenken. Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag, tromgeroffel op het tafelblad. Een ideetje van Romeo was dat. En ik sluit me daar lekker bij aan. Deze plaat hoor je natuurlijk niet vaak op de radio, maar Depeche Mode loopt al heel wat jaartjes mee. En dit komt uit de jaren 90. Dit is World in My Eyes, de kopstaartplaat van vandaag.

0: World in My Eyes, Depeche Mode, de kopstartplaat van vandaag. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord eyes. Ogen, ik denk gelijk aan die Eyes of Jenny bijvoorbeeld, maar dat is natuurlijk helemaal aan jullie. De kopstartplaat van morgen moet beginnen met het woord eyes of de vertaling van het Engelse woord eyes. Bas@omroepwest.nl, daar kun je de suggestie op kwijt. En dat geldt natuurlijk ook voor zometeen.
1: Made in Holland at 6.
0: Want dan draai ik alleen maar muziek uit van Nederlandse bodem. En als je daar ook een plaatje van wil horen, zelfde mailadres.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Zometeen in West komt thuis jouw platenkeuze, want het is Made in Holland at 6. En nu het nieuws van 6 uur door Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
16: Goedenavond, Bas. De 37-jarige NT uit Den Haag moet bijna 9 maanden de cel in, omdat zij al 17 keer uit winkels heeft gestolen, maar van 1 keer met geweld. Tot nu toe kreeg ze steeds voorwaardelijke straffen, onder meer omdat ze leidt aan de ziekte anorexia. Een man is maandagavond in een park in Voorburg beroofd en bedreigd met een mes. De man dacht een fatbike over te kunnen kopen, maar werd toen uit het niets overvallen door 3 mannen. De politie is nog op zoek naar het drietal. En ouders in Rijswijk trekken aan de bel na een bijna ongeluk in de buurt van een school daar. Het zou vaker bijna misgaan met het verkeer rond scholen in Rijswijk. De gemeenteraad is opgeroepen om actie te ondernemen. Over een half uur hoor je een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink.
4: Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds behoorlijk wat files met vertraging op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. De andere kant op, richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Het is druk op de A16 tussen Rotterdam en Breda. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het nog aansluiten. Richting Gouda doe je er een kwartier langer over bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland heb je ook een kwartier vertraging op die A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
1: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25... Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie!
19: ANWB en gaan.
21: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
22: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot €13.000 subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

Zen op Radio West. Goedenavond. Het is 6:08. Dit is de West komt thuis tot 7:00 vanavond. En tussen 6 en 7 draai ik alleen maar plaatjes gemaakt binnen onze landsgrenzen. Het is Made in Holland at 6. Nou, ik heb een enorme waslijst aan verzoeken van jullie binnengekregen. Maar je kunt altijd proberen nog een verzoekje in te sturen. Gewoon even mailen bas@omroepwest.nl. En dan zal ik kijken wat ik voor je kan doen. In dit uur even de dienstmededelingen afwerken natuurlijk. Ja, het spelletje In z'n achteruit komt dadelijk voorbij. Ik heb een leuke, goede, bekende plaat In z'n achteruit gezet. Nou, daar komen jullie vast achter, maar zover is het nu in ieder geval nog niet. Ik ga snel van start met een verzoekje van... En dan moet ik even kijken wat ik heb klaargezet, want jongens, het is hard werk achter de scherm hoor. Ja, een verzoek van Ben. Die schrijft: vanavond heb ik een aanvraag van een band uit mijn top 5. Een band die waanzinnige nummers schreef en ten gehore bracht, maar helaas bestaan ze niet meer in de originele bezetting, want de zanger besloot te stoppen. Hij schrijft: ik kan mij nog goed hun afscheidsconcert in de Ziggo Dome herinneren. Ja, een vriendinnetje van mij is daar ook geweest en was ook erg onder de indruk, Ben. Mijn tweede helft van het trouwboekje en ik waren daarbij, en ik kan je vertellen dat we de avond van ons leven hadden. Werkelijk grote klasse. Wel nu, ik heb het over de band Kensington en ik wil heel graag horen Done With It. Ja, dat is natuurlijk op zo'n afscheidsconcert bijzonder toepasselijk. Dit is Kensington, Done With It, op verzoek van Ben. Aan Ben, de oude zanger van Kensington, die moet je ook eens even in de gaten houden. Wat kan die man ook zingen? Ongelooflijk. Die nieuwe zanger doet het trouwens ook goed. Voor jou.

Done With It, Kensington, op verzoek van Ben. Volgende plaatje is speciaal aangevraagd door Romeo. Die is helemaal gek van de Cats, dat weten we. En dit vindt hij natuurlijk een goud van oude plaat. One Way Wind, dus voor jou hoor, Romeo. En ik moet nog even zeggen, Mick Pat uit Waddinxveen... die wilde de eerste plaat horen die ik net draaide. Namelijk Zen met Hair. Die was voor jou, Mick.

Op verzoek van Romeo the Cats, One Way Wind. Een verzoek hier binnengekregen van Roy. En die schrijft: ja, ik zou graag als Nederlands product voor de donderdag een plaatje willen aanvragen. Een bijzondere, een duetje. Janice Ian en Corny van der Bos. Don't Leave Tonight. Ik wist niet van die plaat, Roy. Leuk om te horen. Ik ben heel benieuwd.

Bijzondere platen, kennen hem niet. Janice Ian en Connie van den Bos, natuurlijk uit Den Haag. En Janice Ian, de bekende Amerikaanse zangeres. En dit was toch echt een tranentrekker, hè? Don't Leave Tonight, hier op Radio West. En dan, trek de gitaar maar eventjes uit de kast, hoor. Een bezoekje van Jan. Ja, die vindt het helemaal te gek. En hij zegt, nou, ik weet nog wel een paar andere mensen die er ook wel blij van worden.

Ja, als die plaat begint, dan verwacht je het niet. Maar het is toch echt Nederlands, hoor. Wim Bieler, Born in de Schilderswijk. Ja, dan gaan we een paar straatjes verderop in Den Haag. Want dan komen we natuurlijk de plek tegen waar Q65 de wortels heeft. Plaatje aangevraagd door Kees Swets uit Boskoop. En die schrijft, ja, ondanks het serieuze karakter was het nummer eigenlijk bedoeld als een humoristische persiflage op de Duitse schlager Junge, komm bald wieder van Freddie Quinn. De titel verwijst naar de naam van de woonboot waar ze altijd op repeteerden. Ja, sommige dingen zijn eigenlijk hartstikke makkelijk, hè? Het liedje N van Q65. Tot aan het dagoverzicht met Bob.

0: Bushy, bushy.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man. All you need is love. One giant leap for mankind.
4: Sweet 60's.
5: Dit is Radio West.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
17: Het is 6:30 en dat betekent dagoverzicht. En dat wordt natuurlijk gedaan door Bob, want die was vandaag de nieuwslezer van dienst. Bob, goedenavond.
18: Habas, goedenavond. De 37-jarige NT uit Den Haag moet bijna 9 maanden de cel in omdat zij al 17 keer uit winkels heeft gestolen, waarvan 1 keer met geweld. Tot nu toe kreeg ze steeds voorwaardelijke straffen, onder meer omdat ze leidt aan anorexia. Maar de rechtbank vindt dat zij nu te vaak de fout in is gegaan. Een celstraf is gepast volgens de rechter. De advocaat die NT verdedigt reageert teleurgesteld en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. De lokale oppositiepartijen in de gemeente Den Haag zijn boos over het voornemen van wethouder Kavies Partiman van het CDA om de woningbouwplannen aan de Sportlaan in Den Haag te schrappen. Partiman wil een frisse start maken. Dat vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
19: Dit dossier is zo explosief, politiek gevoelig. Was ook echt een verkiezingsthema. En Hart voor Den Haag heeft in de coalitieonderhandelingen voor elkaar gekregen dat er een streep gaat door die opvang en dat er vooral zo versneld gebouwd gaat worden. Dat is het plan, dat is de belofte.
18: De oppositiepartijen zijn bang dat er nu peperdure woningen inkomen. En die zijn er volgens de oppositie al genoeg in de Vogelwijk in Den Haag. Een man is maandagavond in een park in Voorburg beroofd en bedreigd met een mes. De man dacht een fatbike over te kunnen kopen, maar werd uit het niets overvallen door 3 mannen. De politie is nog steeds op zoek naar het drietal. Medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben vanochtend bloemen gekregen als hart onder de riem na de Amerikaanse sancties. Het hof kreeg deze sancties opgelegd door president Trump, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het gaat om een privé-initiatief van de Haagse Menno Spaan.
20: Ik ben deze actie begonnen omdat ik vind dat wij onze sympathie moeten betuigen aan de medewerkers van het ICC. Omdat ze onder druk staan. En niet alleen zij, maar onze democratische waarden. Ik denk dat het hen helpt, dat het hen sterkt. Vanuit het idee dat we willen laten zien dat de lokale gemeenschap achter het ICC staat.
18: Hoorde je bij West wordt wakker op Radio West. De gemeente Rijswijk gaat harder ingrijpen in de muziekbuurt. Daar wordt door ondernemers en bewoners al langere tijd geklaagd over overlast door jongeren. Zo gingen afgelopen zondag nog 2 scooters daar in vlammen op. Verslaggever Rutger Hillenaar nam vandaag een kijkje in de wijk.
0: Op het moment dat je de ondernemers aanspreekt en mensen die daar wonen, dan krijg je eigenlijk wel een eenduidig verhaal. Die zeggen allemaal van ja, het is inderdaad al best wel lang gaande sinds die jaarwisseling. Misschien al wel langer, zeiden ze zelfs. En ja, dat is gewoon wel heel vervelend. Maar op camera gaan we het jou niet vertellen, want we zijn bang dat het gezien wordt en dat dadelijk mijn zaak of mijn auto of wat dan ook in de vlammen wordt gezet.
18: De Rijswijkse burgemeester Houri Shaheen bereidt nu samen met de politie onder meer een samenscholingsverbod voor. En tijdens renovatiewerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag is een gouden ring uit de 14e of 15e eeuw gevonden. De ring, die werd opgegraven vlak achter de ridderzaal, is vanaf vandaag te bewonderen bij het informatiecentrum bij het Binnenhof. Die zit op de plaats. Archeoloog Mignon Lenoir is de vindster en ze is in de nopjes met deze eeuwenoude ring.
2: Ja, hij is echt prachtig. Het is een gouden ring en daarin staan allemaal vakjes. Die zijn ingelegd met emaille of glaspasta. En daar staan lettertjes in. Dat moesten we even ontcijferen, want het is in oud-Nederlands. Staat het woord stadig op. Dus uiteindelijk zijn we erachter gekomen. En we denken dat het gestadig, dat het daarvan een afkorting is eigenlijk.
18: Ja, dan heb ik nog heel even het woordenboek voor je erbij gepakt, Bas. Gestadigd, dat betekent voortdurend, zonder ophouden, betekent het eigenlijk. Dat is een mooie tekst, hè, voor in of op een ring. Bas, tot zover. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
17: Nou, Bob, onze eeuwig dank voor al jouw inspanningen van de dag. En dan gaan we natuurlijk ook naar Jordi Bloem. Jordi.
7: Vanavond en vannacht komen er meer wolkenvelden voor vanaf zee op nadering van een storing, maar het blijft nog droog. En komende nacht is het ook niet koud, met 13 of 14 graden en matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgenmiddag gaat de wind draaien naar het noordwesten of noorden. Kan een zee krachtig worden, kracht 6. Er komt frisse lucht onze kant op. Maar morgenochtend kan het nog even 18 graden worden. Morgenmiddag, als het dan gaat regenen, zal de temperatuur gaan zakken tot ongeveer 15 graden. En morgenavond wordt het nog wat frisser. Nou, vanaf het weekend zitten we dan in vrij frisse lucht. De middagtemperatuur is zaterdag 14 of 15 graden. Zondag nog wat lager. Zaterdag wat buien, maar ook droge periode en ruimte voor de zon. Met een koude wind uit het noorden of noordoosten. En zondag, dan is er waarschijnlijk wat meer bewolking en kan het soms een beetje regenen. Is nog ineens zo zeker. En in de nieuwe week, de herfstvakantieweek, blijkt het droog te zijn. Met regelmatig zon en de middagtemperatuur ongeveer 15 graden.
17: Ja, ik wacht toch nog eventjes met het opbergen van de korte box. Je weet het maar nooit. Dan, Bianca Damink bij de ANWB. Hebben we te maken met een staart of een staartje?
14: Ja, nog een staartje hoor, want de meeste files die zijn opgelost of lossen nu snel op. Op een paar wegen heb je nog wel een paar minuten vertraging. Het is nog wat drukker op de A4 en op de A12 naar Den Haag. Ook nog 5 minuten oponthoud tussen Harmelen en Nieuwerbrug. En op de A20, daar rijdt het nog langzaam naar Gouda. Je hebt 10 minuten oponthoud daar bij Moordrecht. En naar Hoek van Holland sta je ook nog 10 minuten in de file bij Rotterdam-Delfshaven. Mocht je onderweg zijn op de A16 van Rotterdam naar het zuiden, dan kom je nog een kwartiertje in de file terecht. Het rijdt langzaam tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht.
17: Dankjewel, Bianca, en een goede wacht verder.
14: Dankjewel, fijne avond.
17: Doei.
21: West komt thuis.
22: Met de gitaar

En die plaat draaide ik niet voor niks. Die was op verzoek van Martin en Annemarieke Mulder. Die zijn recent getrouwd. De Witte Broodsweken zitten er inmiddels op. Ze hebben de boel zaterdag afgesloten met een feestje. En ze hebben daar natuurlijk veel plezier van gemaakt. En Oh nee, dat moeten ze nog gaan doen. Ja, we hebben ze worden afgesloten. Neem me niet kwalijk, lieve mensen. Ja, en om in de stemming te komen, daar hadden ze natuurlijk deze regers voor nodig. Met de groetjes uit Den Haag. Heerlijk, dankjewel. Dan een verzoekje van Jos. Als ik het goed zeg, ja hoor, Jos van de Toorn. Die vraagt een tranentrekker aan, lieve mensen. Ach jee. Allemaal meezingen en meejanken als het zo doorgaat. Geschreven door Peter Koelewijn, die zoveel liedjes op zijn naam heeft staan inderdaad. Dit is Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keken voor Jos.

0: Ja, je zou bijna zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt. De tranentrekkers, dit was Herman van Keeken. Op verzoek van Jos. Graag gedaan natuurlijk.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer het spelletje In zijn achteruit. De opgave van vanavond. Luister goed. Telefoonnummer 070-390-5454. Na de dijk gaan we het spelen. 070-390-5454. Welke plaat draaide ik daar nou in zijn achteruit? Het is een bekende plaat, het is een goede plaat ook. Lekker snel tempo, prima. Ik ben benieuwd waar jullie meekomen. 070-390-5454.

0: Blijft die plaat goed, hè, van de Dijk? Oh. Het licht mag uiteindelijk uit.
1: In zijn achteruit.
0: En dan dat spelletje in zijn achteruit. Nou, een plaatje gepakt natuurlijk van Nederlandse bodem. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat dan is. De opgave, ik heb hem net al laten horen, maar ik laat hem uiteraard nog een keer horen. Dus luister goed.

0: Ja, wat is dat dan toch in zijn achteruit? 070-390-5454. Een hele bubs mensen heeft dat nummer al gebeld. En dat is natuurlijk hartstikke leuk nieuws. Ik ga dan ook gelijk beginnen. En dat doe ik bij Veronique. En ze belt helemaal uit het verre Limburg. Dag Veronique, goedenavond.
1: Goedenavond Bas. Hallo.
0: Ja, je duurde even wat langer voordat jij belde. Maar luister je via internet of zo?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus er zit een beetje vertraging op.
0: Oh, ja. Oké, maar goed, niet getreurd, want toevallig sta je wel vooraan in de rij. Dus.
1: Hey, dat is mooi.
0: Hey, dat is mooi, dat bedoel ik. Blijf lekker hangen, dan gaan we het zo allemaal meemaken. En dan ga ik naar Marcel. Goedenavond.
2: Goedenavond, Bas. Dat klinkt Russisch, dat nummer.
0: Was het zo erg?
2: Je hebt er een potje van gemaakt.
0: Oh, ik heb er een potje van gemaakt. Nou ja, ik heb mijn best gedaan om er een mooi potje van te maken. Ja, daarop. Nou, blijf lekker hangen, Marcel. Dan ben ik ook zo dadelijk weer natuurlijk weer bij jou. Hè. Ja. Danielle ook aan de telefoon. Leuk dat je er ook bent, Danielle. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond, Bas.
0: Ja, jij was ook vrij snel met bellen. Ik denk dat bij jou het kwartje erg snel viel, hè?
3: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Okidoki. Nou, Danielle, blijf lekker hangen. Dan kom ik natuurlijk dadelijk gewoon bij je terug. Martin, ja, ook alweer iemand uit Limburg. Dit wordt echt te gek natuurlijk, hè?
4: Ja, moet niet gekker worden inderdaad.
0: Nee. Hey Martin, nog van harte gefeliciteerd natuurlijk met het trouwen. Witte broodsweken voorbij. Nog wel een groot feestje aanstaande zaterdag. Ja, en dan, hè?
4: Ja, inderdaad.
0: Hoe moet dat?
4: Zeg jij maar.
0: Ja, hoe moet
4: dat? We zijn aan de goden overgeleverd.
0: Ja, zo is het. Ja, jij bent eraan begonnen, ik niet. Nee, hartstikke leuk, joh. Met Annemarieke samen gewoon. Jullie houden van elkaar en dat is iets prachtig moois. Dus hou dat lekker zo, joh. En dan blijft het allemaal goed gaan. Nou, Martin, of je ook geluk in het spel hebt vanavond, dat weet ik niet. Maar je weet het, hè. Omgekeerd evenredig is daaraan dus geluk in de liefde. Dus wat dat betreft zit je wel snor. Want aan de beurt komen is één ding. Je zult het wel goed hebben, maar je moet dan ook nog aan de beurt komen, zeg maar. Nou, dat is dat.
4: Nee, klopt.
0: Daarom, okidoki. Nou, Sam heb ik ook nog aan de lijn. Sam, een bijzondere good evening ook.
5: Goedenavond, Bas.
0: Ja. Ook jij weer snel van de partij. Maar ja, je hoort het. Je staat helemaal achteraan in de rij.
5: Ja, inderdaad. Maar ja, goed, ik wil ook omdat ik het gewoon heel gezellig vind erbij te zijn altijd. En het is een 90%, dus ik weet het nog niet helemaal zeker.
0: Oh, dat is mooi. Dat er toch nog een beetje twijfel bij zit. Nou, hartstikke goed. Heb je al gegeten, Sam, toevallig?
5: Net lekkere zelfgemaakte frietjes op met een burger en salade erbij. En zo direct richting mijn vriendin, want die is morgen jarig.
0: Hé, hey, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou, dan kunnen jullie daar een mooie gezellige dag van maken morgen.
5: Zeker weten. Nou, we hebben al plannen genoeg.
0: Helemaal goed, Sam. Blijf lekker hangen, want je weet nooit natuurlijk hoe het verloopt. Maar ik begin weer waar ik ook net begon en dat is bij Veronique. Veronique, je mag nog een snipperhintje vragen als dat nodig is. Heb je dat nodig?
1: Doe maar voor de zekerheid, want ik vond het toch wel een beetje pittig.
0: Oké. Nou, dan zou ik zeggen, luister goed naar je telefoon. Niet naar je internetstream, want die is pas een minuut later natuurlijk. Dus... daar komt jouw snipperhint. Luister goed.
6: Snipperhint.
0: Ja, dat was, die gaf wel veel weg hoor, die snipperhint. Oei.
1: Vind je? Oké, ik heb wel een idee.
0: Nou ja, dan ben je dan ook aan de beurt, hè, om het te zeggen. Dus maak me gek. Ja.
1: Nou, ik denk dat het een onvervalste bronsgroen eikenhout klassieker is. En wel de Janssen Baggenband met Hups al geschreven, oftewel solliciteren.
0: Oh, Veronique, dat is een super creatief van je bedacht, maar het klopt van geen kant.
1: Ja. Oké, jammer dan.
0: Ja, leuk is dat, hè? Hartstikke goed. Hey, blijf er gerust nog even hangen, want ja, je weet het. Nu ga ik naar je buurman op de mengtafel en dat is Marcel. Marcel, we hadden het niet gedacht, maar je mag hem dan toch gaan inkoppen, hè?
2: Ik denk eenvoud van het goede doel.
0: Ja, dat denk ik dus ook inderdaad. Veronique, heb je het gehoord?
1: Zeker, nou herken ik hem.
0: Ja. Okay. Ja, ik kan voor de show nog die andere snipperhint ook wel even laten horen.
6: Snipperhint. Want hout is daar te koud.
0: Ja, want hout is daar te koud. Ja, dan hoor je natuurlijk een heel bekende stem zingen. Ja hoor, dat was hem. Nou, ik loop nog even het rijtje af. Even vragen, Danielle, hoe zat jij in de wedstrijd?
3: Ja, precies hetzelfde.
0: Ja, dat kon ik niet anders ook. Natuurlijk, hè, daarom. Ja. Martin, aan jou durf ik het bijna niet te vragen, maar hoe zat jij erin?
4: Nee, ik ga met Veronique mee.
0: Jo, zat je ook fout?
4: Ja.
0: Had jij dan ook,
4: Janssen? Ik ben ook aan het solliciteren, ja, dat klopt.
0: Nou, jullie limbo's hebben echt zuurstoftekort, denk ik, of niet?
4: ja, dat denk ik ook. Ja, dat is de aanloopfase, hè?
0: Ja, dat is waar ook, hè? Dat is waar. Daarom. Nee, maar ik vind het leuk om te horen dat jullie het allebei fout hebben. En dan ook nog wel, nou ja, dat is grappig. En dan maak ik het rondje af. Ben ik nog even bij Sam. Sam, ik kan me niet voorstellen dat jij het niet wist.
7: Nee, ik wist hem wel, maar ik hoorde het wel pas bij het laatste stukje.
0: Oh, dus jij zat toch echt nog wel in vertwijfeling. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Lieve mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het bellen. Veronique, jij gefeliciteerd natuurlijk. Jij krijgt van ons het Omroep West puzzelboek.
1: Nee, helemaal niet. Ik niet.
0: Waarom niet?
1: Omdat ik het fout had.
0: Oh ja, nee, sorry natuurlijk. Nee. Oh, wat ben jij? Je bent scherp. Heel goed. Marcel, natuurlijk. Voor jou is die.
2: Bas.
0: Ja.
2: Ik dacht eerlijk gezegd dat het Ik dans dus ik bestaan was. Maar met de snipper in, dat heeft mij geholpen.
0: Oh.
2: Het puzzelboek, dat is voor mij al onderweg. Dus dat mag Veronique hebben.
0: Oké, dat is hartstikke goed. Gaan we dat doen. Jongens, allemaal. Ja, daarom. Allemaal hartstikke bedankt. Ik ga lekker die plaat draaien natuurlijk. Het zal misschien de laatste plaat van de avond zijn. Ik denk het wel. Ja, weer niet alle verzoeken kunnen draaien. Luxe problemen noem ik dat. Ik zeg dag allemaal. Heb een fijne avond. En we horen elkaar graag weer. Doei, doei.
1: Fijne avond. Doei, doei.
0: Hoi.

En dat was hem hoor, de plaat in zijn achteruit. Het goede doel, het liedje heet Eenvoud, dat was de oplossing. Veronique mocht het als eerste zeggen, dat had ze niet goed. Maar Marcel wist hem in te koppen, dus zo gaat dat. Tijd en ruimte nog voor een klein plaatje. Nou, dat komt mooi uit, een verzoekje, het laatste verzoekje van de avond. Een mailtje gekregen van Marco en die schrijft... ik heb een apart plaatje waar ik aan zit te denken. Het is wel leuk, een vergeten plaatje uit 1972. Het is van Simon en Marijke en het liedje heet I Want You. Of nee, sorry, I saw you. Dat schreef Marcel schreef dat verkeerd, maar ik heb het goed. Tot morgen allemaal.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
11: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
10: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: dan komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem en dan blijven ze kijken. Ja, ja. Blijf ik naar hun kijken van, zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ik word dan echt een beetje finijnacht.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken en ik zelf ook, zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen, het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dan komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. En dan blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet je blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnig.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Owusu. Oh, goede goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen Zuid.
1: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
7: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
6: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
9: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
8: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Tot 11 uur, Roman.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij de koploper uit de tweede divisie. Dat is Quick Boys. Ze spelen een uitwedstrijd tegen Spakenburg. En ook voor Katwijk een Spakenburgse tegenstander. Katwijk speelt thuis tegen IJsselmeervogels. In de derde divisie B weer een topwedstrijd. FC Rijnvogels, ze zijn nu de nummer 3. En ze spelen tegen de nieuwe koploper Noordwijk.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Dan komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja, ja. En blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet ik blijven kijken? Ja, ja, ja. Ik word dan echt een beetje finijnig.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van de Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Dan komen er mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Ja, ja. En dan blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet ik blijven kijken? Ja, ja, ik word dan echt een beetje finijnacht.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood had gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In de EBI in Vught is een 45-jarige Rus veroordeeld voor een mislukte liquidatiepoging in Zaandam. Hij moet 13 jaar de cel in. Het slachtoffer overleefde de aanslag omdat het pistool van de Rus haperde en hij daarna misschoot. Ook daarna ging nog van alles mis. Zo kreeg de Rus op zijn vlucht zwavelzuur over zich heen. Volgens het OM had hij dat bij zich om over het slachtoffer heen te gieten. Het OM zegt dat de Rus een professionele huurmoordenaar was, maar de rechter acht dat niet bewezen. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. In de Europa League heeft de NEC gelijk gespeeld tegen Levski Sofia. In Nijmegen werd het 1-1. Thierry Henry maakte de enige goal voor NEC. Hij kreeg de bal van de keeper van Levski aangespeeld en kon zo binnenschieten. Eerder op de avond won AZ van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1 door doelpunten van Peer Koopmeiners en invaller Max Meerdink. De wedstrijd werd gespeeld zonder Israëlische fans in het stadion. In de Conference League won FC Twente van het Zwitserse FC Thun. Het werd 1-0. Ajax had een moeizame avond tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren met 2-1. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
4: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de pop art. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
3: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Washington Post onthult dat Apple $22 miljoen heeft betaald voor de bouw van de balzaal van Trump in het Witte Huis. Dus als je dat goede doel steunt, dan kan je de nieuwste iPhone overwegen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het gaat er hard aan toe op een klimaatbijeenkomst in de hoofdstad van Ethiopië. Landen vanuit de hele wereld overleggen daar, maar zijn het nog niet eens. En waar dat over gaat, dat hoort u straks. Het kabinet probeert ondertussen in de Tweede Kamer een meerderheid voor de zorgbegroting te krijgen. Dat gaat ook nog niet helemaal lekker. Daarover gaat Den Haag vandaag zo meteen. En dan spreken we ook nog over de situatie in Jemen en het schilderij van Kandinsky dat onder de hamer ging in Londen en een bijzondere geschiedenis heeft. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 15 oktober.
2: Oekraïne voelt zich verraden door Amerika en president Zelensky verwoordt dat zo.
3: Really, yes, really, between us. It's a pity that we are losing strong partner.
2: Hij noemt dat
3: painful.
2: Inmiddels krijgt Oekraïne wel weer toegang tot de Starlink-satellieten, maar dat kan ook zo weer veranderen. Dan vallen er volgens de president weer extra slachtoffers.
3: People will die, of course, if attacks will continue and if Starlink will not work, of course, I mean, it's not helpful.
2: Premier Jette doet een oproep aan het Witte Huis.
4: Mijn oproep is niet alleen aan de Amerikaanse regering, maar ook aan Amerikaanse bedrijven. Doe wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen.
2: Jette is in Brussel voor een EU-top. Volgens hem levert Nederland veel materiaal aan Oekraïne, maar blijft de steun van een aantal andere Europese landen achter.
4: Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
2: Het was opnieuw onrustig in Floradorp in Amsterdam-Noord. Op meerdere plekken werd brand gesticht op straat en werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes.
5: Was ik niet bij.
6: Nee, was er niet bij?
5: Nee, ja, toen wel.
2: In de wijk was er de afgelopen 70 jaar een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, maar dat mag niet meer.
5: Wij willen gewoon een vuurtje hebben, weet je, en meer niet.
2: Ook een kleiner alternatief is door de burgemeester afgewezen. En veel bewoners zijn daar kwaad over. Anderen vinden het weer overdreven.
7: Die jonge lui die zo boos zijn op dit soort dingen, weet je. Die jonge lui, ja, aan de ene kant, ja, nee, ik snap het niet, nee.
2: Het liep uit op rellen. Deze bewoonster vond dat de ME wel heel lang wachtte met ingrijpen.
8: Toen stonden ze allemaal daar in een soort cordon, weet je wel. En de mensen werden weggestuurd, want je mocht niet kijken. Nou, we moeten goede wezen die mij weg wil sturen.
7: Ik hou van dit dorp, ja, ja.
9: Maar niet van wat er gisteren gebeurde?
7: Nee, dat soort dingen, dat heb ik niks mee.
2: Bij wielerploeg Picnic PostNL en de voorloper daarvan heerst er volgens renners al jaren een angstcultuur. Dat had effect op hen.
10: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
2: Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, werd volgens hen gestraft.
10: Waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde, ook niet echt op grote wedstrijden.
2: De Vereniging van Beroepswielrenners is hier al een tijd van op de hoogte.
11: Die signalen die ken ik al een tijdje. Als je die mensen huilend aan de telefoon hebt, dan doet dat wel wat met je.
2: En de ploegleiding zegt de afgelopen jaren niets te hebben gemerkt aan de medewerkers die nu een boekje hebben opengedaan.
12: En dat we het eigenlijk bijna niet kunnen geloven. Maar het is er wel. Anders zullen ze dat niet zo zeggen.
2: En van wielrennen op de weg naar de baan. Harry Lafrijze heeft een record te pakken. Want in Shanghai werd hij als eerste voor de 5e keer wereldkampioen op het onderdeel Keirin.
13: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen.
14: Ik denk, ik moet er voorbij.
13: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22.
15: Waar kwam dit dan vandaan?
14: Geen idee.
13: Zijn 5e op de keirin.
14: Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat dat slaat echt nergens op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Dus dat was wel heel lekker.
13: Voilà.
2: En dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
16: Het was vrijwel zeker een Nederlandse straaljager die vorig jaar per ongeluk een woonhuis in Polen verwoestte, schrijft NRC. Nederlandse F-35's en Poolse F-16's kwamen toen in actie tegen Russische drones.
2: Eerst werd gedacht dat het huis van het boeren-echtpaar Wesolowski door een drone was geraakt. Maar het bleek te gaan om Friendly Fire, een misser van de verdediging. Wie daarvoor verantwoordelijk was, bleef onduidelijk.
16: Inmiddels staat vast dat het huis is verwoest door een raket van een F-35, een Nederlandse straaljager dus. Polen en Nederland zwijgen erover, maar het getroffen echtpaar zou een excuusbriefje wel waarderen.
2: Morgen is er in Brussel dus weer een Europese top, waar de Oekraïense president Zelensky ook aanschuift. Volgens Trouw zal de Europese Unie beloven Oekraïne op alle mogelijke manieren te blijven steunen, maar extra geld zit er niet in.
16: Het blijft bij de 100 miljard die nu al is gereserveerd. Volgens deskundigen is dat veel te weinig om de oorlog vol te houden. Premier Jette dringt er daarom op aan dat landen die nu weinig voor Oekraïne doen een tandje bijzetten.
2: De Volkskrant schrijft over powerkoppels. Dat zijn hoogopgeleide stellen die allebei meer dan een ton per jaar verdienen. Je vindt ze vooral in Amsterdam. Hun aantal is sinds 2011 verdubbeld tot meer dan 7000.
16: Het komt mede door hen dat de huizenprijzen in de hoofdstad zo snel zijn gestegen. Maar er is meer interessant aan powerkoppels. Zo hebben ze stabielere relaties dan gemiddeld.
2: Ze verdelen de huishoudelijke taken beter dan minder welvarende stellen. Ze hebben ook meer begrip voor elkaars carrière. En dat moet ook gezegd, wat ook helpt, ze zijn rijk genoeg om schoonmakers en kindermeisjes in te huren.
16: Voor wie belegt in chipfabrikanten was het een slechte beursdag. Het Financiële Dagblad legt uit waarom juist daar harde klappen vallen. Het heeft allemaal te maken met de enorme schuldenlast van AI-bedrijven, belangrijke klanten van de chipmakers.
2: Om hun geldschieters tevreden te houden, moeten deze AI-bedrijven torenhoge verwachtingen waarmaken. En dus leidt elke tegenvaller, elke snipper negatief nieuws en elke dreigende renteverhoging tot vrees dat die bubbel gaat knappen.
16: Het Parool spreekt met vier hazen. Dat zijn ervaren hardlopers die zondag bij de marathon in Amsterdam groepen deelnemers begeleiden volgens een exact schema, zodat ze op hun gewenste eindtijd uitkomen.
2: Het geeft zo'n kick om achterom te kijken en dan 150 lopers te zien die jou volgen, vertelt Gerard, die de marathon in 3:10 gaat lopen. En zeker niet meer, want veel van zijn volgers hebben maandenlang getraind om die tijd te halen.
16: In het begin is de sfeer nog goed, vertelt een andere haas die de halve marathon in 1:50 gaat lopen. Maar hoe verder je komt, hoe stiller het wordt. En collega haas Annette zegt, je voelt je net een moedergans die voor de hele groep moet zorgen.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Today Yesterday van Nova Star. De wereld dreigt morgen een cruciale deadline te missen om de uitstoot van broeikasgassen tijdig te verminderen. In Ethiopië is namelijk een grote VN-conferentie aan de gang en het gaat er daar hard aan toe. Klimaatexpert Leo Meijer is sinds 1995 betrokken bij het IPCC, want nou, dat is de groep die daar bij elkaar is. Van harte welkom. Die deadline gaat over wanneer een belangrijk evaluatierapport uit moet komen. Waarom is daar zo'n strijd over?
1: Nou, eerst over het IPCC. Want bij elkaar zitten daar de regeringen. Dus de ambtenaren die hun regering vertegenwoordigen. En die zijn als het ware de opdrachtgevers van de auteurs. Om de rapporten te maken.
0: Ja, het is het klimaatpanel, wordt het ook
1: het wetenschappelijke
0: genoemd.
1: Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Nou, het is tot nu toe altijd zo geweest dat IPCC maakte dan rapporten voorafgaande aan een grote politieke klimaattop, waar onder andere het Parijsakkoord uitgeboren is. En dat ging tot nu toe altijd goed. En kwamen die rapporten keurig op tijd, lagen die op tafel bij de onderhandelaars, zodat ze in ieder geval goed van de wetenschap op de hoogte waren. Dat gebeurde met het Parijsakkoord. En dat gebeurde later ook bij de verdere uitwerking van dat Parijsakkoord. Er is afgesproken om de 5 jaar de balans op te maken van doen we genoeg en moet er nog meer gebeuren. En daarvoor moet dan ook weer het IPCC een aantal rapporten van de staat van het klimaat aanleveren. Dat dreigt nu helemaal spaak te lopen, omdat de tijdsplanning daarvan alsmaar niet goedgekeurd is. En de volgende balansopmaking, hè, dus van de onderhandelaars van de politieke kant, die moet in 2028 plaatsvinden. De tweede Global Stocktake heet dat dan.
0: En die hebben een rapport nodig? Of
1: en
0: een
1: rapporten, die willen daar,
0: een
1: die willen graag vooraf dan ook die rapporten van het IPCC hebben. Nou, daar hebben een aantal landen een stokje voor gestoken. Een paar rapporten mogen dan op tijd zijn, maar de

0: stoffen. Nou, dat willen ze absoluut nog een tweede keer horen.
1: Dat is niet in hun belang.
0: Nee, dat is niet in het belang van. Nou ja, uiteindelijk ook, maar in ieder geval.
1: Niet in het economische korte termijn belang.
0: Nee, daar zitten de gevestigde belangen van de oliebedrijven en de kolen en gas. En dat geldt ook voor India. En China heeft zich er ook bij gevoegd. Dat is ook om een politiek blok te vormen tegen landen die die rapporten wel op tijd willen hebben. Dat is een grote coalitie van Europa, minst ontwikkelde landen, laaggelegen eilandstanden en nog andere landen. Die willen die rapporten wel graag op tijd. Nou, ze hebben jarenlang, inmiddels wel 3 jaar lang, geprobeerd daar een oplossing voor te vinden. Allerlei compromissen en voor die publicatiedata te vinden. Dat is alsmaar niet gelukt. Als dat nu niet lukt, en de deadline is inderdaad morgen of in de nacht van morgen op overmorgen, dan komt het hele IPCC plat te liggen. Want om door te kunnen werken moet het budget voor volgend jaar zijn goedgekeurd. En dat moet dus ook nu gebeuren. Als dat niet is goedgekeurd, dan kunnen de auteurs niet aan het werk en kunnen ze niet verder met die rapporten. Dus daarmee krijg je echt een hele, hele moeilijke situatie.
1: En tegelijkertijd vraag ik me af, heb je die rapporten vandaag de dag met het stempel van dit IPCC nog wel nodig, want hoeveel rapporten zijn er wel niet
0: ja,
1: die aangeven hoe we ervoor staan? Ja.
0: Nou, er is in eerste plaats een politieke reden om als die rapporten zeg maar als mosterd naar de maaltijd worden bezorgd, dan kan je er ook niet mee zwaaien op zo'n klimaattop en daarmee druk uitoefenen. En ook druk vanuit de milieubeweging en vanuit de landen die zich echt zorgen maken over klimaatverandering. Dus het heeft zeker een invloed op de politiek. Het is natuurlijk niet zo dat de landen die dan in 2028 moeten onderhandelen over het voortgang Parijsakkoord opeens geen flauw idee meer hebben waar het over gaat. En natuurlijk zijn er altijd wel andere rapporten van andere instanties, maar die dragen niet dat geweldige gezag van het IPCC met zich mee. Dus vandaar ook die tegenstellingen.
1: En je noemde net ook Kenia. Dat is net een ander verhaal, zei je, van die andere grote landen die tegen zijn. Ja. Wat is het verhaal van Kenia?
0: Kenia die zegt, hoor eens, het is heel fijn dat wij mee mogen schrijven aan die rapporten van de IPCC en met veel meer dan vroeger, dat is prachtig. Maar we hebben niet die geweldige instituten en mogelijkheden om snel allerlei publicaties door te nemen en te schrijven. We hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. We hebben minder middelen, minder goede instituten. Dus wij vinden dat we te veel tot haastwerk worden gedwongen om die rapporten allemaal in 2028 af te hebben. Dus mogen we alsjeblieft er een jaartje bij hebben. Nou, daar kan je natuurlijk best wel enige in meegaan. Het argument is natuurlijk subiet overgenomen door de olielanden om vooral de olifant in de kamer, namelijk fossiele brandstoffen, niet te hoeven benoemen. Ja, het gaat om de rechtvaardigheid tegenover ontwikkelingslanden. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om zo impasse te doorbreken.
1: Ja, want wat zou jij, je bent al heel lang betrokken bij het IPCC, of lang betrokken geweest. Kijk nu ook nog wel mee met de Nederlandse delegatie daar. Wat zou je de voorzitter aanraden?
0: Nou, die heeft het natuurlijk heel zwaar en al van alles en nog wat geprobeerd. Er moet in ieder geval een oplossing komen waarbij een van beide partijen dan maar pijn moet lijden. Want geen oplossing betekent dat de hele zaak plat komt te liggen en de auteurs niet meer weten waar ze aan toe zijn. En het betekent dat of de olielanden en Kenia een meloen moeten doorslikken, of de Europese landen en anderen. En er zijn overigens ook wel diplomaten, onder andere een Nederlandse diplomaat, lopen daar rond om te kijken of ze een geitenpaadje kunnen vinden.
1: En waar zoeken ze dan naar? Want bied je die landen dan iets? Of ben je het semantisch aan het oplossen met andere woordkeuzes? Of waar zijn de geitenpaadjes? Waar gaan die over?
0: Ja, nou, ik zou er zelf zo gauw niet één weten te verzinnen dan toch maar te zeggen, nou, weet je, laten we zorgen dat in ieder geval 2 van die 3 rapporten er wel op tijd zijn en misschien 1 rapport dan vertragen, maar daar wel weer een compensatie voor vragen, dat in ieder geval op die klimaattop wel wat, bijvoorbeeld over de aanpak van broeikasgassen, wel een paar presentaties kunnen houden. Dus dat wordt dan voor 1 van beide partijen schade beperken.
1: Ja, nu kan ik me wel herinneren dat dit soort bijeenkomsten en klimaattoppen ook vaak met drama gepaard gaan. Is het nu wel echt anders dan anders?
0: Nee, er zijn natuurlijk wel vaker drama's geweest. En wat ik altijd zeg, onder druk wordt alles vloeibaar. Want uiteindelijk hebben ook die

0: landen die uitstel willen van die publicaties hebben geen belang bij het hele IPCC plat te leggen. Want ook zij hebben allemaal auteurs die in die rapporten meewerken, en die willen ze natuurlijk ook niet allemaal voor de bus gooien. Dus uiteindelijk hebben alle landen er belang bij dat er wel een besluit, desnoods een slecht besluit waar iedereen even ontevreden over is, maar dat is in dit geval beter dan geen besluit.
1: Leo Meijer, dank voor je uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het duo She and Him met I Thought I Saw Your Face Today. Twee lange dagen debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat is niet niks. Het minderheidskabinet wil daar volgend jaar 125 miljard euro aan uitgeven aan de zorg. Maar daar hebben ze natuurlijk wel, net als bij de andere begrotingen, toestemming voor nodig van de meerderheid van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Ja, is die begroting dan inmiddels al goedgekeurd na die twee dagen?
1: Nee, nog niet. Maar eigenlijk was vooraf ook al wel duidelijk dat de steun voor deze begroting niet in dit debat zou worden veroverd. Kijk, de begroting gaat over van alles. Het debat ging ook over van alles. Medicijntekorten, huishoudelijke hulp, van voorraden, hulpmiddelen tot aan personeelstekorten. En het ging ook nog heel lang over medische ethiek, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaat elke zorgdiscussie in Den Haag toch vooral over geld. En in dit geval over bezuinigingen. En daar zit een probleem. En dat probleem konden de 25 Kamerleden en de twee ministers die aan het debat meededen gewoon niet oplossen.
0: En waar spitst dat probleem zich in deze begroting op toe?
1: Nou, het probleem zit bij de aftrekspecifieke zorgkosten. Chronisch zieken en mensen met een handicap, die mogen kosten die ze vanwege hun aandoening moeten maken, denk aan hulpmiddelen bijvoorbeeld, aftrekken van de belasting. Nou, het kabinet wil daar vanaf, want uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet goed doet wat die aftrekpost moet doen. Er zijn ook mensen die het eigenlijk prima zelf kunnen betalen, die er gebruik van maken, en dat wil het kabinet niet meer. En dus willen ze die aftrekpost schrappen. Maar er is ook een groep die wel degelijk die financiële hulp nodig heeft, en die kunnen er in sommige gevallen, als je het schrapt, er heel erg op achteruit gaan. En die groep wil de Kamer en het kabinet eigenlijk ook buiten schot houden. Maar dat kan de minister van Volksgezondheid, Hermans, niet zomaar zelf doen, want dit is niet iets op haar begroting. Dit is namelijk een belastingmaatregelen. En daar gaat zij niet over, daar gaat het ministerie van Financiën over. Ze zijn aan het werken aan een oplossing. Minister Hermans is samen met haar collega op het ministerie, minister Sterk van Langdurige Zorg, in gesprek met de staatssecretaris die over financiën gaat. Maar die oplossing is er nog niet. En dus legde Julian Bushoff van Pro de vinger precies op de zere plek.
2: Wat gaat u dan wel doen om die steun voor uw begroting veilig te stellen? Of is de conclusie op voorhand van dit debat? Dat weten we nog niet. Ook dat kan prima een conclusie zijn. En we gaan verder gewoon het debat voeren over de toekomst van de zorg. En dat is een hartstikke mooi en belangrijk debat. Maar de conclusie blijft hetzelfde. De steun voor de VWS-begroting, die blijft onzeker.
3: Meneer Bussel.
4: Voorzitter, die geruststelling, die komt in die zin niet vandaag, omdat de puzzel waar wij mee bezig zijn, hoe ga je nou om? Wat zet je nou tegenover die aftrek, die afschaffing van die aftrek specifieke zorgkosten? Daar werken we heel hard aan en we zorgen dat, dat die duidelijkheid daarover er is voor het belastingplan. Wat mij betreft komt dat ook met duidelijkheid over die andere maatregelen. En daar is het aan ons om met een voorstel te komen. En dat zullen we doen, gehoord hebbend alle inbreng die ook hier door u alle gedaan is.
1: Ja, en dus is het wachten op 12 november, want dat is het moment dat dat plan voor de belastingheffing moet zijn ingedeeld of ingediend bij de Kamer. En dan weten we dus ook pas of de begroting van VWS door de Tweede Kamer komt, omdat dan die puzzel van die aftrekpost moet zijn opgelost.
0: En als je het hebt over dat belastingplan, daar leek vandaag wel wat schot in te zitten. Hè? Hoe staat het daarmee?
1: Ja, je zegt het goed, leek schot in te zitten. We werden uitgenodigd door Jaar 21 bij een gesprek dat die partij zou hebben met asielminister Van der Brink. En partijleider Joost Eertmans van Jaar 21 wilde zijn voorwaarden en die van de partner SGP voor het accepteren van het belastingplan bekendmaken. Nou, die voorwaarden om dat belastingplan te accorderen hebben eigenlijk niet zozeer met belasting te maken. Zij willen vooral minder asielzoekers naar dit land. Zij willen dat Syriërs sneller beoordeeld worden en terug moeten keren naar delen van het land waar het veilig is. De asielprocedures moeten sneller buiten Nederland worden afgehandeld. En als klap op de vuurpijl willen ze een toezegging, zwart op wit, van het kabinet dat gemeenten niet gedwongen zullen worden om opvang te regelen.
5: Wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten. En het is graag of niet, dat heb ik al vaker gezegd, wij stellen denk ik helemaal geen onrealistische eisen. Dus ik denk dat wij helemaal niet overvragen. Wij hebben een stevig pakket dat we willen samen met de SGP. En ja, het is graag of niet.
1: Ja, het is graag of niet. Nou, de SGP voegde daar ook nog een eigen medisch-ethische voorwaarde aan toe. Op het gebied van abortus. Zij wil een proef die loopt in de ziekenhuizen met het uitvoeren van late abortussen in de 22e tot 24e week van de zwangerschap. Zij willen dat die proef stopt. Daar moet het kabinet aan voldoen.
0: Ik associeer dit niet allemaal met het belastingplan. Maar goed, dat hoeft kennelijk ook niet.
1: Nee, dat is inderdaad in Den Haag wat diffuus geworden, zullen we dan maar zeggen, de afgelopen tijd.
0: Ja. En bestaat er een kans dat het kabinet en de coalitie dan zeggen, oh ja, nou oké, belastingplan, en dan gaan we dit soort dingen allemaal toezeggen?
1: Ja, nou ja, zoals vaker bij deze coalitie ligt dat aan wie je het vraagt. Kijk, de VVD die ziet bij deze asielvragen van jaar 21 een handreiking. Want het merendeel van wat zij willen staat al op de agenda van dit kabinet. En die dwang, daar vind je dan wel een mooie formulering voor. Want het kabinet staat ook niet te springen om gemeenten te dwingen. Dus ja, verzin een list en dan komen we er wel uit. Maar D66 zegt, ja, dit gaat voor ons een brug te ver. De wet is de wet. Dat hoor je ook bij het CDA, weer bij monden van asielminister Van der Brink. Die zijn ook niet van plan om hierop toe te geven. Dwang zit inderdaad in de spreidingswet als stok achter de deur. En die stok is wellicht nodig om voldoende opvang te regelen. En als dat eenmaal gelukt is, dan kunnen we verder praten.
3: Uiteindelijk voor dit kabinet is het de bedoeling om de spreidingswet op termijn in te trekken als die niet meer nodig is. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En in de tussentijd kun je dat bereiken door minder instroom, meer terugkeer en tegelijkertijd zorgen dat er genoeg opvang is. Ik doe dat op dit moment met de spreidingswet door die gesprekken te voeren met gemeenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met gemeenten een heel eind kunnen komen. En tegelijkertijd, je kan niet dingen uitsluiten die in wetten staan. Je kan alleen wel heel erg je best doen om met gemeenten te voorkomen dat je in die situatie komt.
1: Ja, en de vrees is bij Van der Brink en ook bij anderen dat als je dwang uit die wet een dode letter maakt, oftewel je schrijft dat je hem niet gaat uitvoeren, dat die gemeente met wie hij nu in het gesprek is, eigenlijk niet meer zo happig zullen zijn om dat gesprek überhaupt te voeren, want de stok is dan verdwenen.
0: En dan hebben we die eis nog van de SGP over late abortussen.
1: Ja, dat hoeft geen geheim te zijn dat dat voor D66 een no-go is. Maar voor de liberalen van de VVD is dat ook wel een stuk moeilijker om mee akkoord te gaan, hoor. Moeilijker in ieder geval dan een strenger asielbeleid. Het maakte ook onderdeel uit van de discussie over de begroting voor volksgezondheid. En daar maakte VVD-minister van Volksgezondheid Hermans toch nog een keer duidelijk dat zij volledig achter de proef staat die wordt uitgevoerd en sowieso volledig achter het recht van vrouwen op abortus staat en dat ze geen enkele inperking van dat recht zal accepteren.
4: Niemand doet dat lichtzinnig. Maar we hebben wel dat recht. En daar sta ik voor. En dat zal ik hier ook elke dag in mijn rol als minister van VWS blijven verdedigen. Zonder afbreuk te doen aan de gevoeligheden die ook rondom het thema leven.
1: Nou ja, dat standpunt leverde haar een motie van afkeuring op van de SGP. Dat is een iets mildere variant van de motie van wantrouwen, zal ik maar even zeggen. Maar dat maakt het wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om op deze eis van de SGP in te gaan. En de verhoudingen worden er ook niet beter op.
0: Dus dan is er weer een rondje gemaakt. Maar waar staan we dan nu?
1: Nou, vooral stil staan we. Ja, kijk, het belastingplan dat moet dan de oplossing brengen. Minister Heijnen van Financiën en staatssecretaris Ehrenberg die werken daaraan. Nou, er moet dus de aftrek zorgkosten in geregeld worden. Maar ja, ook die oplossing voor de vermogensbelasting, die box 3, daar moet een nieuw voorstel voor komen. De wens bij de coalitie is nog steeds dat zowel links, dus met Pro en Volt, als rechts met jaar 21 en de SGP en het liefst ook nog het midden meedoet en dat allemaal oké vindt. Maar ja, die wens is er dus ook omdat ze het onderling niet eens worden over de voorkeurspartner en daarmee dus de route die gekozen moet worden. CDA en D66 zien meer stabiliteit en meerderheden in beide kamers met Pro en Volt. De VVD wil dat belastingplan niet zonder rechtse partij doen. Ook al levert de route met jaar 21 en de SGP nog geen meerderheid op in de Eerste Kamer. Daar staan we nu. Het is herfstreces. Den Haag is even een weekje vrij. Wellicht levert het nieuwe inzichten op en komen we in de laatste week van oktober gewoon weer bij je terug.
0: Dankjewel, Lars Geerts.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? De regering in Jemen is vanmiddag bestookt met raketten door Houthi-rebellen vanuit een ander deel van Jemen. En eerder deze week vielen de Houthis ook al Saoedi-Arabië aan. Marina de Recht is antropoloog, kenner van Jemen. Binnenkort komt er een boek van haar uit over de situatie in dat land. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Die raketaanvallen vandaag die waren op het presidentieel complex waar de internationaal erkende regering van Jemen zit. Is dit eerder voorgekomen?
1: Nee, dit is niet eerder voorgekomen. Deze raketten zijn dus afgevuurd op Aden. Dat is een grote stad in het zuiden van Jemen. En dat is het in het zuiden wat nog door de internationaal erkende regering wordt gecontroleerd of waar zij de macht in handen hebben. Dus er wordt hevig gevochten in andere frontlinies. Bijvoorbeeld bij de stad Thais en de stad Marib en Bab el-Mandeb hebben we natuurlijk gehoord. Maar dat er op Aden raketten zijn afgevuurd is niet eerder voorgekomen.
0: En dan eerder dus die aanvallen op Saoedi-Arabië die ook behoorlijk hevig waren. Lag het in de lijn der verwachting dat de Houthis deze kant op zouden gaan?
1: Ik denk dat de Houthis op dit moment alles proberen om onrust te stoken en nog meer gebied natuurlijk te veroveren in Jemen. Ze hebben een grote opruk gemaakt. Bab el-Mandeb is niet meer in hun handen. Maar inderdaad, de oorlog is in alle hevigheid eigenlijk weer losgebarsten. En ze richten zich met name nu op Saoedi-Arabië en op de regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund.
0: En dan wordt er vaak gezegd dat ze hierbij steun krijgen van Iran. Staat dat inderdaad vast, dat die de Houthis steunen?
1: Dat staat zeker vast. Dat weten we ook al jaren. En het is niet zo dat de Houthis alleen maar een proxy zijn van Iran. Maar zeker krijgen ze al heel erg lang militaire, technische steun, wapens. Van alles eigenlijk, waardoor zij ook zo sterk kunnen zijn.
0: En u onderzoekt en schrijft al 30 jaar over Jemen. Die strijd van de Houthis die duurt ook al heel lang. Hoe heeft u het land in die tijd zien veranderen?
1: Ja, ik ben in Jemen terechtgekomen in 1991. Dat was eigenlijk een hele positieve tijd. Dat was net na de eenwording van Noord- en Zuid-Jemen. Dat waren twee aparte landen. Er was veel optimisme, maar eigenlijk is dat heel snel al afgebroken. In 1994 is er een korte strijd geweest tussen Noord- en Zuidelijke legereenheden. Toen werd het eigenlijk met de War on Terror, waar Ali Abdullah Saleh zich bij aansloot, steeds grimmiger. En er waren steeds meer groeperingen binnen Jemen niet eens met de president, die dus ook is afgezet in 2011. Ik heb eigenlijk dat land over de afgelopen 35 jaar. Ging eigenlijk van kwaad tot erger. En een oorlog zoals die nu al jaren eigenlijk woedt, is iets wat wij nooit voor ogen hadden gehouden, zeg maar.
0: Ja,
1: toen wij daar woonden. Ik woonde daar dus als ontwikkelingswerker en heb daar vriendschappen opgebouwd. Daar gaat dat boek ook eigenlijk over. Dat boek Hoe Muna Miljonair Werd is de titel. Dat gaat over een vriendschap met een Jemenitische vrouw. En ik heb voor de Nederlandse overheid in een aantal projecten gewerkt. Maar zij was eigenlijk gewoon een vriendin die ik op een bruiloft ontmoette. Niet eens een collega. En over de loop der jaren is die band steeds nauwer geworden. En ben ik haar dus financieel gaan ondersteunen, omdat zij het ook steeds moeilijker kreeg in Jemen, ook in de oorlog en met een gezondheidsproblemen die ze zelf niet meer op kon lossen.
0: En ik begrijp dat zij tegen u zei altijd: ik betaal je terug, want ik word miljonair. Waarom dacht zij dat ze miljonair zou worden?
1: Ja, dat was niet zo altijd. Dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht: hier ga ik een boek over schrijven. Dat is dus 4 jaar geleden was er een bestand tussen de Houthis en Saoedi-Arabië gesloten, ruim 4 jaar geleden. En toen was er heel veel hoop onder Jemenieten die al jaren hun salarissen niet hadden ontvangen en hun pensioenen, en Muna was daar één van, dat zij uitbetaald zouden krijgen. Want dat was een van de voorwaarden ook die op tafel lag, van alle schade die berokkend was in de jaren strijd tussen Saoedi-Arabië / regering En de Houthis, daar moest geld voor op tafel komen. Dus er ontstond een soort wensdenken bij veel mensen en ook bij Muna. Maar zij moest dat geld los zien te krijgen alvorens ze miljonair zou worden. En daar moest ik weer aan meehelpen, want ik moest geld schuiven, zeg maar, om het smeergeld, corruptie, om haar miljoenen los te krijgen. Daar gaat het boek eigenlijk gedeeltelijk over, hoor. Dat is echt. En ik denk dat laat heel erg zien hoe mensen in een verschrikkelijke situatie van wanhoop en geen geld en honger, ja, zich vastklampen aan hoop. Dat er toch op een gegeven moment iets zal veranderen in hun situatie.
0: Ja, en dat ziet er nog steeds niet rooskleurig uit.
1: Nee, nou, in de tussentijd is Muna overleden. Dat is ook de reden geweest dat ik heb besloten dat boek af te schrijven. En echt het hele dilemma van geld geven aan mensen in oorlogsgebieden is op tafel te leggen. Ook eens na te denken van, ja, wat voor verantwoordelijkheid hebben wij in het Westen en hoe ver ga je in het hulp geven aan mensen die je dierbaar zijn? En dat is het bredere verhaal, maar dit is binnen de context van Jemen en is op dit moment uiterst actueel, want ik word nog steeds benaderd door veel vriendinnen daar die geld nodig hebben. Die zitten echt totaal aan de grond.
0: En wat doet u
1: en
0: dan?
1: Deze oorlog, ik stuur nog steeds geld. Ja, ik ben iets minder. Ik wil geen structurele relatie meer. Dat ik, zoals bij Muna, maandelijks geld overmaakte en eigenlijk een afhankelijkheid creëerde. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat wij mensen met geld, en daar schaar ik heel erg veel mensen in Nederland ook onder, solidair zijn met mensen in gebieden waar het echt heel erg verschrikkelijk is. En dat is zeker in het Midden-Oosten op dit moment het geval.
0: En die rol die wij of het Westen dan spelen, hoorde ik je net ook zeggen, speelt dan ook mee, hè? Wat zit daar dan ook
1: zeker
0: schuldgevoel bij?
1: Zeker, daar zit natuurlijk heel veel schuldgevoel bij. Daar zit ook verantwoordelijkheidsgevoel bij. Wij spelen een rol in de oorlog in Jemen en geen een mooie rol, ook als Westerse landen. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid die we zouden moeten nemen, vind ik. En ik denk dat bijvoorbeeld de wapenhandel, de economische belangen en politieke belangen, dat die vaak zwaarder wegen dan de humanitaire. En het feit dat er, nou, in Jemen wonen bijna 40 miljoen mensen die echt grotendeels nu, ja, honger lijden en wanhopig zijn. En de Houthis doen daar niets aan. Ik bedoel, de Houthis kunnen zeggen dat zij dit doen om Jemen te beschermen. Of vanwege een bepaalde ideologie. Maar eigenlijk de grootste slachtoffer is, zoals we weten, de plaatselijke bevolking. Die echt geen enkele, nou ja, geen profijt heeft van deze, ja, oorlog. En deze opnieuw opgeleide oorlog.
0: En daar gaat ook uw boek over. Marina de Recht, ja, hartelijk dank. En ja, nou, volgende week komt het uit, hè?
1: Ja, dinsdag, hoe Muna miljonair werd. En het plot verklap ik niet, maar iedereen moet het boek maar gaan kopen en lezen.
0: Marina de Recht, hartelijk dank.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan gaan we naar het schilderij Das Bunte Leben van schilder Kandinsky. Bij Christie's in Londen is dat geveild voor bijna 32 miljoen euro. En de mensen die het naar de veiling hebben gebracht hadden het schilderij teruggekregen van een Duitse bank, omdat het was aangemerkt als nazi-roofkunst. En journalist Pieter van Os maakte over een ander schilderij van Kandinsky een podcast. Hier hing een schilderij. Een schilderij dat ook aan diezelfde mensen was teruggegeven. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg mensen, want volgens mij is het niet een familie.
2: Nee, die mensen zeg je goed, hoor. Ja,
0: dus daar,
2: ja,
0: gaan we zo op, even op, verder op in. Want eerst dat schilderij dat nu geveild is in Londen. Kan je dat beschrijven?
2: Ja, dat is dus een groot schilderij. Het is wat groter dan het schilderij waar die podcast hier in een schilderij over ging. Laten we die maar het Nederlands Kandinsky noemen. Dit is dan de Duitse Kandinsky, want deze hing dus in Duitsland. En ja, je ziet, het is een heel kleurrijk schilderij. Het is ook gewoon figuratief. Je denkt bij Kandinsky misschien aan abstracte kunst. Dat komt later. Deze is uit 1907. En ja, je ziet al een soort van Russische figuren in een warm park. Iemand met een blaasinstrument, een pelgrim, een orthodoxe priester. En je ziet ook een orthodox, christelijk-orthodox kerkje, een kleurig kerkje. En op de achtergrond lijkt een soort van stad. Nou, het is een vrolijk schilderij.
0: Een mooi schilderij ook. Ja, dat is natuurlijk altijd... dat is subjectief natuurlijk.
2: Ja, maar... dat is heel subjectief. Ja, precies.
0: En dat Nederlandse schilderij, hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was al een stap dichter, dus van 2 jaar daarna, richting abstractie. Hè. Dus je ziet, het heet Beeld met Huizen. En je ziet inderdaad een rijtje huizen en een soort knielende figuur. Voor is niet helemaal duidelijk of dat een vrouw is. Dus een hele heldere, bijna primaire kleuren. Niet bijna, primaire kleuren. En dan is het nog net figuratief. En misschien dat daarom, dat vinden kunsthistorici vaak interessanter. En daar is dus ook 2 keer zoveel voor betaald. Daar is 60 miljoen voor betaald.
0: En van wie waren deze 2 schilderijen oorspronkelijk voor de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, ze waren deel van de collectie Leeuwenstein. En Leeuwenstein, Emanuel Leeuwenstein had ze gekocht. Een naai... machinefabrikant. Hij had een fantastisch pand midden op de Dam, dat er nog altijd staat. Dus als je in Amsterdam in het centrum bent, kijk maar eens recht tegenover de Bijenkorf. Dat heeft hij daar laten bouwen door een Joodse architect. Hij was zelf ook Joods. Tamelijk seculier, maar hij kwam uit de Joods-Amsterdamse gemeenschap. En hij verzamelde interessante kunst. En deze 2 schilderijen waren er onderdeel van.
0: Ja, en hoe is hij dat kwijtgeraakt?
2: Ja, hij is het niet kwijtgeraakt. Hij is gewoon overleden met zijn kunst in zijn bezit. Maar in 1940, een beetje een gekke datum natuurlijk, verdacht ook, hè, oktober 1940, zijn ze op de veiling gekomen van Frederik Muller. Zijn ze op een Nederlandse veiling gekomen. En daar zijn ze voor lage bedragen gekocht. Eén door het stedelijk, dus eigenlijk de gemeente Amsterdam. En die andere, dus deze waar we die nu net geveild is, die in Duitsland kwam te hangen, is gekocht door een Joodse verzamelaar. Wat natuurlijk ook fascinerend is, hè, in oktober 1940. Nou, daar hebben we later, echt jaren, decennia later, heeft het stedelijk zelf gezegd in 2013... Dit schilderij is eigenlijk een beetje verdacht. De Nederlandse overheid gaf alle Nederlandse musea opdracht om de eigen collectie te gaan kijken. Een reactie op een grote roofkunstzaak, goudstickerzaak. Moesten alle Nederlandse musea's kijken welke schilderij daarvan, waarvan zeggen jullie zelf. Dat is misschien toch een beetje raar dat we daar bezit van hebben gekregen. En hoe is dat gegaan? Nou, het stedelijk noemde deze. En toen is er een bedrijf, Mondex, die hierin gespecialiseerd is. Die zijn op zoek gegaan naar de erfgenamen. En die hebben 5 mensen gevonden. En dat zijn dus inderdaad erfgenamen van de zoon van deze Emanuel Leeuwenstein, waar we het over hadden. Mm-hmm. En van zijn vrouw, of eigenlijk van zijn ex. Hij was al van haar gescheiden in 1940. En ze zaten in een lelijke vechtscheiding. En het blijft onduidelijk hoe beide schilderijen, waar we het nu over hebben, op die veiling zijn gekomen.
0: Ja, dus het staat niet 100% vast dat het roofkunst was, maar jij zei al... Het was verdacht, dus voor het zekere, voor het onzekere dacht het stedelijk van laten we dat maar teruggeven.
2: Nou, dus goed is dat zeker voor het onzekere. En dat is helemaal wat allemaal om draait. De Duitse restitutiecommissie zei waar twijfel is, teruggeven, restitueren. De Nederlandse restitutiecommissie zei nee, wij zien hier niet er is hier hoogst waarschijnlijk geen sprake van onvrijwillig bezitsverlies. En dat is een belangrijk criterium. Dus die zeiden nee, het mag blijven hangen. Maar toen is er in Nederland weer, dit is allemaal, dit is een beetje een ingewikkelde zaak. Maar goed, toen is een evaluatiecommissie gekomen van ons hele restitutiebeleid. En die evaluatiecommissie onder leiding van meneer Koonstam heeft gezegd, we zouden veel ruimhartiger moeten restitueren. En toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd, we gaan dit werk gewoon restitueren.
0: Ja, en wat is de reden dat deze erfgenamen die schilderijen naar de veiling hebben gebracht? Weet je dat?
2: Nou, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat moeten ze wel. Want dat bedrijf Mondex heeft hen gevonden, maar heeft vervolgens een deal met ze gemaakt. Zei, als die dingen gerestitueerd worden, dan krijg ik 39%. We weten dat percentage zo precies, omdat een van die erfgenamen dat onlangs verteld heeft. Ik dacht altijd tussen de 30 en 40, maar dus zeggen 39%. En ja, dat is heel veel geld. Dus ja, dan spreek je eigenlijk al af als jullie het. Als ik deze voor jullie terugkrijg, want Mondex doet natuurlijk het werk, hè, dan moeten jullie wel naar de veiling of op een andere manier verkopen. Dat maakt natuurlijk niet uit, want dat eerste schilderij is onderhands verkocht en dit ding is dan op de veiling verkocht. En dan betaal je daar dus een groot percentage van die opbrengst aan dat bedrijf. Nou zitten die erfgenamen daar niet mee, hoor. Want die zeggen, ja, zij wisten er eigenlijk niet van. Hè,
0: van het bestaan van die schilderijen en dat zij, misschien wel van het bestaan van de schilderijen, maar niet dat ze aan hen zouden toevallen.
2: Ik heb met een van die mensen gesproken. gesproken bij de teruggave. Toen was een persconferentie, een moment, Rob Leeuwenstein, de Amerikaan. En die was vrij eerlijk, hoor, dat hij zei... ik werd op een dag gebeld door iemand van Mondex. En ik wist dat niet. Ik wist wel dat mijn vader bezig was met schilderijen... die ooit in de familie waren, hè, die in de oorlog verloren waren gegaan. Dat wist hij wel, maar hij wist niet van deze Kandinsky in het stedelijk.
0: En er zitten ook 3 Nederlanders bij, maar die blijven een beetje in de luwte. Of niet een beetje, helemaal?
2: Helemaal, dat willen ze ook. Ik heb 1 gebeld, 1 keer aan de telefoon gekregen. En zelfs dat kleine fragment mocht ik van deze persoon, man of vrouw... niet gebruiken in die 8-delige podcastserie over dat ene schilderij. Dus nee, die willen niet bekend zijn. Die zeggen, ja, we willen ook niet bekend staan als mensen die veel geld hebben.
0: En dat ene schilderij is al eerder verkocht, hè? Dat Nederlandse van het stedelijk onderhands. Is bekend waar dat nu hangt? Of
2: ja, ik moet toegeven dat dat niet in die 8-delige podcast voorkomt. Want dat heeft recent pas de Rob Leeuwenstein, waar ik net over had, een van die erfgenamen, verteld. En die had het over een, vind ik altijd een mooi woord, een sheik uit het Midden-Oosten. Nou, laten we zeggen, hoeveel sheiks zijn er? Ik weet het niet precies. Maar een hele rijke meneer uit het Midden-Oosten.
0: Dus het hangt ergens, hopelijk in een goed airconditioned iets.
2: Ja,
0: in
2: dat hoop je dan maar.
0: Ja. En die andere is bekend waar wie dat van de veiling gehaald heeft, gekocht heeft?
2: Kunstmarkt is een aparte markt. Je mag anoniem schilderijen verkopen via een veiling. Je mag ze ook anoniem kopen. Dus dat duurt altijd vaak een tijdje tot we dan erachter komen bij wie die is. Of iemand wil het toch graag laten weten.
0: En heeft een museum het nog geprobeerd, denk je, voor zover je weet?
2: Nee, dat is een goede vraag. Ik heb wel live. Ik weet niet of die eerder bij het bieden meededen. Omdat die vaak ook via. Ook weer via anderen, precies, meebieden. Voor een Nederlands museum is dat onmogelijk. Ik bedoel, 30 miljoen. Gaat het stedelijk niet. Dat hebben ze niet. Maar iemand als Joop van Kaldenborg had het misschien gekund. Maar ik weet niet of hij 30 miljoen wil uitgeven voor 1 Kandinsky. Dat moeten we aan hem vragen. Maar dat is niet. Voor Europese musea is dat eigenlijk buiten bereik.
0: Buiten bereik. Goed, Pieter van Os, dankjewel dat wij over deze 2 schilderijen van Kandinsky konden spreken. Eentje dus net geveild in Londen. Dankjewel. Straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Daar is Gerry Eickhoff de gast. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een goede nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan, Dis te Wijveel, is het vierde deel van de memoires van Freek de Jonge. Hij is de gast. Cats Kobus Krul's parmantige kattenboek van Gerrit Komrij is onze taalschat. De vertaling van het boek van T.S. Eliot verschijnt nu in een speciale editie. Een nieuwe stad in een ander land, waar ik de wegen nog niet ken, waar ik de taal nog niet spreek. De 16-jarige Zoë van der Meer beschreef haar middelbare schoolperiode in De Grote Deuren, in 24 proza-gedichten. Ook zij komt. En René Appel bespreekt het DNA van Radio 2-DJ Emily de Wild.
2: NPO Radio 1.
1: Zaterdag, vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
6: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
2: NPO Radio 1.
11: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.
12: Dit is Radio West. I look up from the ground to see your sad interior eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Boysie, Boysie.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step for man.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Obusuro! Goeie goal hoor van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen Zuid.
1: Met 10 man wist ADO Den Haag toch nog een punt te halen tegen Telstar. Zaterdagmiddag speelt ADO thuis tegen PSV. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Ja, hij zit erin!
1: ADO Den Haag, PSV, zaterdagmiddag vanaf 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.